0: Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 2:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En voor de kust van Zuid-Holland komt een nieuw beschermd natuurgebied, meldt Omroep West. Het gebied krijgt een speciale status om zeevogels beter te beschermen. Daarmee is straks de hele Nederlandse kust van Zeeland tot Groningen onderdeel van een beschermd natuurgebied. Het radioteam Weerdoor weer online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje vier mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. Drie brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. Het radioteam Weerdoor weer online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar twee goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. Het radioteam Weerdoor weer online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: en Snap komen eraan. Maar eerst is hier Hannelore en het nieuws van 6 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen. Dat meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. De politie doet nog steeds onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heer Hugo Waard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 andere mensen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. En de agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. Volgens de politie had de agent anders gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden daarvan gingen rond op social media en worden nog onderzocht. En dan het Radio 10 weer. Vandaag kans op regen en onweer en het wordt 20 tot 24 graden.
2: Goedemorgen, het Radio 10 verkeer. Er is 1 vertraging op dit moment. Het A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarn en Bunnik, 27 minuten. En dat komt door een ongeval.
3: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
4: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro?

0: PhD bij Radio 10 op deze dinsdagochtend. Misschien sta je in de startblok om aan het werk te gaan. Naar je ontbijt of onderweg. Of je draait je nog een keertje om. Je doet het samen met Gordon Efrankje op Radio 10. Goedemorgen.
1: Attentie.

0: stoelen reserveren. Want morgen gaan we weg naar de Alpe d'Huez.
1: We gaan morgen weg. We gaan met z'n allen vliegen. Jij vliegt in je eentje business class.
0: Ik heb me ingehouden. Nee, ik zit gewoon naast jou.
1: Oh, in het ruim. Dat is gezellig. In het ruim. Nou, het is wel heel leuk hoe iedereen hier in dit team anders omgaat met het vliegen. Dat vind ik wel heel leuk. Ik vind namelijk dat je alles geregeld moet hebben. Je moet een tijdslot boeken voor de security. Je moet zorgen dat je alles op orde hebt. Ik ben al met mijn koffer bezig. Een trolley. Ja, alles eventjes gewoon goed over nadenken. Dat je geen stress hebt ter plekke. Maar hiernaast zie ik me op rechts Hannelore. Die heeft daar helemaal geen last van.
0: Nee, maar ook, die heb je ook niet voor de Alpe d'Huez zelf. Dus.
1: Nee, dat is waar.
2: Bergbeklimmen, dat komt wel.
3: Ik laat het maar gewoon een beetje over me heen komen. Ik denk dat dat nu de beste houding is.
0: Dat is mijn motto ook altijd geweest.
1: Ja, je laat alles ook maar lekker over je heen. Ja,
0: hey, maar luister, eventjes. Ja. Ik vloog dus altijd VIP met de speciale diensten van de KLM. Want dat hebben ze daar op Schiphol.
1: Ja, vertel nog eens wat meer over jouw VIP-beleving.
0: Dan word je gewoon opgehaald en dan word je met een auto naar het vliegtuig.
2: Ja.
0: Niet voor de Alpe d'Huez zelf, dus.
1: Nee, dat is waar.
2: Bergbeklimmen, dat komt wel.
3: Nee, ik laat het maar gewoon een beetje over me heen komen. Ik denk dat dat nu de beste houding is.
0: Dat is
3: mijn
0: motto ook altijd geweest.
1: Ja, je laat alles ook maar lekker over je heen. Ja,
0: hey, maar luister, eventjes. Ja. Ik vloog dus altijd VIP met de speciale diensten van de KLM. Want dat heb

0: alles en iedereen heen.
1: Kost... Oh, is dat dat je zo'n iris-scan krijgt?
0: Ja, 250 euro per jaar. En ik vlieg echt heel veel, dus dan is het altijd handig. Maar dan loop je overal langs en dan zwaai ik altijd naar die mensen van...
1: Ja. Ja. Naar het gewone volk. Je zwaait maar even, ja. Nee. Nou,
2: het is niet voor niks dat het natuurlijk stressvol is, hè? Want bedoel, het team van Gijs Staverman, die ze heeft nu lichte stress.
1: Ja. Dat klopt,
2: ze zijn
1: ja.
2: op het vliegveld op dit moment, want zij willen alvast richting Frankrijk gaan.
0: Dat meen je, oh, dat is als jullie luisteren, jongens, jammer voor jullie. Ja. Nee, dat vinden we echt
1: Maar er is
0: jammer.
1: Van alles gewijzigd in het toestel. Ja. En het is overboekt. Ja, dus ze kunnen niet mee op dit moment. Dus ze moeten wachten tot er een plekje vrijkomt.
0: Dat is niks voor KLM, dat is meer iets voor Transavia. Transvertragia noemen we het ook.
1: Hey, laten wij nog maar even wachten met lachen, want wij moeten morgen ook vliegen. Morgen. Voor hetzelfde geld zitten wij ook ergens in een ruim morgen. Hè? Je weet het niet.
0: Nou, kunnen we ook niet als mee. Ik op de passagierslijst sta, niet.
1: Hoor. Oh, schat. Nou, doe je acties aan.
0: Oké. Hey, maar als ik je nou kan upgraden naar de business, ga je dan mee?
1: Zeker. Ik zei voor geen moment.
2: Hier proef je niet. Zometeen, feit of fabel?
1: Ja, ik ben aan de beurt.
2: Waar gaat het over?
1: Oh, ja. Het gaat erover een stilte-retraite.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh.

0: heerlijke 90s classic. Rhythm is a Dancer, snap bij 10.
1: Feit of fabel?
2: Ik zie me daar zelf nog steeds in de it staan op dat nummer.
3: Rhythm is op zo'n blok dansen.
2: Ja, hey, elke dag dus het verhaal van een van ons. En dat kan waar zijn of niet waar zijn. En ik kan kans maken op de Radio 10 doppen drinkfles. En vandaag is de beurt aan vrouwtje. En het heeft te maken met...
3: Nou, het gaat over een stilte-retret.
2: Stilte-retret.
3: Ja, ik was jaren geleden, zat ik in een scheiding. Was ik net uit elkaar met...
2: Zachtjes praten.
3: Oh, zachtjes praten. Is het wat dan? Anders worden de mensen wakker. Oh.
2: Jezus Christus.
3: Goed.
2: Is het helemaal in haar verhaal?
3: Ja. Stilte-retret.
2: Oké.
3: Sorry. Ja, ik zat een beetje in de knoop met mezelf toen. Het was natuurlijk een heftige periode. En toen zei een vriendin tegen mij van... Goh, ik heb laatst een stilte-retret gedaan in een klooster in Brabant. En toen dacht ik...
2: Van gehoord, ja.
3: Ja, nou, ik dacht dat lijkt me wel wat om dat een keertje te gaan doen. Ik hou sowieso wel van persoonlijke stilte. Ontwikkeling. En stilte vind ik vrij lastig.
2: Dat weten we, ja.
3: Vind ik vrij lastig. Ja, dus dit was een uitdaging voor mij. Maar ik dacht wel, dit ga ik doen. Want ik zat, wat ik al zei, ik zat een beetje lastig op dat moment. Dus ik ging naar... het was in Brabant. Het was in een klooster.
2: Ja, je valt in herhaling.
3: Ja, en ik ging daar naartoe. Jij probeert mij weer te betrappen of iets.
2: Schiet op.
3: Nou ja, ik ging daar naartoe en ik moest stil zijn 3 dagen. Ik vond het heftig. Ik moest mijn telefoon inleveren. Ik heb 3 dagen dus niks kunnen zeggen. En ik moet zeggen dat het me wel iets heeft opgeleverd.
2: Ja,
3: ik was namelijk echt... ik mocht dus niks zeggen. Ik moest zelfs tijdens het eten stil zijn. Want je zit met z'n allen aan zo'n lange tafel. Het waren mannen en vrouwen. Alles zat een beetje door elkaar. En ik vond het, ik wil zeggen, eigenlijk dat, daar wil ik het mee eindigen, dat ik het een hele bijzondere ervaring vond om dit één keer mee te maken.
2: Ik denk dat wij collectief geld in zouden zamelen om jou 3 dagen stil te
0: krijgen. Feit.
2: Is dit verhaal een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of wel 0909 310 en winnen Radio.

0: Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson en Miley Cyrus bij Radio 10. Het is het laatste uurtje van de veiling, hè, voor de Alpe d'Huez. Dus ja, je kunt nog meebieden voor het goede doel op de allerlaatste items. Waaronder een cursus gelijk krijgen van Victor Vlam. Misschien iets voor jou, Gordon, om mee te bieden. En ook het joggingpak van jouw vrouwtje staat er nog op.
1: Nou,
0: het
1: joggingpak van mij, nu vind ik dat je het een beetje makkelijk wegzet. Oh. Het is het pak van de Masked Singer wat je aandoet backstage. En er staat heel groot op, ik mag niet praten.
0: Oh, dat
1: het joggingpak van vrouwtje, alsof het een soort fotje is.
2: Ik mag collectors niet, item.
1: Maar ik mag niet praten, dus dat is heel toepasselijk voor heel de feit of fabel.
0: Inderdaad, ja. Ondertussen radio10.nl/doneer, hè, dat is mijn verhaal even rond. Ja. Daar vind je die veiling natuurlijk, hè. Ja.
3: Feit of fabel?
4: Vrouwtje, jij vertelde een verhaal over dat je 3 dagen in een stilte-retreat bent geweest ergens in het zuiden van het land. Nou, ja, weet ik dat, dat bestaat.
1: Ja.
4: Dat weet ik. Ja, ja, ik heb ervan gehoord. Mm-hmm. Ook al waren ze heel stil.
2: Ik heb nog wel een vraag.
4: Ja, Hannelore.
2: Wat deed je daar dan de hele dag?
1: Nou ja, een beetje. Want het was dus een soort boekenkast met boeken. Daar kun je een beetje wat boeken. Maar in principe doe je niet zo veel.
2: Er waren geen activiteiten, geen yoga of.
1: Nee, er waren geen
2: denk
1: activiteiten.
2: Denk aan het klappen van 1 hand.
1: Nee. Er waren in deze retraite geen activiteiten. Dus je bent op je kamer. Daar kun je rusten, mediteren. Ja, ik kwam daar natuurlijk ook echt wel om een beetje tot mezelf te komen.
2: Mijn hemel, nou dan is het een fabel. Na 1 dag gillend naar huis, denk ik.
4: Ja. Nou, hoe diep moet je zitten als je dat doet?
1: Ik zat niet eens heel diep, maar ik vond het wel fijn. Ik had daar wel behoefte aan op dat moment.
4: Oké, okay,
0: ja.
4: Jean-Paul.
0: Ik heb het gevoel dat we allemaal unaniem erover eens zijn. Dit is gewoon een fabel. Dit slaat helemaal nergens op. Ik denk niet dat jij dit volhoudt. Jij als persoon, zeg maar, om dat vol te kunnen houden. Jij bent een sociaal mens. Je hebt mensen om je heen, interactie. Ja. 3 dagen dat niet kunnen.
1: Nou, nee. Ik ben helemaal niet zo sociaal mens.
4: Dus jij zegt, het is niet waar. Even stil zijn nu. We hebben een vaste luisteraar, die heeft gisteren ook...
2: Denk jij dat het waar is, Gordon?
4: Oh ja, ik moet ook nog zeggen. Ik denk dat het waar is, want ik heb jou een keer dit horen vertellen.
1: Ja.
4: En heel zachtjes trouwens ook. Maar we hebben Martine aan de telefoon. Goedemorgen, Martine.
5: Goedemorgen.
4: Hallo, lieverd. Ja,
1: dat is Martine van gisteren.
4: Van gisteren, ja. Die was eigenlijk 2 jaar uitgesloten, omdat ze daarnaast zat. Maar we hebben afgesproken, Martine, als je nu weer fout hebt, dat je 3 jaar niet mag meedoen.
1: Nou.
5: Ja, ik zal voor de andere mensen dan echt een tijdje niet meedoen.
4: Nee, maakt niet uit. Maar vertel eens even, wat denk je van het verhaal van vrouwtje?
5: Ik denk een feit weer.
4: Je denkt weer dat het een feit is, ja. Oké, nou, we gaan het vragen aan vrouwtje. Vrouwtje, verlos ons.
1: Het verhaal dat ik in een stilte-retraite zat in Brabant om een beetje tot mezelf te komen 3 dagen lang is een fabel, natuurlijk.
4: Oh, daar had je me echt mee.
1: Ik kan toch niet 3 dagen van mond houden? Ik word al gek bij de gedachte.
4: Hey, en Martine, helaas, jij mag 3 jaar lang niet meer meedoen.
1: Nee. Dat vind ik niet leuk.
4: Wel, maar je krijgt wel de Radio 10 doppen drinkfles.
1: Ja, vind ik ook.
4: Ja, krijg je wel van ons.
5: Dankjewel.
4: Dank
1: je wel. Leuk dat je mee bent, Martine.
4: Oh, je moet helemaal huilen. Ik hoor dat je moet huilen. Wat erg. Dankjewel, hè, Martine.
5: Ja, moet ik nu aan de telefoon blijven?
4: Ja,
1: doe maar even aan de telefoon blijven.
4: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
2: Zien we het een beetje zitten met Oranje op het WK voetbal. Je hoort zo hoeveel Nederlanders optimistisch zijn.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet daar ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur.
9: Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
14: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99.
15: Fomar, voordeelmarkt.
16: En weet je wat ook fun is?

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
7: Dat zeg ik.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
10: Radio 10 met het laatste uur van de veiling voor Alpe d'Huez. Bied nog even mee voor het goede doel op de laatste items. Radio10.nl/doneer. En straks dan sluiten we de veiling en maken we de balans op. Hè. Hoeveel is er binnengehaald in totaal? Dat hoor je allemaal dadelijk.
11: Ja, maar eerst het Radio 10 weer. Vandaag is het regenachtig. Het is gewoon een mindere dag dan afgelopen weken. Met kans op onweer en hele harde windstoten. Temperatuur tussen de 20 en 24 graden.
12: Kijk jullie.
13: Ja, omdat het uit jouw mond klinkt alles allemaal dubbelzinnig.
10: Nou ja.
13: Radio 10 verkeerde zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A7 Hoornzaan staat tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 10 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen 14 minuten door een auto met pech. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 12 minuten.
10: Kijk. Sterk als je er staat 2 minuten over 6:30. Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
14: Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen. En dat komt door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op vliegveld Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. Staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. En de luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen.
13: Nou, ja, achteraan sluiten in de rij met iedereen die hun baan gaat verliezen door AI, toch?
11: Ja. En die luchtverkeersleiding is dat wel de oplossing, hè? Want menselijke fouten zijn er meestal voor verantwoordelijk, dus dat er ongelukken gebeuren.
13: Ja. Ja, dat zou je wel zeggen, als er een baan is wat heel technisch is, ja, en heel niet te maken heeft met echt met alleen met cijfertjes en zo, dan is dat het natuurlijk.
14: Nou, ik hoop toch wel dat de mensen blijven meekijken dan.
11: Ja, tuurlijk, sowieso.
14: Ja.
11: Met één oog, AI.
14: Kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij Jongerenbank Buut. Dat is een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en ze kunnen ook limieten instellen.
13: Dit vind ik dus een briljant idee. Ja. Ik vind het echt als ouder vind ik het best wel lastig om, om je kind zo spelenderwijs een beetje met budgetteren en zo in aanraking te brengen. Want
14: in die app kunnen ze ook verschillende potjes maken.
13: Ja,
14: en als
13: handig.
14: Het op is, is het op. Dus ze kunnen ook echt hun uitgaven leren plannen.
13: Ja, maar jij zegt jongerenbank.
11: Ik heb dat maar geleerd vroeger.
13: Ja, zo zie je maar. Hè?
11: Je bent de boot gemist.
13: Dat is niet gelukt. Nee. En jij zegt jongerenbank. Is dat dan een bank waar speciaal alleen maar jongeren een rekening kunnen hebben?
14: Ja, inderdaad.
13: Dat bestond, joh.
11: Leuk.
14: Het is van de makers van Tiki.
11: Maar wel leuk natuurlijk ook dat het een dochteronderneming is. Hè? Dat is de jongste dochter, dan neem ik aan.
14: Ja hoor, we geloven weer in oranje. Het vertrouwen is flink gestegen richting het WK. Maar liefst 63% ziet het helemaal zitten, blijkt het onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Ter vergelijking, vlak voor het EK, 2 jaar geleden, had slechts 44% vertrouwen in oranje. Maar ja, toen werden we pas uitgeschakeld in de halve finale, dus dat ging best lekker. En oranje heeft het afgelopen jaar ook laten zien in de Nations League dat we goed mee kunnen komen met de toplanden. Maar dat we alles winnen en wereldkampioen worden, dat gelooft maar 8%.
11: Ja, het is een, ja, ik hoop het natuurlijk, maar het is... Ja.
14: Jij boort niet tot die 8%?
11: Nee. Het zijn echt topfavorieten op dit moment.
13: Nou ja, wie weet. Toch? Ik heb wel heel veel vertrouwen in Ronald Koeman. Ja. Dat vind ik zo'n fantastische vent.
11: Sowieso.
13: Gewoon hoe hij dat doet en de hele sfeer. En hoe hij dat ook doet in de media. Een beetje dat, gewoon down to earth. En hoe die is in zijn gezin inderdaad. Ik vind het gewoon een toffe vent.
11: Ik ken ze vrij goed.
13: Hij heeft niks met voetbal te maken.
11: Het is natuurlijk ook dramatisch wat zo aan de achterkant meemaakt met de ziekte van Bettina, hè, zijn vrouw.
14: Ja, wat heeft zij dan?
11: Ze is ernstig ziek en niet meer ongeneeslijk.
14: Oh.
11: Dus dat is ook heel heftig.
14: Ja, zeker.
11: Dus laten we hopen op een prachtig resultaat.
14: Ja, absoluut.
10: Ja, absoluut. Ja, 10 dagen, hey, nog 9 dagen, dan begint het allemaal.
13: Ja, zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin, nou ja, toch wel een fikse ruzie bij RTL Tonight. Wie het met elkaar aan de stok hadden, dat hoor je zometeen. Nou.

0: 10, de grootste hits aller tijden. Nou, dat moet hij nog worden, hè?
1: Leuk dat jij jezelf gewoon kan afkomen. Ja. Dat is wel bijzonder eigenlijk.
0: Dat is wel leuk eigenlijk. Lekker narcistisch.
1: Ja, heerlijk. Wat een heerlijke single.
2: Hey, zeker, ja. Wat hebben we allemaal gemist op tv? Ja. De eerste 100 dagen van kabinet Jette zitten erop. In RTL Tonight wordt teruggeblikt op de start van het kabinet. Een opiniepeiler Gijs Rademaker heeft onderzocht hoe het zit met het vertrouwen in dit nieuwe kabinet.
3: Toen het kabinet begon, 23 februari, 100 dagen geleden precies, toen was er al weinig steun. 33% was toen het vertrouwen in het kabinet Jette. Na 100 dagen staat het op 22%. Dat is echt een hele forse daling. Dat is gewoon geen goede start. Dit geeft aan dat het kabinet Jette gewoon een probleem heeft.
0: Ja, dat is wel heel heftig, vind ik eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ja. Ik had juist het idee dat het op zich wel oké ging.
2: Maar moeten we niet ook het kabinet Jette wat meer tijd geven gewoon?
0: Ja.
2: Het is 100 dagen, tuurlijk, het is 100 dagen. Maar ja, het is ook maar 100 dagen. Hè? Ja, en ik denk ook niet dat het aan kabinet Jette ligt, maar meer aan wat er de jaren ervoor allemaal is gebeurd met de kabinetten.
0: Ja, ik vind gewoon ook dat Rob een uitstekende job doet. Heel eerlijk gezegd.
2: Dat vinden heel veel mensen dus niet. Nee, er zijn echt heel veel mensen die daar super kritisch op zijn. En dat hij ook niet zichtbaar genoeg is de afgelopen 100 dagen. Hmm. Dat hij zich meer heeft moeten laten zien. Ook tijdens al die toestanden in die AZC's.
0: Misschien moeten wij hem een keertje bellen, gewoon weer.
2: Ja, ik zou dat heel leuk vinden als hij opneemt.
0: Ja. Nou ja, ik heb wel contact met hem.
2: Ja.
0: Dus, nou, we gaan
2: heb je nog steeds even contact ook?
0: Ja, zeker.
2: Okay.
0: Ja,
1: waar heb je het dan over?
0: Over zijn vriend.
1: Oh ja.
2: Ja, want hij had jou in reet beloofd als jij zou stemmen op D66. Ja. Hoe zit het daarmee?
0: Nou ja, hij komt binnenkort eten in een van mijn restaurants in Amsterdam.
2: Oké.
0: Okay. Leuk.
2: Nou, hou ons op de hoogte.
0: Ja, dat doe ik.
2: Columnist Angela de Jong heeft een column geschreven waarin zij jongeren oproept om kinderen te nemen. In RTL Tonight gaat journalist Antoinette Schulderman met haar in discussie. Zij is bewust kinderloos en ze is het oneens met Angela de Jong.
4: Ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze geen kinderen willen. Ja, als ze om een bepaald aantal redenen denken van ik heb geen goed inkomen of ik kan niet dit of ik kan niet dat, dan doe je jezelf echt tekort. Ja.
5: Doe jij jezelf tekort door geen kinderen te willen?
6: Natuurlijk doe ik mezelf niet tekort. En ik vind het ook best wel aanmatigend dat je doet. Alleen als je kinderen krijgt, zou je weten dat het leven niet om jou draait. Nu klinkt je genuanceerd, maar als je jouw column leest...
4: De column is
6: een
4: hartstikke genuanceerd.
6: Ach, kom op. Ja, als jij dat genuanceerd vindt, dan moet je echt...
4: Ik bedoel, had ik echt verwacht dat er heel veel mensen zouden vallen over het feit van ik wil heel graag kinderen en ik kan ze niet krijgen. Nee, nou ja, daar heb ik rekening mee gehouden.
6: Maar
4: er staat ook in, als je geen kinderen wil, ook prima. Ja, hè? Maar als je twijfelt, dit zijn de voordelen.
0: Echt, ik kan echt... Nou goed, die vraag...
2: Laten we het even over de inhoud hebben,
0: ik vind het gewoon sowieso, dat is toch voor iedereen een eigen keuze of ze wel of geen kinderen nemen.
2: Ze zegt overigens wel, als je dus kiest voor geen kinderen, is dat prima. Maar het gaat over de mensen die twijfelen. Maar ik denk wel dat... Kijk, heel veel mensen nemen geen kinderen, want dat hoor je niet in dit stukje. Omdat ze echt gewoon bang zijn voor de toekomst. Ja. De woningnood is er, de klimaatcrisis. En daarbij is het voor vrouwen ook niet zo heel erg aantrekkelijk op dit moment om kinderen te krijgen. Want als je een kind hebt... Het is veel lastiger in de arbeidsmarkt als je gaat scheiden met kinderen.
0: Ja.
2: Ben
0: je fucked?
2: Dan ben je gewoon eigenlijk fucked. Ja. Ja.
0: Nou, letterlijk en figuurlijk.
2: Ik begrijp het wel. Ja, maar dat is zo, als je kind naar de opvang brengt, ben je weer geen goede moeder. Als je te weinig werkt, ben je weer geen goede vrouw.
0: Maar wat ik vooral vervelend vind aan deze mevrouw is dat ze het morele kompas probeert te zijn van heel veel mensen. Dat is zij gewoon niet. Ja. En die arrogantie straalt ze uit. En daar heb ik een groot probleem mee.
2: Dus de manier waarop ze dingen zeggen.
0: Hoe ze het brengt. Die onsympathieke klank.
2: Nee, maar goed, dat heeft natuurlijk niks te maken met deze inhoudelijke discussie.
0: Ja, de inhoud heeft ook te maken met daarmee. Want als jij je zo opstelt en als zij het op een andere manier had gezegd of gebracht, dan had het een hele andere discussie geweest.
2: Nou, en het heeft vaak ook wel. Ze heeft ook een bepaalde toon in die column. Want ze zegt bijvoorbeeld, inhoudelijk dan. Ze zegt van mensen die geen kinderen krijgen, die zitten een beetje met een flat white op de grachten.
0: Maar
2: daar is natuurlijk ook columnist voor, hè? Om dat een beetje bouw te stellen. Dat snap ik, maar ik kan me wel voorstellen dat je je dan aangesproken voelt. Dat je dan zoiets hebt van, hallo, er is wel iets meer... het heeft wat meer om het lijf dan alleen maar een flat white in een grachtengordel.
0: Ik zit liever met een flat white op de bank dan met Angela de Jong, om heel eerlijk te wezen. Godverdorie.
2: En het bekende... Ik ga door, Gordon. Ja, bekende advocaten-echtpaar De Knoopjes is in opspraak. Ze zijn bestraft voor het sturen van veel te dure rekeningen. Nou, in de oranje zomer op SBS6 doet dit ze denken aan vaste gast Chris Woerts. Deze mediaondernemer stuurt ook dikke facturen, soms ook naar het
7: hele bedrijf, vertelde Thomas van Groningen.
8: Chris heeft ooit een keer zijn factuur naar een verkeerd e-mailadres gestuurd, waardoor het hele bedrijf zijn factuur in de inbox kreeg.
7: En hoeveel was
8: dat? Ja,
7: het
8: was heel veel geld.
9: Ja, ik deed reply. Dat bleek naar 3000 mensen te gaan of zo. Ja. Gelijk HR aan de telefoon. Wat heb je nou gedaan? Ik zeg, nou, iedereen mag het weten, weet ik niet. Dan is inspiratie voor de collega's.
7: Ja, dan ben je toch een topondernemer, hè? Inspiratie voor de collega. Lekker transparant.
0: Die knoopjes, buiten het feit dat het een doodeng stel is. Ja, ik vind het echt twee doodgravers. Maar dat is toch eigenlijk gênant. Dat je gewoon wordt veroordeeld, voorwaardelijk. Hè? Heeft hij een maand gekregen dat hij dan niet meer zijn beroep uit mag oefenen. Maar het is eigenlijk gênant gewoon.
7: Je bedoelt in verband met deze facturen die hij heeft gestuurd. Wat voor facturen zouden dat dan zijn? Zijn dat dan restaurantbezoeken? Zijn dat dan hotels? Wat is dat dan?
0: Nee, ze hebben veel te dure... ze hebben hun uren te veel berekend.
7: Uren? Oh, het zit echt inhoudelijk in het werk. Okay.
0: Die kosten natuurlijk 600, 700 euro per uur.
7: Ja.
0: Niet te geloven. Twee doodgraven zijn je deur voor 700. Nou.
7: Het is wel...
0: Ik doe het voor minder.
7: Het is geen koopje, nee. Een koopje van de knoopjes.
0: Gaan we nou gewoon weer reggae draaien, ja?
1: Nou, dit is Blondie. Dit is ook wel leuk.
0: Oh, dat is, oh ja. Ja.

0: The Tide is High. Ja, het laatste uurtje van de veiling voor Alpe d'Huez. Bied nog even mee, hè, voor het goede doel op de allerlaatste items. Dat exclusieve mooie pak van jou, vrouwtje. Hoe kan ik het mooi aanbieden?
1: Het is toch heel grappig als je dat koopt voor bijvoorbeeld als je zit te luisteren, voor je vrouw.
0: Oh ja.
1: Als je vindt dat je vrouw veel te veel kletst en veel te veel lult de hele dag.
0: Want er staat op...
1: Er staat op, ik mag niet praten.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: en ik heb het dus zelf gedragen in de Masked Singer achter de schermen. Nou, dat is hartstikke leuke reliquie.
0: Ja, dat is leuk. Ja, ja, radiotype.nl. En je kunt ook nog heel even de laatste minuten gebruiken om te bieden op... De cursus gelijk krijgen van Victor Vlam. Er staat nog 5 minuten ongeveer online. En zojuist heeft iemand 1 euro erbovenop geboden. Ja,
1: ja, je kan trouwens ook als vrouw voor je man kopen. Hè? Ik mag niet praten.
0: Oh, dat
1: Want ik zie Hannelore al kijken. Waarom moet een man dit aan een vrouw geven?
2: Ik zal het ook krijgen van je man, zeg.
0: Nou ja, wil je er even mee bieden voor het goede doel? Kijk op radio10.nl/doneer.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the Tribes.
10: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Wat een geld.
15: 18.000. Tot verdikken me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
20: De vriendelijke specialist. DA.
21: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
23: Goedemorgen!
24: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
25: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
26: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
25: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
29: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
30: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
31: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
30: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
32: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Goedemorgen, Gordon en vrouwtje op 10 met de grootste hits aller tijden. Fleetwood Mac, Simply Red en Eric Carmen staan voor je klaar. Maar eerst het nieuws van 7 uur en dat krijg je van Hannelore Zwitserloot.
2: Goedemorgen, er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard. Er viel 1 dode en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt nog getuigen. In Wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTV Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. En in het Noord-Hollandse Weidenus woedt een zeer grote brand in een restaurant. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand staan racistische teksten. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand binnen en het pand moet als verloren worden beschouwd. Vanwege de brand is de N506 de komende uren dicht. En dan het radioteam weer. Eerst droog en bewolkt, maar vooral vanmiddag krijgen we buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt 20 tot 24 graden.
3: Het radioteam verkeer, er zijn 20 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken 14 minuten. De A7 Hoornzaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 13 minuten. De A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Moergestel 16 minuten.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Heb jij hem al? De Radio 10 app? Kijk mee in de studio. Speel mee met de acties van Radio 10. En stuur berichten via WhatsApp. Luister altijd en overal naar Radio 10. De Radio 10-app. Download hem nu.
7: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
8: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland 1 grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
7: Dus, kom op, naar buiten.
8: Univee, daar plukt u de vruchten van.

0: Radio 10, terwijl er toch wel enige reisstress hier is in de studio. Want het is de week van de Alpe d'Huez. Dat betekent dat wij komende donderdag vanuit Frankrijk zullen uitzenden. Vanaf de berg. Maar goed, we moeten daar wel komen.
1: Ja, reisstress.
0: En dat doen we natuurlijk met het vliegtuig. Hè?
2: Ja. Amateurs.
0: Ja, dat zeg jij.
3: Ik vind jullie gewoon allemaal een hele lakse houding hebben. Op Gordon na, want jij vliegt veel, maar ik vind jullie allemaal van... Ja, ja, we zien wel en we doen wel. Ja, en ondertussen moet ik het allemaal regelen. Ik heb hier,
0: wat dan?
3: Ja,
0: wat?
3: Ik heb hier security slots, ben ik hier aan het regelen. Oh. Dat we gewoon in één keer kunnen doorlopen. Moeder de gans, kom maar achter mij.
0: Jij bent al ingecheckt.
3: Maar als ik het niet regel, dan gebeurt het hier niet, hè, in dit zootje lakse mensen hier.
1: Nou zeg,
3: het nou ja, ik vind het wel een
0: maar
3: beetje een lakse houding.
0: Voel je je zenuwachtig dan voor zo'n
3: ik
0: reis?
3: Ik voel me zeker niet zenuwachtig, maar nee. Je moet je gewoon goed voorbereiden. Je moet dit gewoon regelen.
1: Jij wil gewoon die berg niet op. Dat is het hele probleem. En Hannelore is ook angstvallig.
4: Ik wil die berg niet op, dus ik ga niks regelen.
3: Ik ben er helemaal klaar
4: maar
3: voor.
4: Maar ben jij er ook al begonnen met inpakken?
3: Ja, ben ik ook al mee begonnen.
0: Ja, ja dan waarom?
3: Serieus?
1: Hoeveel wil schat, je mee dan? Anderhalve dag weg.
4: We nemen alleen handbagage mee.
3: Je moet je toch goed voorbereiden?
1: Ik neem een,
3: is belangrijk.
1: Ik neem als standaard een klein kort zwart jurkje altijd mee. Dat
3: little black dress.
1: Nee, ja, twee onderbroeken en
4: nee, maar je moet
1: t-shirts.
4: Altijd één iemand in een gezelschap hebben die dingen regelt.
3: Geloof
4: nou, vrouwtje, dat ben jij.
3: Die hebben mij nodig.
4: We vertrouwen op jou.
0: Nou, wij volgen jou.
1: Nu al bloedirritant.
3: Wat fijn.
4: Fijn.
3: Hey, ben jij trouwens een zitter, Gordon? Ben jij iemand
1: het ligt eraan waarop.
3: Ja, ik vraag dit omdat we zo meteen even gaan bellen met een werkplekadviseur.
1: Oh.
3: Ja, waarom te veel zitten slecht voor je is. En je krijgt ook tips om meer te bewegen op kantoor.
1: Oh, ja. Oh,
3: jij loopt de hele tijd heen en weer.
1: Ja.
3: Oh, ja. Havermout te haven.
4: Vrouwtje, dat ben jij.
3: Die hebben mij nodig.
4: We vertrouwen op jou.
0: Nou, wij volgen jou.
1: Nu al bloedirritant.
3: Wat fijn.
4: Fijn.
3: Hey, ben jij trouwens een zitter, Gordon? Ben jij iemand
1: het ligt aan waarop.
3: Ja, ik vraag dit omdat we zo meteen even gaan bellen met een werkplekadviseur.
1: Oh.

0: Kelmen bij Radio 10. Nog een kwartiertje, dan sluiten we de Radio 10 veiling voor Alp de 6. Er staat nog één item op en dat is dat pak dat vrouwtje droeg tijdens de opnames van De Markt. De Markt Singer. Waar jij, maar ja, met grote letters op staat, ik mag niet praten, want dat mocht ik niet. Hè? Dat, ja. Staat nu op €95 in de veiling.
1: Maar dat is toch veel te weinig, mensen.
2: Ik denk dat je beter erop had kunnen zeggen, ik mag niet zitten.
1: Nou, dat is waar, ja.
0: Heb je nog niet geboden? Dit is je kans. Radio10.nl/doneer.
2: Ja. Hoera, we zijn kampioen. Ja, echt? Ja,
1: gaat
2: niet,
1: het goed met je?
2: Ja, we Europees kampioen. Oh. Maar niet met voetballen, maar met zitten.
1: Oh.
2: Want geen enkel land staat zo weinig als dat wij doen. Met name tijdens de werkdag. Dus uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse werknemers bijna 9 uur lang per dag zitten. Met name mensen in de financiële en de ICT-sector zitten het meeste op hun gat.
1: Ja, en heel erg goed is dat langdurige zitten niet voor de gezondheid, meldt de Telegraaf. Waarom en wat je er als zittend mens tegen kunt doen, weet Erwin Speklee. Hij is ergonoom, oftewel werkplekadviseur. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waarom is dat zitten zo slecht voor ons?
3: Nou, met name omdat het een aantal negatieve gezondheidseffecten heeft. Dus het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. En zelfs een hoger risico op vroegtijdig overlijden. Dus alle reden om wat minder te proberen te zitten.
2: Ja, ik zie het gelijk niet meer zitten, Erwin. Klopt dat?
3: Ja. Dat hoeft nou ook weer niet. Hè? Dus,
2: ik ben even nu gaan staan, maar ik merk wel dat het mij meer energie op de een of andere manier geeft. Klopt dat?
3: Ja, want het doet natuurlijk ook wat met je bloedsomloop, hè, met je stofwisseling. Dus dat is altijd verfrissend. Hè? Dus als we langdurig zitten, zakken we niet alleen fysiek in elkaar, maar ook mentaal een beetje.
1: Dus, je zakt gewoon letterlijk in.
2: Dat is afgelopen weken gebeurd. Maar hey, doen bedrijven meer om werknemers te laten staan? Heb jij het idee of om we laten te bewegen?
3: Ja, zeker. Dus wat ze het meest doen is tegenwoordig zit-staattafels aanschaffen. Ja. Waardoor je gewoon de keuze hebt om bijvoorbeeld, je komt op je werk, dan doe je hem even omhoog. Nou, dan ga je na een kwartiertje weer zitten. En dan, als je dan koffie gaat halen, doe je hem weer even omhoog.
1: Mag ik je even onderbreken? Maar ik vind het ook wel een beetje irritant, hoor, als ik heel eerlijk ben. Dan heb je zo iemand naast je en dan gaat dat bureau, gaat weer omhoog en die gaat weer staan. Ik vind het ook, en dan weer zitten. Ik vind het ook heel onrustig, want ik zit graag.
3: Het is natuurlijk, het zit in je blikveld, maar dat heb je vaak ook aan de onderkant van de bladen wel van die schotten. Dus, en die bureaus zijn tegenwoordig veel stiller. Dus dat gaat op zich vrij geruisloos.
2: Hey, maar Erwin, zoals ik nu op de camera kijk, ik denk, ik zie een hele energieke jonge vent staan. En als we dan schakelen op vrouwtje.
1: Oh, een hele uitgezakte.
2: Uitgezakte oud wijf. Anders, kijk dan. Ga staan. Ga staan.
1: Ik wil niet gaan staan.
2: Ik wil
1: blijven zitten.
2: Nou, het is toch niet te geloven. Maar Erwin,
1: ik ga gewoon even staan. Oké, vooruit. Maar niet omdat jij het zegt.
2: Nee, maar hoe leuk dat, kijk dan.
1: Dat ik dan leuker wegkijk.
2: Ja, maar nee, maar het ziet er beter uit.
1: Ja, maar het gaat toch ook om, nee, maar dat maakt toch niet uit. Het gaat toch om hoe jij je voelt. Als je gewoon lekkerder werkt als je zit. Hey, wat zijn 3 praktische tips, Erwin, om meer te bewegen tijdens het werk op kantoor? Want we zijn het erover eens dat het gewoon gezonder voor je is.
3: Ja, nou, dus de belangrijkste standaard is om dat zitten eigenlijk even kort te onderbreken na 30 minuten. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld even wat koffie halen of even naar de printer lopen of zo.
2: Hey Erwin, zou ik ook tussendoor kunnen gaan liggen? Is dat ook nog een optie?
1: Jij wel.
3: Ja, liggen kan ook. Wat we eigenlijk moeten doen is de zittijd verminderen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld wat meer te bewegen tussendoor. Ja. Of te staan. Of liggen zou ook kunnen. Maar waar we weg van moeten is dat we zeg maar de hele dag op het werk, maar ook privé. Hè, want mensen zitten ook veel privé wanneer ze andere dingen zouden kunnen doen. Of tijdens het woon-werkverkeer. Gewoon wat meer onderbreking hebben. Dat we niet de hele dag aaneengesloten zitten.
1: Ja.
2: Nou, duidelijk. Erwin Speklee, ergonoom, oftewel werkplekadviseur. Dankjewel.
1: Ja, meer bewegen moeten we.
2: Dankjewel, Erwin.
1: Van die stoel.
2: Ja, ik blijf staan, hoor.
3: Heel dank. Succes.
1: Dankjewel, Erwin. Ja, ik sta ook wel lekker zo.
2: Nou, zie je wel.
1: Ik voel me meer energie. Ik

0: Justin Timberlake. Ja, maar de veiling is altijd wel spannend, die laatste minuten. Want er kan van alles gebeuren natuurlijk. Het allerlaatste item van de Radio 10 veiling voor Alpe d'Huez staat nu online. Dat is dat pak van jou natuurlijk,
1: ja, vrouwtje. En het gaat niet eens zozeer om het pak, mensen. Het gaat om de Alpe d'Huez en waar het voor is.
0: Dat is ook zo.
1: Er stort geld voor een geweldig doel. Namelijk het onderzoek naar kanker. En daarvoor gaan wij ook de berg oplopen. Dus wat je ook eigenlijk koopt. Dit is natuurlijk een hartstikke gaaf pak. Want het is een joggingpak wat gedragen is bij achter de schermen van de Masked Singer. Er staat op Ik mag niet praten. Het is echt een uniek collectors item wat niemand anders heeft. Dat komt ook nooit naar buiten. Dus dat is heel uniek. Maar je geeft dus geld aan het onderzoek naar kanker. En het is zo belangrijk en het is zo nodig. Dus doe het nog een paar minuten.
0: Radio10.nl/doneer. Annelore, het nieuws zometeen. Wat zit erin?
2: We doen iets steeds vaker en daar balen restaurants van. Wat het is, hoor je zo.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
18: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
0: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zo, reclame.
8: Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Ja, goedemorgen. De Radio 10 Veiling voor Alpe d'Huez is officieel gesloten. Meer dan 70 items zijn geveild voor het goede doel. En wat dat allemaal heeft opgebracht, dat gaan we dadelijk bekendmaken.
22: Maar eerst het Radio 10 weer. En voelde jij al nattigheid vandaag? Dan heb je de juiste dag gekozen. Want het wordt een regenachtige dag met kans op onweer en windstoten. Temperatuur tussen de 20 en 24 graden.
23: Het Radio 10 verkeer, er zijn 23 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 21 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal-West, 27 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20 minuten.
0: Inmiddels 7:30, Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel jij op in de nieuws?
24: De politie zit nog met veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard. Daarbij viel 1 dode en 2 mensen raakten gewond. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven.
22: Wat hoor je er toch veel, jongens? Zoveel steekpartijen.
1: Ja, het is heel veel geweld, hè?
22: Niet te geloven, joh.
24: Slecht nieuws voor als je nog een warmtepomp of een laadpaal wil hebben of een elektrische kookplaat in je nieuwe keuken. Als je dat wil laten aansluiten, moet je misschien jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, dat meldt de Telegraaf. En er staan ook al 15.000 bedrijven op die wachtlijst. Volgens Liander is het stroomnet al overbelast in Friesland, Flevoland, Gelderland, Utrecht en delen van Zuid-Holland.
1: Maar ze willen wel dat we allemaal een elektrische auto gaan rijden, maar je kan nergens je auto opladen.
22: Ik heb dus in Amsterdam-Noord, dat is heel stom, geen laadpaal genomen destijds. Daar heb ik nu zo'n spijt van.
24: Maar hoe kan dat niet meer dan?
22: Nee, het kan niet meer. Het zit vol.
24: Oh.
22: Ja, en vanwege de veiligheid doen ze het ook niet meer, want er zijn te veel laadpalen in die parkeergarage.
1: Dus je laat je auto nu op waar? 3 straten verder?
22: Ik heb 2 jongens die fietsen de hele tijd achteraan.
1: Nee. Zou me niks verbazen.
24: Maar serieus, hoe doe je dat dan?
22: Nee, ja, er zijn laadpalen in de buurt. En ik kom hier aanrijden, hier bij Talpa. En daar staat een laadpaal.
24: Ja, het is toch ook belachelijk, toch? Stel je laat over een jaar een nieuwe keuken installeren met een elektrische kookplaat. Want je denkt, ja, we moeten allemaal van het gas af. Vervolgens kan het gewoon
1: nee,
24: niet.
1: Ja, dat is dus echt een probleem.
0: Nou,
1: ja,
0: de omschakelen kost ook nog heel veel geld. Als je je stoppenkast moet natuurlijk de juiste instellingen hebben en dergelijke. Ja. Kost je ook zo makkelijk 2000 euro.
22: Ja. Maar het is,
24: We gaan steeds minder vaak uit eten in een restaurant en we bestellen vaker een maaltijd online. Volgens ABN AMRO gaat het om een structurele verschuiving in consumentengedrag. We lieten de afgelopen paar maanden 3,5% meer thuis bezorgen en we gingen ook precies 3,5% minder uit eten. Ja, en de restaurants hebben het al moeilijk door de stijgende kosten en een tekort aan personeel. En daardoor gaan er steeds meer restaurants dicht.
1: Ja. Wil jij dat wel eens thuis bezorgen?
22: Ja, zeker. Ja, nou, nu niet met mijn trainingsprogramma, maar in
1: het verleden. En wat bestel je dan?
22: Ja, sushi meestal.
1: Oh, ja.
22: Meestal de sushi.
1: Ja, ik doe dat echt nooit.
22: Ja, of hoe heet het? India's. Ik ben dol op India's. India's, bedoel ik.
24: Mijn hemel. Maar jij doet het dus nooit
0: gebruiken. Ik kan hem ook niet laten liggen.
1: Nee, ik doe dat eigenlijk nooit. Nee, ik ga wel. Nee, echt. Nee, thuisbezorgd doe ik nooit.
22: Waarom niet?
1: Nou, waarom niet? Ja, omdat ik het ook even op kan halen bij ons in het dorp. Dat is 5 minuutjes fietsen.
22: Oké.
1: Ja, dus dan haal ik het even op. Maar goed, toen ik in de stad woonde, deed ik het wel regelmatig. Ja. Maar goed, nee, ik moet ook wel zeggen dat ik toch wel fijner vind om thuis te koken. Ja, wat gezonder
22: ik
1: misschien.
22: Ik vind het juist een ideale uitkomst. Dat thuisbezorgd vind ik echt geweldig.
1: Ja. Als je druk bent, is het ideaal. Ja,
24: vroeger mijn kinderen zeggen ook wel eens, mama kookt weer met de telefoon.
22: Ja. Ja. Ja, vroeger belde ik snuifbezorg, maar dat is een heel andere
1: tijdbezorg.
0: Laten we het dadelijk even hebben over het WK. En met name WK Pools, hè? Die zijn leuk. In het willen, ja.

0: Als sneeuw voor de zon met de ochtendshow van Radio 10. Daniel Powder hoorde je.
1: Heb jij het al ingevuld? De WK-pool. Over anderhalve week start het WK-voetbal natuurlijk. En het is de nationale hobby om op je werk, straat of op de sportclub een WK-pool in te vullen. En dus al die wedstrijden te voorspellen.
2: Ja, maar moet je nu een ontzettende voetbalkenner zijn om de winnaar van zo'n pool te zijn? Ja, dit weet de oprichter van de grootste poolwebsite van Nederland, Scorito. Goedemorgen, Martijn van Dijk.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Martijn, moet je een grote voetbalkenner zijn om de pool in te vullen?
3: Nee, ik denk dat dat het mooie is van een WK-pool. Dat eigenlijk iedereen wel kan winnen.
2: Ja.
3: Dus nee, het is best laagdrempelig om in te vullen. En het kan zomaar goed zitten.
1: Ja, dus eventjes voor mijn begrip. Je doet dit dus met elkaar, met een vriendengroep bijvoorbeeld. Of op je werk. En dan leg je allemaal iets in wat je zelf wil. Dus dat kan bijvoorbeeld een tientje zijn of 100 euro. Maar je bepaalt
3: niks,
1: dat zelf of niks.
3: Nee, zeker. Dus je kunt voor de ere spelen een kratje bier of wat je maar wil.
1: Ja.
3: Dus en dan dat regel je allemaal zelf. Dat gaat niet via ons.
1: En hoeveel mensen vullen dit? Sorry, ja.
3: Nee, zeg maar.
1: Ja, en hoeveel mensen vullen dat dan in?
3: Bij het vorige EK waren het 1,1 miljoen mensen. Ze wachten nu 1,5 miljoen.
2: Wauw.
1: Eetje, dat is echt super populair. En waarom is dat zo populair, denk je?
3: Nou, eigenlijk hoort het er gewoon bij. Ik bedoel, ik denk dat het al decennia is. Ik ben 50 plus, maar ik kan me herinneren dat ik 40 jaar geleden op papier alles aan het invullen was. Ik had iemand al kwam ophalen. Tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal digitaal. Maar het zorgt er gewoon voor dat het WK volgen maakt het gewoon leuker. Je zit straks naar Senegal tegen Irak te kijken. Ja. Dat belangrijk is voor de stand in je pool. En die onderlinge strijd, hè, vaak kijk je toch het WK samen met vrienden of collega's. Ja, dan is het ook extra leuk om elkaar dan te verslaan.
2: Ja, en heb jij...
3: Een vervelende vriend wil je ook verslaan natuurlijk.
2: Ja. heb jij een bepaalde zeg maar een tip of tactiek om zo'n pool in te vullen?
3: Ja, daar kun je heel veel tactieken op loslaten.
2: ChatGPT bijvoorbeeld, kan je dat gebruiken om hem te laten voorspellen?
3: Nou, dat is zeker een idee. Ik heb dat zelf geprobeerd om te kijken wat daar nou uitkomt. En ik moet zeggen dat die uitslagen helemaal niet slecht zijn die eruit kwamen.
2: Okay, ja.
3: Maar tegelijkertijd kom ik er ook landen tegen die helemaal niet meedoen aan het WK. Dus ja.
1: Niet te veel vertrouwen.
3: Je moet wel zelf blijven nadenken.
1: Ja. Ja. Hey, en welk land is volgens de voorspellers op Scorito de komende winnaar, denk je? Of ja, zie je nu?
3: Spanje en Frankrijk gaan nek aan nek.
2: Ja. Hey, in hoever gaat Oranje komen? Kun je daar een soort van voorspelling in doen?
3: Nou, bij ons moet je eerst alleen de groepsfase invullen. Maar wat om ons heen horen is dat de kwartfinale zo'n beetje het eindstation zou zijn.
2: Nou, dat is wel heel knap, toch?
1: Ja.
3: Zeker, zeker.
2: Ja. Hey, heb jij het al ingevuld, vrouwtje?
1: Nee, nog niet. Nou ja, misschien wel nu aan aanleiding van dit denk ik. Nou, dat zelfs ik kan dit invullen.
2: Nou, en de Radio 10 Weekendshow van Robert en Kim heeft ook een WK-pool. En ik zou zeggen, ben je de beste voorspeller voor alle Radio 10 luisteraars, dan win je 200 euro. Dus ga naar radio10.nl/acties en meld jezelf aan en doe mee. Martijn van Dijk, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: En een fijn WK, zou ik zeggen.
3: Dankjewel, het zal me goed komen. Jullie ook succes.
1: Doei.
2: Hier zijn de Bee Gees. Stay.

0: Thomas hoorde je natuurlijk net. Prachtige Angels. Ja, ja, de veiling is gesloten inmiddels, hè?
1: De veiling is gesloten en dat is best wel een momentje, vind ik. Ja. De afgelopen maand hebben we namelijk 71 veiling-items aangeboden via radioteam.nl. En van billboards langs de A20 tot een tramrit met Erik de Zwart naar een gesierde Playboy-fotovrouwtje, een koffer van de Bondgenoten, een spijkerjack van Douwe Bob, ja, een jasje van de toppers van mij, tot een compleet feest bij René Bogaert met Tino Martin als...
2: Niet normaal.
1: Echt, die het meest heeft opgeleverd, hè? 35.000 euro was dat al.
2: Mijn echt God. Spectaculair, ja. En zo belangrijk, want de complete opbrengst gaat naar Alp Duzès. Het team van Alp Divet. De afgelopen maand hebben we ze goed leren kennen. Yvette is namelijk een jaar geleden overleden. En ze laat haar man Paul en twee kinderen van 8 en 12 jaar, Twan en Anouk, achter. En overmorgen gaan zij met vrienden en familie, speciaal voor onderzoek naar kanker dus, de Franse berg oplopen. Paul is met het complete team van Alp Divet nu op dit moment al in Frankrijk. En zometeen om 7:50 gaan we Paul bellen en gaan we hem dus zelf vertellen hoeveel geld we namens Radio 10 en jou kunnen aanbieden aan team Alp Divet.
3: Ik wil als Dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR

0: vind je bij Bol.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
13: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
12: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart? Met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Het is echt nice.
23: Hola, le pongo dos cervezas.
25: Hola, señor. Sí, 2 bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
22: Proost. Proost.
25: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Gordon en Vrouwtje op 10 met zometeen de bekendmaking van de opbrengst van de Radio 10 veiling voor Alpe d'Huez, het eindbedrag. Maar nu eerst het nieuws van 8 uur. Hanna Loren, goedemorgen.
27: Goedemorgen. In Weidenes in Noord-Holland heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is de komende uren sowieso nog bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten. Bij de brand vielen geen slachtoffers, wel is de N506 voorlopig dicht. De inflatie is vorige maand hard gestegen, dat meldt het CBS. In mei werd het leven 3,5% duurder. En dat heeft allemaal te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen omhoog schoten. Economen zijn bang dat als de oorlog langer aanhoudt, de inflatie nog verder stijgt. En het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gekelderd. Het kabinet zit er nu 100 dagen en aan het begin zag een derde van de kiezers het nog zitten. En nu is dat gedaald naar ruim een vijfde. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Van de coalitiepartijen zijn alleen de kiezers van D66 nog in meerderheid positief. En die van de VVD het minst. En dan het radio ten weer. Eerst droog en bewolkt, maar vooral vanmiddag krijgen we buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: En aan het Radio 10 verkeer, er zijn 49 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Barneveld, 24 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug, 23 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 27 minuten. En dat komt door een ongeval.
1: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
2: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
3: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
2: Dus kom op, naar buiten.
3: Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: Radio 10, Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow. En je hoorde The Police, Every Breath You Take.
1: Ja, het is zover. We hebben een eindbedrag van de speciale Alpe d'Huez veiling van Radio 10.
2: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
3: Ja, want 1 op de 3 mensen overlijdt aan kanker. Dat is echt een ongelooflijk schokkend cijfer. Er is belangrijk onderzoek nodig. Daarom gaan overmorgen meer dan 5000 mensen de Franse berg de Alpe d'Huez op. De route is 14,5 kilometer lang en heeft een hoogteverschil van meer dan 1 kilometer. Vrouwtje en Hannelore gaan dit doen. En allemaal voor team Alpe d'Huez.
1: Ja, dat is een team rondom de vorig jaar overleden Yvette. Ze laat haar man Paul en 2 kinderen van 8 en 12 jaar, Twan en Anouk, achter. Zij gaan de Franse Alpen beklimmen samen met vrienden en familie.
3: Ja, en omdat hun verhaal ons zo raakt, hebben wij de afgelopen maand een speciale veiling opgetuigd. 71 veilingitems zijn aangeboden via radio10.nl/doneer. En daar is enorm massaal gehoor aan gegeven. Items die soms enkele tientjes opleverden tot meer dan 35.000 euro per item. Hoeveel het in totaal heeft opgebracht, dat gaat Paul nu horen.
1: Ja, Paul, goedemorgen.
4: Hey. Goedemorgen, Gordon en Vrouwtje.
1: Hey. Jij bent inmiddels dus al aangekomen met iedereen in Frankrijk, hè? Hoe gaat het met je?
4: Ja, geweldig hier. Het is een enorme mooie sfeer. De camping die staat bomvol met Nederlanders. Alleen maar mensen die de Alpe d'Huez opgaan. Dus ja, een hele bijzondere sfeer hier.
1: Ja, toch ook wel een beetje spannend, kan ik me voorstellen.
4: Zeker, ja, ja. Als je die indrukwekkende bergen hier om je heen ziet, en gisteren hebben we al wat bergjes gefietst en beklommen, dan is het een indrukwekkend gebeuren. Ja, ja. Zeker.
3: Is dit iets wat je zeg maar al had verwacht? Ik bedoel, je hebt er heel lang aan gedacht, maar dit moet een heel bijzonder moment zijn.
4: Ja, je kan er moeilijk een voorstelling van maken. En ik denk dat het de komende dagen alleen nog maar indrukwekkender gaat worden. Maar dit is al heel mooi om zo met elkaar ook hier te zijn.
3: Ja.
4: En dat is vooral het mooie dat we hier met alle vrienden en familie van het hele team hier bij elkaar zijn rondom deze dagen. Dus dat is al een enorm feest. Ja. Ja.
3: Paul, we gaan jou niet langer in de spanning houden. Het is tijd namelijk voor de bekendmaking. Ben je er klaar voor?
4: Wij zijn er klaar voor, jongens.
3: Ja, ja.
1: De
3: veiling van Radio 10, speciaal voor Alpe d'Huez, heeft opgeleverd via de veiling waar mensen massaal gehoor aan hebben gegeven. Een bedrag van 100.900
4: euro. 100.900
1: euro. Oh, geweldig. Wow. Dat betekent dat team Alpe d'Huez nu een bedrag in totaal heeft opgehaald van 132.187 euro, hè. En hiermee is het team
4: 132.000 euro, jongens.
1: Ja, ja, in totaal, hè, want er stond al een bedrag. Ja. Ja, en Paul, wat het mooie is, hiermee is het team Alpe d'Huez het team dat op dit moment het allermeeste geld van alle teams heeft opgehaald.
3: Wauw.
4: Wow. We zijn het team met het meeste geld, jongens.
1: Ja.
3: Hey, Paul.
1: Oh, kippenvel.
3: Paul, oh, wat mooi. Wat zou jouw vrouw nu denken?
4: 100 euro, jongens.
1: Ja, ja, in totaal, hè, want er stond al een bedrag. Ja. Ja, en Paul, wat het mooie is, hiermee is het team Alpe d'Huez het team dat op dit moment het allermeeste geld van alle teams heeft opgehaald.
3: Wauw.
4: Wow. We zijn het team met het meeste geld, jongens.
1: Ja.

0: bezig, hè, met heel veel geld ophalen voor dit fantastische doel. Dus ja, daarom, ter ere van haar.
1: Ja, heel goed. Heel
2: zeker
1: goed.
2: Weten.
1: Heel erg gefeliciteerd. Maak er een waanzinnige. Wij zijn morgen onderweg naar jullie toe.
0: Ja, we komen eraan.
2: Hé, hey, jongens, het hele team van Radio 10, echt enorm bedankt namens ons allemaal. Want jullie hebben gigantisch veel werk verricht.
1: Ja, speciaal de ochtendshow natuurlijk, hè.
0: En doneren kan nog altijd, hè, want het stopt niet hier. Ga naar radio10.nl/doneer. En lieve Paul en het hele team, hele familie, Twan, Anouk, tot donderdag bij de Alptues in Frankrijk.
1: Bye guys.
2: Ja, tot donderdag, jongens. Goedjes.

0: Credit. Wat heeft hij dit goed gedaan? Geschreven voor de actie Alpe d'Huez.
1: Echt een topnummer.
0: Ja, All for One. Ja, gaan we nog wel vaker draaien natuurlijk. Ja. En zeker komende donderdag als wij daar ook zijn.
2: Zeker.
0: En jullie de berg gaan beklimmen en dergelijke. Dus dat hoor je sowieso. Zometeen het shownieuws naar de Pointer Sisters. I love

0: bij Radio 10 Happiness. Het is 16 minuten over 8.
1: Hannelore, wat speelt er allemaal in de showbizwereld?
2: Ja,
1: er wordt steeds meer duidelijk over het heftige ongeluk dat Leontien Ruijters en Jada Borsato hadden op Ibiza. Moeder en dochter waren op vakantie op het partyeiland toen hun taxi frontaal werd aangereden door een dronken automobilist. En die man zou na zijn trip naar de spoedeisende hulp de benen hebben genomen. Dat meldt de journalist van een krant op Ibiza. En de politie zou te weinig doen, dus ja, misschien dat de dader niet eens wordt gepakt.
3: Maar goed,
1: ja.
3: Dat zit op een eiland, toch?
1: Ja, zou je denken.
4: Goed,
1: maar ja,
4: dan
3: ja,
4: kan je ook
3: al
4: weinig doet. Ja,
3: ja, maar je kan toch de grenzen sluiten? Of?
4: Ja, maar er is dus kennelijk, en dat is wel opvallend, helemaal op Ibiza niks over dat ongeluk naar buiten gekomen. Pas later is RTL Boulevard hierachter gekomen toen ze onderzoek zijn gaan doen. Vreselijk. Dus er is er helemaal niks.
3: Ze hebben echt geluk gehad, hoor, die twee.
4: Want ze hebben geluk gehad, maar
3: echt gewoon slecht af kunnen lopen.
4: Ze zijn gelukkig, tenminste, ja. Leontien is alweer aan het werk. Die was op Ibiza, geloof ik, ook voor een fotoshoot van een soort nieuwe lijn heeft, of een nieuwe kledinglijn.
3: Ja, werd een röntgenfoto waarschijnlijk.
4: Ja. Nou ja, maar ze was ook eigenlijk alweer grapjes aan het maken over ik heb een blauwe plek en die past leuk bij mijn blauwe jurk. Gelukkig is ze in ieder geval, kan ze er...
1: Je moet er niet aan denken toch dat relativeren. Die automobilist nog meer slachtoffers gaat maken als hij weer
4: dronken. Nee, dat is natuurlijk vreselijk.
1: Ja. En we hadden het gisteren al uitgebreid over Harry Mens. Na wat bizarre en seksistische uitspraken in zijn tv-programma Business Class heeft hij ruzie met Catherine Keil. Het gerucht ging dat Catherine daarom niet meer in het programma te gast wil zijn, maar dat hebben ze allebei weer in andere media ontkend. Maar toeval bestaat niet, want Gordon, jij bent Harry Mens gisteren spontaan tegengekomen.
3: Ja.
1: Omdat jullie in hetzelfde restaurant zaten, wat gebeurde er?
3: Nou, dit was echt heel bizar. Ik had net een podcast opgenomen en ging even lunchen met een vriend van mij, Sjoerd. En hij zegt, volgens mij zit Harry Mens achter. Ik zeg, nou, dat kan toch niet. Wij hebben hem
4: uitgebreid over
3: in de show. Ja. Dus ik ken Harry heel goed. Ik ging naar hem toe. Hij zegt, jeetje, ik ken je helemaal niet. Hij zegt, noem even je naam. Ik zweer het je echt. Maar,
4: dat vind ik wel niks level, Harry, dat je iemand niet herkent.
3: Ik ben Gordon. Oh ja, verdomme joh, jij ziet er zo goed uit. Nee, hij zei het echt. Maar goed, dus hij zei, ik zeg van, nou, we hadden toevallig nog over je in de show. Hij zegt, ja, hij zegt, nou, zou jij niet mijn nieuwe tafelheer willen worden? Waarom kom je zondag niet naar Business Class?
4: Wat? In plaats van Catherine Keil?
3: In plaats van Catherine. Hij zegt, ik heb ook die paragnost te gast, hoe heet ze, die Lisbeth, die vind ik ook zo grappig. Ik zeg, nou, Harry, daar moet ik even over nadenken. Maar later stuurde hij me dus een berichtje, ook nog voor jou. Dus hij, luister eventjes.
4: Ja.
5: Ja, Gordon, met Harry spreek je. Ja, ik kwam hier gisteren tegen, dat vond ik zo ongelooflijk leuk. Maar ik wilde eigenlijk iets anders aan je vragen. Wat ik heel erg leuk vind is die vrouwtje die bij jou zit. Wat een ongelooflijke lekkere stoot is dat, zeg. Ik zou bijna zeggen, dan zou ik nog wel eens een stiekem een gezin mee willen stichten. Dat heb ik al een keer gedaan, dus ja, waarom niet nog een keer? Ja, je kent me, een oude snoepert. Maar leuk als je langskomt bij je Business Class. En doe even een vrouwtje de groeten van deze oude geile Harry. Oké, ik hoor het, zie je zondag.
3: Ik vond dat echt zo leuk.
1: Ja, wacht. Is dit echt?
3: Ja, dit is...
1: Dit is echt. Dit is geen AI.
3: Hij heeft me uitgenodigd. En ik ga er even... misschien moet ik het aan de luisteraar vragen. Zit jij te luisteren? Denk je van, ja, Gordon, je moet naar Business Class. Laat het even weten. Of zeg je van, nee, dat moet je niet.
1: Ja, hij moet vrouwtje je gezin stichten met Harry Mens. Ik bedoel, hallo, dat is een iets spannender vraag.
4: Hallo, heb ik daar ook nog iets over te zeggen?
3: Nou, als je Harry kent... Oh, sorry. Ah. Maar goed... Ja.

0: Brian Adams bij Radio 10, Summer of 69.
1: Moet Gordon te gast bij Harry Mens? En moet hij aanschuiven als tafelheer? Hè? Dat is de vraag. Jij kwam gisteren tegen Gordon in een restaurant en hij vroeg dus of jij te gast wil zijn in zijn programma. Puk, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
3: Hi, Puk.
1: Wat vind jij?
2: Hallo. Nee, natuurlijk niet.
3: Hoezo dan?
2: Ja, het is een verschrikkelijk programma en dan ga jij erin zitten. Nee joh, het is echt... Hoe minder mensen daar naartoe gaan, hoe sneller die man van de buis gaat.
1: Maar misschien kan Gordon hem overtuigen, hè, van de andere mening. Dat kan natuurlijk ook, hè Puk?
2: Ja, kan ook. Maar ja, nee,
3: niet doen,
2: nee,
3: zeg
2: het is
3: jij.
2: Helemaal geen programma voor Gordon. Gewoon niet doen.
3: Oké, okay, nee, dankjewel nee. Puk.
1: Duidelijk, dank je.
3: Okay. Jerry?
4: Hey, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Wat vind jij ervan? Moet ik gaan of niet?
4: Ja, Gordon, je moet zeker gaan.
3: Ja, waarom?
4: Ja, nou, met jouw humor. En dan de miscommunicatie met Harry. En al die schuine grappen. Dat wordt één lachen, gieren, brul uitzending.
1: Ja, ik denk het ook.
5: Ja, maar
1: ik
5: ben je bent wel heel goed met bejaarden natuurlijk.
1: Ja. Ja, heel goed. Dankjewel, Jerry.
3: Dankjewel, Jerry.
1: Krijg je nog een appje van Jo, die zegt Gordon moet inderdaad gaan. Hij leuk om met oude mensen een plezierige dag te geven.
3: Ja.
1: Jouw kans vandaag weer op €250. Moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Hey, en we hebben vandaag een bijzonder heugelijke dag. Want Hans de Boy, kennen we natuurlijk allemaal nog wel, van prachtige Annabel, wordt vandaag 68 jaar.
3: Oh,

0: Was dit een hit voor of na 1992? Stuur het in via de app van Radio 10 en win die Radio 10 dopperdrinkfles.
1: En onze valse nieuwslezer is Anne-Hallo-Lore Zwitserloon. Zit er weer klaar voor.
2: Dankjewel, lieve Gordon. Jij eet je broodje hamburger waarschijnlijk helemaal verkeerd. Je hoort zo hoe het wel moet.
3: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positief.

0: miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Veo. Levenzonderbril.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa. De ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Goedemorgen, het is Radio 10 met deze week. De hele dag kans op tickets van 10 voor Live on the Beach, hè, met Guus Meeuwis en Bluff onder andere. Het is op 3 september op het strand van Scheveningen. Hoor jij de oproep, het ticketalarm? Reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10.
4: Tikkie, jij bent hem. Vandaag is het regenachtig met kans op onweer en windstoten. Temperatuur tussen de 20 en 24 graden.
5: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 48 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal, 24 minuten. De A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost, 22 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer, 33 minuten.
3: Sterk als je erin staat, 8:58. Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, die hoor je met het nieuws.
6: Goedemorgen. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. Volgens de politie had de agent anders gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden ervan gingen rond op social media en worden nog onderzocht.
4: Nou, ik vind dit gewoon een soort van cover-up die gewoon niet goed te praten is. Want ik bedoel, hoezo, of ze wel of niet zwanger is. Hij grijpt iemand zo dusdanig uit het niks gewoon.
5: Nou, hij duwde er weg. Hè? En het was
4: niks.
5: Ook niet uit het niks.
4: Zij deed niks.
5: Nee, maar er ging een hele episode aan vooraf volgens mij. Er was al meerdere keren aan haar gevraagd of ze wilde verplaatsen. En dat wilde ze niet doen. Kijk, ik praat het niet goed hoor. Want ik snap heel goed dat dit buitensporig geweld is. Of ja. Tenminste
4: nou, maar dat
5: heftig
4: wil ik zeggen,
5: was.
4: Het is gewoon niet goed te praten. En dus, ja, ik wist niet dat ze zwanger was. Dat heeft er niks mee te maken.
5: Ja, ze had het sowieso niet moeten doen.
6: Iets anders dan. Ga je met de auto op vakantie? Veel Nederlanders vergeten die rit goed voor te bereiden. Dat meldt United Consumers. Veel auto's gaan kapot door gebreken die al langer aanwezig waren, maar die normaal nauwelijks opvallen. En als je in het buitenland met pech langs de weg komt te staan, kan je dat veel tijd en geld kosten. Alvast één tip: check in ieder geval je verzekering, zodat je weet waar je recht op hebt. En er wordt zoveel onderzocht en er worden ook echt antwoord gegeven op prangende vragen. De vragen van het leven. En ik noem drie opvallende onderzoeken die ik tegenkwam. Wat kun je beter bestellen in een restaurant? Je standaard Favo-maaltijd, waarvan je weet dat je het lekker vindt? Of is het juist beter om wat nieuws te proberen? Denken jullie?
5: Ik vind het altijd leuk om wat nieuws te proberen.
4: Ja, ik ook. Ja.
6: Nou, wiskundigen hebben dat helemaal onderzocht. En wat blijkt? De beste strategie hangt af van hoe vaak je uit eten gaat. Want hoe vaker je gaat, des te beter het is om wat nieuws te proberen. Maar ga je één keer per maand? Ja, hou het dan gewoon maar lekker bij de maaltijd waarvan je weet dat die lekker is. Ja. Wat is beter tijdens een plaknacht? In je blootje slapen of toch in pyjama? Nou, de pyjama is beter. Want een goede stof houdt je lichaam koeler en het wordt minder zweterig en daardoor rust je beter uit. Dus is het warm? Trek vooral een ponnetje of een pyjama aan.
4: Of een flanellen deken, zoals jij.
6: Ja.
5: En een muts. En handschoenen.
6: Ook ik heb het warm tijdens plaknacht.
4: Ik slaap gewoon naakt. Slaap jij naakt?
5: Nee, ik slaap niet naakt. Nee.
4: Ik slaap wel naakt.
5: Ja?
4: Ja. Ja,
5: ik weet het journaliseren.
6: Ja, dat is dus niet goed.
4: Ja.
6: Je kan dus beter wel een pyjamaatje aantrekken.
5: Onzin, dat is niet goed. Je moet toch lekker zelf weten hoe je slaapt.
6: Ja. Nou ja, als je het koeler wil hebben en beter uitgerust wakker wil worden, is een pyjama beter.
4: Ik word 's ochtends wakker en dan ligt hij zo naast me met een snotneus. Vind ik heel leuk.
6: Okay. En hoe moet je een hamburger eten? Nou, anders dan dat je nu doet, want het is beter om hem helemaal om te draaien, zodat de bovenkant van het broodje, het dikste deel, juist onderop zit. Je hamburger blijft zo steviger bij elkaar. De kans is kleiner dat de toppings uitvallen aan de zijkant. En de saus druipt er ook minder uit. Dus voortaan even hop, omdraaien.
5: Kunnen de meeste mensen in jouw restaurant, want jij hebt een hamburgerrestaurant, eten die dat met mes en vork? Of gaan ze die hele unit dat zijn gigantische dingen.
4: Ja,
5: en helemaal zo in het.
4: Ik zit me af en toe echt te verwonderen.
5: Ik vind dat altijd zo knap.
6: Ja, het is mooi hoe je dit uitbeeldt, vrouw. Ik hoor dat radio is. Hoe wijd gaat jouw mond open?
5: Ja, niet wijd genoeg voor zo'n hamburger. Wat een unit zijn dat.
4: Waarom Jordi bij zo gek op je is?
6: Nee.
3: Nou, wat handige tips.
6: Gewoon even omdraaien, dus die hamburgers.
3: Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen.
5: Zometeen ranking dit.
3: En hier zijn Charles en Eddie Wood.

0: weekend bij Radio 10 Blinding Lights. Het is 9:10 geweest. Dat betekent geld verdienen met jouw muziekkennis.
1: Ranking the hits.
2: En dat doen we vandaag met Nathalie uit Aalten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nathalie, wat is jouw ochtendroutine?
3: Wat is mijn ochtendroutine? Na het opstaan dan ga ik eigenlijk gelijk met de hondjes wandelen.
2: Oh, dat is net als jij, Gordon.
4: Ja,
2: dat is ook jouw routine.
4: De eerste wat ik doe, ja.
2: Hey, en ruim je dan wel de poep op?
3: Ja, ik ruim wel de poep op.
2: Oké. Van die zakjes bij je?
3: Bij die zakjes heb ik bij me, ja, zeker.
2: Ah, helemaal top. Nette meid ben je. Hartstikke Lieve Nathalie, je hoorde net deze opgave.
5: Annabel, het wordt niet zonder jou.
2: Wel van vroeger, toch, Nathalie?
3: Die kennen we nog.
2: Ja, was het een hit voor of na 1992?
3: Voor.
2: Yes, hartstikke goed. 1983 alweer. Oh,
4: zo oud.
2: De tijd snel. De eerste 50 euro heb je al lekker in het portemonneetje. In totaal maak je kans op 250 euro. Als je een fout maakt, ja, dan lig je er wel meteen uit. Dus denk goed na of je doorgaat. Krijg je wel natuurlijk de Radio 10 dopperdrinkfles.
3: Nou, is toch ook altijd leuk, hè?
2: Lieve Nathalie, voor 100 euro gaan we spelen. Was dit een hit voor of na 1983?
4: Sowing the Seeds of Love.
3: Na
4: 1983. Is dat goed? Dat is goed.
2: Ja.
4: 1989, namelijk Cheers for Fears.
2: En zo sneller ook.
4: Goed van jou hoor, Nathalie.
3: Ja. Dankjewel.
4: Ja, 100 euro heb je in je portemonnee. Ja. Stop of doorgaan?
3: Dit zei je nog eens 1989.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ik ga nog een keertje door.
4: Oké.
2: Voor 150 euro dan. Was dit een hit voor of na 1989? We built this city. We built this city on rock and roll. Oh, dit weet je, Nathalie. Kom op.
3: Ik dacht voor.
4: Wat goed.
2: Ja! Hartstikke goed.
3: Oh, wauw.
4: Je schrok een beetje, hè, Nathalie?
3: Ja, ik zat even te denken, zit ik nou echt helemaal na?
4: Nee, hoor, 1985, hier zat helemaal goed. We built this city for Starship. 150 euro heb je.
2: Als een speer
4: ga je. Wat ga je doen?
3: Ik ga door.
2: Spannend. Oh. Wat goed van je.
4: Oké.
2: Hartstikke dapper. Het laatste fragment, Nathalie, voor 250 euro. Was dit een hit voor of na 1985?
4: Cindy Lauper.
3: Oh, die is moeilijk.
2: Kom op, Nathalie. We waren jong, leuk. We hadden zin in met de meiden lekker op stap. Kom op, nu wil ik het horen.
3: Voor
4: 1985 of daarna?
2: Ze zegt het al, voor.
4: Voor. Je zei het.
2: Wat goed. 250 euro. Gefeliciteerd, Nathalie.
3: Top, dankjewel.
4: 1983 kwam die Girls Just Wanna Have Fun van Cindy Lauper.
3: Ja, ik vond eerst even lastig, hoor.
2: Ja, maar je deed het goed, joh.
4: Wat
2: ging als een speer.
4: Een professional ben je, zeg.
2: Doei, Nathalie. Fijne dag.
3: Ja, dank je.
4: Dankjewel.
2: Hoi, hoi.
4: En dit is Cindy Lauper hier op Radio 10 met Girls Just Wanna Have Fun.

0: is toch een heerlijk begin.
1: Ja, maar die zijn er niet vandaag hoor, de Blue Skies.
0: Nee, die zijn een beetje ver te vinden. Maar wel in de muziek van ELO Electric Light Orchestra bij Radio 10. Mr. Blue Sky.
1: Ja, zometeen Martijn Koopman met de Guilty Pleasure Party.
2: Ja, en jouw kans op tickets van 10 voor Live at the Beach. Daar is wel een Blue Sky hopelijk. Op 3 september op het strand van Scheveningen hoor je de oproep. Reageer dan met tickets via de app van Radio 10.
1: Wij zijn er morgen weer.
2: Doei.
3: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: 11!
14: GWC!
13: 11!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
20: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
22: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
3: Tijd om weer keihard en vals mee te zingen.
4: En dat vinden wij niet raar.
3: Nee.
4: Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
3: De Guilty Pleasure Party. Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
5: Nou, goedemorgen. In de Noord-Hollandse Weidenes is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle. Maar de brandweer is nog uren bezig met nablussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jetten is flink gedaald. Dat heeft de RTL Nieuws uitgezocht. Het kabinet zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. En bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev is zwaar getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. En in het Zeeuwse Breskens wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Uit voorzorg hebben de bewoners van 120 huizen hun woning moeten verlaten. Ze worden opgevangen in een cultureel centrum. Bij Omroep Zeeland is te zien dat de vindplaats van de bom is veranderd in een soort vesting vol met zandzakken. En dan het radioteam weer. Eerst droog en bewolkt. Maar er zijn buien onderweg en die kunnen vooral vanmiddag flink uitpakken, met kans op onweer en windstoten. Dus kijk uit. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: 38 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Elslo, 16 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-West staat een vrachtauto met pannen. Vertraging 20 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2. Een vertraging daarvan een half uur.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
13: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burger Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
17: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
15: Dus, kom op, naar buiten.
17: Univé, daar plukt u de vruchten van.

Netwerker. Namelijk de 2e van juni. En ik voel me daar wel mee verenigd trouwens. Want als hier de microfoon gaat in de studio, dan brandt er in de studio van Radio 10 namelijk ook een rood lampje. Alleen bij mij hoef je niet af te rekenen. Maar het mag natuurlijk altijd. Meezingers, tot 10 uur. Zometeen Cher voor je. Barry Manilow komt eraan. De Common Arts ook. Maar hier sexy als ik...

Het kan niet anders doordat je gelijk aan een Mandy denkt, als je de Mandy kent in dit geval. Ode van Barry Manilow vandaag in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Hou trouwens de oproep van Erik de Zwart in de gaten. Hoor je die voorbij komen voor Live on the Beach? Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Maak je kans op 2 tickets van 10 voor Live on the Beach op 3 september. Strand van Scheveningen met Bluff, Guus Meeuwis en andere artiesten. En ik ga je een belofte doen. Vanmorgen gaat Erik zeker voorbij komen. If I could turn back time, dit

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
14: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
13: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
15: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000.
9: Wat verdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Nou hoop ik dat je een paraplu hebt meegenomen. Nee? Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag vooral in het midden, oosten en noorden met veel regen. Kans op onweer en windstoten. Temperatuur 19 tot 23 graden. Dan 13 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-West 14 minuten. A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond 22. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid. Een vertraging van

Smasher Party. En dit was er weer een. Mede succesvol vanwege een revival een paar jaar geleden. Vanwege de serie Stranger Things op Netflix. Het origineel die het wat je hoorde komt in 1984. Lee Mal met Never Ending Story. En dat was die gast met dat spaghetti haar. Mocht je nooit gezien hebben, google hem maar eens een keer. Dan zie je dat inderdaad. Dat zie je momenteel niet meer. Wat zijn trouwens wel de trends voor de komende zomer qua haar? Bij vrouwen onder andere de poplijn. Kort rond de kaak of kin. Zacht gelaagd en precies genoeg rommeligheid om eruit te zien alsof je zo uit een Parijse filmset wandelt. En bij mannen is dat een klein matje in de nek en rond de oren dan weer opgeschoren. Ik zou zeggen, doe gewoon waar je zelf zin in hebt. Of kook een beetje spaghetti, iets meer dan al dente en zet op je hoofd. En dan lijk je op Rimal uit de jaren 80. De Guilty Pleasure Party op Radio 10 met Bob Marley en de Wailers. Maar eerst is dit Kurt Nielsen.

Anne Lavie. Zij zong het veel beter dan ik in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Ja, dan is het tijd voor een artiest die jaloers is op onze eigen Gordon van de ochtendshow. Gordon gaat op de Men's Health cover met een wasboordje. En deze man

0: 1 van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Je productieve dinsdagmorgen wordt omlijst met de grootste hits aller tijden. Zometeen Lina Marlin, Billy Joel en ook de London Beat. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
20: Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. De brand in een restaurant in Weidenes bij Hoorn is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Op het pand stonden teksten als oprotten en kankerturk. Het restaurant brandde helemaal af, maar er zijn geen slachtoffers. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen en daardoor is de weg, de N506 die daarnaast loopt, dicht. Het vertrouwen in het kabinet Jetten is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Het voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet iets heeft bereikt. D66-kiezers, die lijken voorlopig loyaal te blijven. En president Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. En iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. Tja, het Radio 10 weer. Vandaag zware buien met veel regen, kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. En vanavond dan vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien.
19: Dan 6 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Horen en Rijswijk. Een ongeluk gebeurt, vertraging 10 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam 6. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en Moergestel. Een vertraging van 7 minuten.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

Gemini Day op bestelling vandaag met You Bring On The Sun. Want van het weer moeten we niet hebben. Er gaat echt bakken met regen vallen. Maar gelukkig zijn er ook andere manieren om Vitamine D binnen te krijgen. Bijvoorbeeld paddenstoelen zitten er vol mee. Net als sardines en margarine. Een manier om gezond te blijven, maar het is wel de meest smerige smoothie die ik ooit heb gehoord. Sardines, margarine en paddenstoelen. Nou goed, het is 10:11. Een hele goede morgen. Martijn hier. Ook vandaag weer jouw kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Hoor je de oproep van collega Erik de Zwet? Stuur dan tickets via de app van Radio 10. En wie weet ben je erbij 3 september.

van Radio 10. Wat gezellig. Billy Joel met de Piano Man op deze dinsdagmorgen. Zeg, je hebt vliegtuigspotters, vogelaars en mensen die bijen tellen. Maar sinds kort heb je in Amsterdam ook Harry Spotters. Dat zijn meisjes die vaak gillen op het vliegtuig. Harde gillen. Dat alleen honderden het kunnen horen. En die zitten de hele dag in het Vondelpark op een bankje. Omdat ze weten dat Harry Styles het park graag gebruikt om hard te lopen. En dan kun je hem voorlopig nog zien, want voorlopig blijft hij namelijk nog even in Amsterdam voor de laatste shows die gepland staan in de Arena. En het mooie is, je voelt het niet aankomen, maar hij komt eraan. Dus had ik het verhaal natuurlijk ook niet verteld. Watermelon Sugar van Harry Styles zometeen op Radio 10. Maar eerst, If Only I Could, dit is Sydney.

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
13: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
14: De vriendelijke specialist DA.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Wil je meezingen tot de zon ondergaat? App nu tickets. En maak kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Martijn.
0: Martijn Koopman.
1: Ja, 3 september, Strand Scheveningen. Je weet wat je moet doen. Ondertussen Beyoncé met Halo. En dit is Crazy Little Thing Called Love van Queen.

0: Beyoncé op Radio 10 met Halo.
1: Tickets van 10.
0: En we hebben contact met het zonnetje in huis. Een 27-jarige fietsenmaker uit Apeldoorn. Giovanni, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel eens even. Je hoorde net Erik de Zwart. Die deed de oproep voor Live on the Beach. Wat heb je toen gedaan?
2: Ik heb tickets geschept naar jullie.
0: Dat is het enige wat correct was. En ja, we denken, we bellen jou even terug. Want je bent in de uitzending, dus je hebt ze te pakken.
2: Yay, toppie.
0: Jij wint 2 tickets van 10.
2: Ja,
0: voor Live on the Beach. 3 september, strand van Scheveningen.
2: Super gaaf.
0: Ja, ja, dat heb je helemaal zelf gedaan. Dus 2 tickets, je kan iemand achterop meenemen in dit geval.
2: Top, leuk.
0: Ja, wie wordt dat?
2: Ik denk sowieso wel mijn vriendin.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Heel veel plezier, de 3e van september. Trap hem lekker aan ook daar, hè?
2: Ja, zeker, dankjewel.
0: Hey, fijne dag, dag Giovanni.
2: Fijne dag.
0: Doei, doei.
2: Doei.
0: Dit is Radio 10, You're Simply the Best, gezongen door Tina Turner.

0: binnen onze anchorman van het nieuws, Nico Luijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nou wordt het toch nog gezellig.
1: Kijk.
0: Dat hoop ik wel. Zo meteen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je voor de hele natie in petto?
1: Nou, ik heb een dringende oproep van de hele horeca in Nederland voor iedereen.
3: Kom nou alsjeblieft eens een keer.
0: Dat we weer uit eten gaan, daarover.
1: Misschien.
0: Misschien. Geef het gewoon weer weg, hè. Dit is Radio 10. De Casey en Sunshine Band met That's the Way I Like It.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuis in, mooi wonen.
5: Snel door Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Zometeen voor je 4 nummer 1 hits in 4x1. Ook Natasha Bedingfield komt eraan en Get Down On It van Kool & The Gang. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
8: Goedemorgen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van de zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Zij houden de lijnen bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. En die hebben daar dan last van. De vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. De Amerikaanse ambassade in ons land waarschuwt voetbalfans die naar het WK in de VS gaan om extra reistijd in te plannen. Het wordt op de vliegvelden erg druk, vooral bij de douane. Bij aankomst kan ook je telefoon of je laptop worden gecontroleerd om te kijken wat je op sociale media allemaal over Amerika hebt gezegd. En Nederlanders laten het restaurant steeds vaker links liggen en kiezen voor het gemak van een bezorgmaaltijd. Volgens onderzoek daalde het aantal restaurantbezoek in het eerste kwartaal met 3,5%, terwijl online bestellingen juist met hetzelfde percentage stegen. Voor de horeca komt het op een lastig moment, want veel restaurants hebben al te maken met hogere kosten en ook veel hogere personeelstekorten. Opvallend genoeg geven de gasten die wel komen meer geld uit en daardoor is de omzet toch nog een klein beetje gestegen. Dus vandaar de dringende oproep, kom en prop je helemaal vol in de restaurants die ons land rijk is.
7: We geven meer uit, maar alles is ook duurder geworden natuurlijk.
8: Is ook weer waar.
7: Ja, precies, dat is de andere kant van het verhaal, zeg maar.
8: Omzet is hoger, maar is het winst ook. Nee, dat zal ik het eigenlijk nog niet bekeken. Dankjewel Martijn. Het weer vandaag. Zware buien. Ik zie ze hier al overtrekken. Met veel regen, kans op onweer, windstoten. Het is 19 tot 23 graden. En vanavond, dan moet je vooral niet in het noorden en oosten zijn, want daar vallen dan nog buien.
7: Flitsmeister met 1 vertraging nog. En die staat op de A12, onze dagelijkse knuffelfile. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Vandaag is hij 9 minuten.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

Je zingt allemaal mee elke dag weer de grootste hits aller tijden op Radio 10. Unwritten hoorde je van Natasha Bedingfield. Bijna 11 minuten over 11. 4-1 in de digitale klok zometeen. En dat betekent zoals elke dag dat je ook 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt. Artiesten die op de eerste plek in een officiële hitlijst hebben gestaan ergens ter wereld. Met zometeen magische kusjes. Klinkt een beetje als een titel van een K3-liedje, maar dat is het niet. Wat het is, je hoort het zo. Je zingt allemaal mee elke dag weer de grootste hits aller tijden op Radio 10. Unwritten hoorde je van Natasha Bedingfield. Bijna 11 minuten over 11, 4-1 in de digitale klok zometeen. En dat betekent zoals elke dag dat je ook 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt. Artiesten die op de eerste plek in een officiële hitlijst hebben gestaan ergens ter wereld.

Savage Garden maakte ooit het nummer Magical Kisses. Daarvan knipten ze een demo. En die demo lag echt jaren te verstoffen in een achterkamertje. Nou, hebben we gezocht. Wat denk je? We hebben hem gevonden. Hij klinkt wel een beetje ver weg. Zullen we een klein stukje horen?

de tijd dat opnames nog niet zo mooi waren, of iemand heeft het gewoon stiekem opgenomen. Dat kan natuurlijk ook. Zo klonk het origineel. Ze hebben het omgekat tot Truly, Madly, Deeply. En daarmee stonden ze op nummer 1 in 1998. En hebben ze een welverdiende plek in 4x1 vandaag. Met elke dag om 11 minuten over 11. Gewoon op een presenteerblaadje 4 nummer 1 hits op jouw Radio 10. Heb je een koffer in de buurt? Ga hem pakken. Zometeen reizen we af naar Cuba. Samen met de nummer 1 hit van Camila Cabello. Maar eerst gaan we terug naar 1987. Toen stonden de Pet Shop Boys op nummer 1. En vandaag hoor je ze opnieuw. Dit is Always On My Mind.

0: van Cuba. Havana, Camille Cabello, haar nummer 1. Het was vandaag de laatste in 4x1.
1: Alles mag op dinsdag.
0: Jeroen Nieuwhuizen komt eraan zometeen na 12 uur. Alles mag op dinsdag. En Jeroen heeft een lege playlist, is op zoek naar liedjes die hij kan draaien. Hij legt het in jouw handen, dus jij bepaalt wat er straks tussen 12 en 1 te horen is op Radio 10. Heb je een leuke suggestie? Laat het dan weten. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in. En de eerste zometeen na 12 uur is de Bammerammer. Dat is een liedje om lekker knallend de lunch te beginnen. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, €6,99. We doen met je mee. Plus.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
7: Echt serieus?
9: Oh,
7: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
13: vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
16: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
22: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
23: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
22: Ja, voor maar 6,99.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nou, lekker onderweg naar de lunch. Zometeen om 12 uur met Jeroen. Hoor je nog muziek van Yvonne Eddingman? Simply Red komt eraan. En eerst is dit YouTube.

deze dinsdag komt steeds dichterbij. Over 20 minuten gaat het los natuurlijk met de enige echte Jeroen Nieuwenhuizen. En dat is een collega met heel veel ruimte in zijn draaiboek. Hij heeft namelijk nog niet staan wat hij gaat draaien. Dus het ligt helemaal in jouw handen. Wat zou je willen horen? Wat is nou echt een lekkere tractatie? Misschien om jezelf een keer te verwennen vandaag. Of voor een collega of een familielid. Laat dat weten via de gratis app van Radio 10. Wil je nou een beetje inspiratie hebben? Kijk dan op Radio 10. Daar staat namelijk ook de top 4000. Die hele bekende hitlijst die je altijd traditiegetrouw einde van het jaar hoort. 4000 leuke suggesties. Staat vast iets leuks tussen. Dus pak de app van Radio 10 erbij. Stuur in. Dat kan je typen en ook inspreken. Wat Jeroen zo meteen voor je kan draaien. En de eerste na 12 is de Bammerammer. Een liedje met extra veel.

0: Radio 10. Toto hoorde je met Pamela. Geronimo Nieuwenhuizen.
1: Ja, wat is er?
0: Goedemorgen. Er druppelt al heel veel binnen vandaag, ook buiten qua regen. Maar nog niet echt een bammerammer is er binnengekomen.
2: Wat?
0: Moet wel gebeuren. Over
1: ja,
0: een paar
1: moet wel hebben, hè?
0: Moet de lunch natuurlijk wel beginnen. Dus pak die app van Radio 10 erbij. En dan laat Jeroen even weten wat hij zometeen kan draaien. Gelijk om 12 uur. En dan krijg je er ook nog voor terug de
1: bammerammer broodtrommel.
0: Dus laat het weten via de gratis app van Radio 10. En van Geronimo is het een kleine stap naar Geronimo. Dat is nou toevallig. Dat is een liedje van Shepard. En dat hoor je nu.

0: het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oranje.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: En dan gaat hij zo meteen de lunchshow van Radio 10. Jeroen Afternoon met een uur lang alles mag op dinsdag. Doe lekker mee. Nu nieuws, Nicola Ruis.
17: Goedemiddag. Een onderzoek naar een nieuwe anticonceptiepil is gestopt omdat te veel vrouwen toch zwanger raakten. Volgens Leidse wetenschappers kregen ze bovendien vaak buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Aan het onderzoek met Mifepriston deden meer dan 500 vrouwen en 14 ziekenhuizen in ons land mee. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt er de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel gedaan heeft voor kansengelijkheid. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het College van Beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van €450.000 voor misleiding met schoemeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern al €1 miljard betalen. En twee boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU, dat mag niet. En de deal tussen Ajax en de Spaanse trainer Michel is rond. Hij heeft volgens de Telegraaf NVI een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2028. Hij zit nu nog bij Girona en volgt interimcoach Oscar Garcia op. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet, waarna Ajax Michel officieel presenteert. Het is weer nog vandaag zware buien met erg veel regen en ook kans op onweer en zelfs windstoten. Het is 19 tot 23 graden. En vanavond dan vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien.
16: Dan de top 3 van de vertraging op de weg. A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens 11. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 15 minuten. En A12 Arnhem-Utrecht voor Driebergen 7.
18: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
19: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: deze dinsdagmiddag gaan we beginnen met Fred.
1: Goedemiddag,
0: man. Zit je op de heftruck?
1: Ik zit op de heftruck op dit moment, ja.
0: Oké, tot hoe hoog stijg jij met de vracht?
1: Nou, een meter of 5, denk ik.
0: Is dat iets waar je van gedroomd hebt vroeger?
1: Nee. Maar het werk op zich, dat doet me al mijn leven lang. Dus het bevalt me prima.
0: En waar ben je bezig?
1: In Zaandam, bij de Hollands Houtimport.
0: Ja, en dan moet je natuurlijk de boel een beetje droog houden vandaag, hè? Snel die vrachtwagen in met dat spul.
1: Ja. En als blijven we verwachten.
0: Ja, dan wachten ze maar even. Doe ze maar een bakje extra.
1: Sowieso.
0: Ja. Hey Fred, zullen we eens even kijken wat jij uit je broodtrommel tevoorschijn gaat halen?

0: broodje. En dan, simpeler.
1: Lekker man. En je gaat ook deze middag muzikaal naar grote hoogte tillen. Hè? Met wat gaan we dat doen?
0: Haha. Uri met Easy Living.
1: Even kijken hoor. Uriah Heep. Ja, heb ik.
0: Ja.
2: Radio 10. Bam en rammer.

0: show van Radio 10. Het is Jeroen Efteroen op dinsdag de 2e van juni. En lunchen, ja, dat doen we vandaag even niet op terras, hè. Of moet overdekt zijn, maar dan nog, denk ik, met die windkracht zoveel die erbij komt vandaag. Code geel, de KNMI waarschuwt voor blikseminslagen, windstoten en zware regen. Alleen in Zeeland komen ze er goed mee weg. Ga je de weg op? Reken dan op een flinke middagspits. Maar dan heb je lekker Gijs erbij. Dat is ook gezellig.
1: Zeker gezellig.
0: Lekker goed naar luisteren dan. En er worden tegenwoordig meer fietsen gestolen dan ooit. Dit jaar is het nog niet op de helft. Maar ja, toch staat de teller al op 30.000 stuks. Dat laten fietsenverzekeraars weten. De stad waar de meeste fietsen worden gestolen is nog altijd Amsterdam. De Haag volgt op 2 en op 3 staat Rotterdam.
1: Maar waarschijnlijk door de hoge brandstofprijzen. Dat iedereen nu een fietsje had.
0: Iedereen het fietsje maar pakt tegenwoordig. Ja, ja, ja. Maar goed, de fietsen zijn tegenwoordig ook bijna duurder dan een oud tweedehands autootje.
1: Ja, die elektrische dingen zijn echt heel duur.
0: Mijn god, echt werkelijk. En dan helemaal als je er ook nog kinderen in wil vervoeren.
1: Oh ja.
0: Kun je gewoon een tweede hypotheek op je huis gaan nemen. Of zo. Nou, en dan op slot zetten, dan moet je 25 kettingen meenemen. Ik weet het niet.
1: Gewoon pak maar de auto.
0: Vandaag maak je opnieuw kans op kaarten voor Live on the Beach. Dat is lekker. Oh, nu niet. Maar 3 september, zeker. Jawel. Lekker op het strand van Scheveningen. Genieten van Bluff en Guus Meeuwis live. En vele anderen natuurlijk, hè. Er zijn altijd vrienden die langskomen. Dat is een gezellig avondje. En gratis en voor niks zijn tickets te winnen hier deze week bij Radio 10. Hoe doe je dat? Daar hoor je de oproep zo meteen. Ergens vandaag voorbij komen. Ik zeg wel zometeen, maar ja, goed, betrekkelijk natuurlijk. En je weet het nooit, hou gewoon lekker die radio aan. Hoor je de oproep, dan stuur je het woord tickets. Kom je in de uitzending, dan heb je nog één probleem. Dat is die hele lange lijst met mensen die jou gaan whatsappen om mee te mogen. Van, hé, hey, hoe is het met je, lang niet gesproken? Om er daarin uit te kiezen die mee kan. Er zijn altijd vrienden die langskomen. Dat is een gezellig avondje. En gratis en voor niks zijn tickets te winnen hier deze week bij Radio 10. Hoe doe je dat? Daar hoor je de oproep zometeen. Ergens vandaag voorbij komen. Ik zeg wel zometeen, maar ja, goed, betrekkelijk natuurlijk. En je weet nooit, hou gewoon lekker die radio aan. Hoor je de oproep, dan stuur je het woord tickets. Kom je in de uitzending, dan heb je nog één probleem. Dat

0: Eentje van Banana Rama die je eigenlijk nooit hoort. Cruel Summer.
1: Leuk.
0: Singeltje heb ik hier. Lekker door.
1: Ja, gaan we doen.
2: Met Jolanda. Ik wil graag horen Ich bin wie du van Marianne Rosenberg.
1: Oh,
2: lekker een meezinger.
1: Ja, zeker. Lekker meezingen.
3: Ik ben Jeroen.
1: Ja, dat mag ik ook zingen. Dat kan natuurlijk ook. Moet je zelf weten natuurlijk. Maar we gaan het...

0: Tuurlijk, ja, sneller krijg je er wel bij, hè. Dat moet je niet vergeten. Dat hoor ik bij natuurlijk, ja. Fleur, dankjewel. Ja. Alles mag, alles mag, alles mag op dinsdag. Lekkere plaatjes hoor, jongens. Hey, Ron.
1: Voor mij als Bammeknoller het fantastische nummer van Whitesnake. Here I go again. En dat geweldige intro. Maakt een regenachtige dag weer een beetje draaglijk.
0: Ja, die doen we zo meteen eventjes. De Ballenknaller hebben we al gehad.
2: Goedemiddag Radio 10, Jeroen en luisteraars. Graag in alles kan, alles mag op deze regenachtige dinsdag.
0: Ja.
2: Status quo and whatever you want.
0: Wow.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Deze week bij DA, 1+1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op kijk.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Jeroen Nieuwenhuizen.
15: Met alles mag op dinsdag. Doe lekker mee met de gratis app van Radio 10. Wat gaan we eens draaien voor je? Nu voor Ron, Whitesnake.

0: Precies. En die was aangevraagd door Joelle. Lekker hoor. Daarvoor hadden we nog voor Ron. Whitesnake. And here I go again. Het is Alles Mag op dinsdag. Of dames, zing het eens even voor Jeroen.
1: Alles mag op dinsdag.
0: Ja, lekker gedaan. Wat wil je nog eens horen? Laat het snel weten. Voor je het weet is het weer voorbij.
2: Goedemiddag, Radio 10. Ik zou graag Pepsi en Shirley met Heartache aan willen vragen. Nou, ik hoop dat jullie het doen. Groetjes, Ingeborg.
0: Ja, doen we zo meteen. Tanja vraagt om Celine Dion. It's all coming back to me now. En hier is Rogier.
3: Goedemiddag, Jeroen. Alles mag op dinsdag. En met dit slechte weer, met al die wind- en onweersbuien, zat ik te denken aan Nadie, Windforce 11.
0: Oeh.
3: Dankjewel alvast.
0: Ja.

0: Ooit zongen ze mee met Wham! En dit was hun solo hit. Patsy en Shirley en Heartache. Dankjewel Ingeborg daarvoor. Kijk eens naar het klokje. Het zit er alweer bijna op. We doen er nog eentje. En morgen om 12 uur een nieuwe ronde in Alles Mag. Helen, waar sluiten we mee af?
1: Hé hey Jeroen, als ik nu tegen jou zeg... Jippa! Dan zeg jij...
0: Ricky Martin?
1: Yeah! Ricky Martin met Maria. Doei, groetjes van Helen.
2: Jippa!

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in deal-boodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
9: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhandoek.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Serieus?
11: Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
21: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
27: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
27: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Zometeen nog een uurtje Jeroen Afternoon met onder andere de top 4000 quiz. Speel lekker mee, maar eerst eens even het nieuws. Bijgepraat wordt je door Nico Laarhuis.
2: Goedemiddag. Tata Steel Nederland zet na een dag Donald Pols alweer aan de kant. De vroegere directeur van Milieudefensie ging gisteren bij het staalbedrijf aan de slag als hoofd duurzaamheid en communicatie. Maar Tata zegt dat er nu meer bekend is geworden over zijn verleden. Zo was Pols ooit leider van een extreemrechtse studentenvereniging in Zuid-Afrika. En dat vindt het bedrijf niet bij Tata passen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand vielen doden en raakten 2 mensen gewond. Zij liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. En in Breskens in Zeeland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hij werd in maart gevonden bij werkzaamheden. De EOD heeft de 500 pond op een vrachtwagen geladen om hem op een veilige plek te laten ontploffen. 200 mensen moesten door de hele operatie tijdelijk hun huis uit. Ja, en dan het weer. Er trekken buien over. Vooral in het Midden-Oosten en Noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen, kans op onweer en ook heftige windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond dan vallen er vooral in het Noorden en Oosten nog buien.
1: Je zou het verwachten als je zo'n grote functie aangeboden krijgt.
2: Ja.
1: Die ook al best omstreden is.
2: Ja.
1: Wegen een bepaalde achtergrond.
2: Ja.
1: En we hebben het over Tata Steel.
2: Ja.
1: Dat er een antecedentenonderzoekje wordt gedaan voordat je zo'n kerel aanneemt.
2: Ja, en je kan toch ook denk ik wel voorstellen, als je dit al gaat doen, dat er misschien iemand anders een beetje in je verleden grijpt. Misschien gaat graven, ja.
1: Ja, nou, anyways, we gaan eens even door met wat verkeer. Dat is misschien belangrijker, hè, dat je weet waar je vaststaat. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 5 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 7 minuten. En A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 14.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
6: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
4: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
7: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
12: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
7: Dus kom op, naar buiten!
12: Univee, daar plukt u de vruchten van.
28: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the...

0: Michael Bublé, haven't met you yet hier op Radio 10. En dan pakken we hem er even bij, die lijst. De 4000. Zeker eventjes lekker kijken wat er allemaal in staat. Nou, 4000 nummer. Ja, daar kunnen we wel wat over vragen, denk ik. En dat gaan we dan doen in...
1: De top 4000 quiz.
0: Zeker, zometeen hier jouw kans om 4 prijzen te pakken. Als je alles goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Zit erin? Wat zit erin?
2: Zonder
0: Radio
2: 10,
0: ja... Een Radio 10 zonnebril en een Radio 10 cap zit erin. En ook nog eens een mamma broodrommeltje. En wij hebben als klap op die welbekende vuurpijl, ja, de DHB Plus Radio. Wow. Moet je wel alles goed hebben, hè? Dus oefen alvast even met deze vraag. Geef me het antwoord via de gratis app van Radio 10. En heb je het goed? Nou, dan weet je het wel. Dan mag je zo meteen meespelen natuurlijk. En zorg dan dat je bereikbaar bent natuurlijk. Over een minuutje of 7 gaat het al plaatsvinden. Nou, de zomer is gisteren officieel van start gegaan. Daarom regent het vandaag meteen. Mm-hmm. Hè? Ja, zomer, jongen. Oh, wat hebben we zitten wachten.
3: Het is zomer.
0: Ja, heerlijk.
3: Tijd om te feesten.
0: Nou, zeker.
3: Dat was de
0: oh, ja. Heerlijk. Ja, we vieren het ook in de top 4000. Wie staat er in de lijst met het zomerse Summer of 69? Nou, dan mag je zo meteen meespelen natuurlijk. En zorg dan dat je bereikbaar bent natuurlijk. Over een minuutje of 7 gaat het al plaatsvinden. Nou, de zomer is gisteren officieel van start gegaan. Daarom regent het vandaag meteen. Mm-hmm. Ja, zomer, jongen. Oh, wat hebben we zitten wachten.
3: Het is zomer.
0: Ja, heerlijk.
3: Oh. Tijd om te feesten.
0: Nou, zeker.
3: Dat was de laatste.

0: set fire to the rain.
1: De Top 4000 quiz. Top 4000.
0: En wij spelen vandaag met Chris. Of Chris, wat je wil. Hoe heb je het liefst? In het Engels of het Nederlands?
2: Wat jij wil. Ik heet Chris.
0: Chris, ja.
2: Ja.
0: 80s en 90s. Guns N' Roses. Creedence Clearwater Revival. Tina Turner. Daar hou je van.
2: Onder andere.
0: Nou, ik hoop voor je dat mijn handje dat voor jou uit de pot gaat trekken zometeen. En dat er een vraag over gesteld wordt. Worden. Ik ga het even zien natuurlijk. De oefenvraag was niet zo ingewikkeld volgens mij. Wie staat er in de lijst met het zomerse Summer of 69?
2: Ja, dat was een makkie. Dat was Brian Adams.
0: Kijk, dat is in ieder geval goed om te horen dat je die goed hebt. En dan kun je mee gaan spelen voor 4 prijzen. Als je alles goed hebt, krijg je het hele pakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Oké, Chris. Beetje zin in?
2: Zeker.
0: Mooi zo.
1: Vraag 1.
0: Het is de dag van de sekswerker. En die vinden we ook terug in de top 4000. Wie staat er in de lijst met Roxanne?
2: Oei, ja, ik ken natuurlijk het nummer.
0: Roxanne, van wie is dat?
2: Ja, even nadenken.
0: Ja, neem maar even.
2: Ja, het is altijd makkelijk als je luistert, maar als
0: ja,
2: je
0: zeker, ervoor zeker, staat. Ja.
2: Roxanne, ik kom er niet op helaas.
0: Je komt er niet op helaas, nou dan doen we dit. Dat had moeten zijn The Police.
2: Ja, tuurlijk. Ja,
0: ja. Ja, nou goed. Hey, ja. We hebben nog 3 kantjes.
1: Vraag 2.
0: Vandaag viert Hans de Boy zijn 68ste verjaardag. Hans, gefeliciteerd, man. Ja, opnieuw een vraag met een damesnaam. Want welke naam bezong hij in de top 4000?
2: Dat was Annabel.
0: Iemand zei dat is Annabel. Ja. Dat is goed hoor. Lekker man.
1: Vraag 3.
0: Gaan we voor een introotje. Ik wil van jou weten, hoe heet dit nummer?

0: Nederpopklassiekertje, hè, dit?
1: Klopt, dat is van...
0: Goede Doel is het sowieso, doel. Maar wie...
1: Ja, even denken...
0: Je krijgt altijd wel de artiest als je dat eventueel nodig hebt... maar de titel moet je toch echt zelf even raden, dus... Wat wordt er gezongen door het Goede Doel?
1: En ik kom er weer niet op,
0: helaas. Mijn zoomer doet het ook niet meer. Ja, hoppakee, zo. Gaan we weer.
1: Ik ben niet in vorm.
0: Nee, je bent niet in vorm. Het was België.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: als je het zegt. Nou, de laatste kans op een prijs, daar gaan we. Vraag 4. Nicola, wat heb je in gedachten vandaag?
2: Nou ja, het is zomer, dat betekent regen in ons land. Maar dat betekent ook de Dutch Water Week. Die is begonnen. Tot en met zondag kun je terecht in het IJsselmeer... voor alle entertainment die je op het water kunt vinden. Je moet eens denken van bijvoorbeeld van suppen tot waterskiën... of gewoon op een sloep of op een motorboot. Maar je kunt ook kano-polo spelen. En ik heb heel lang moeten zoeken wat het nou precies is, kano-polo.
0: Ja.
2: Dat is polo vanuit een kano.
0: Juist, dus je hebt een hele lange stok.
2: Ja.
0: En maar een beetje slaan, kijken of je de bal raakt hoor, in dat troebele water van het Markermeer.
2: Zoiets.
0: Maar ook even leuk. Zin in.
2: Kan je allemaal doen daar.
0: In de top 4000 vinden we ook waterliefhebbers. Wie staan er in de lijst met de nummer Walk on Water?
1: Milk Inc.
0: Ja! Nou zie je, toch de helft goed, Chris.
1: Toch
0: de helft goed, ja. Jij krijgt van ons dan ook 2 prijzen, de Radio 10.
2: Zonnebril.
0: En de Radio 10. De Radio 10 pet doen we er ook nog even bij. Ja, we gaan nog even oefenen in een zaaltje vanavond. Ja, dat is wel even belangrijk. Even op tijd bent ook vanavond 7 uur. Zeg Chris, mooie dag.

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen. Everyone from left to right van Holland komt ze aan. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
16: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2/2 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai kom je naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: spreken. Of ja, in slaat nergens op de Franse lijn. Ik snap het wel. Nee, even intypen, inspreken in de app van Radio 10. Wie er vandaag volgens jou op dat podium moet om eventjes toegezongen te worden zometeen en een virtuele dikke 10 opgespeld te krijgen. Het zijn speltjes toch tegenwoordig?
1: Ja, het zijn speltjes.
0: Ja, oké.
1: Van Blik.
0: We hebben een tijdje Sherpas gehad.
1: Ja, nee, die waren op.
0: Sherpas niet, denk ik.
1: Sherpas niet, die kwamen ze brengen.
0: Maar druk in de studio met Sherpas.
1: Ja, wel. 100 Sherpas. Ja. Met lama's allemaal.
0: Ja, dat is helemaal gedoe. Het spuugt allemaal in je gezicht. Nou, wil je helemaal niet. Zeg, wil je zo meteen even iemand benoemen? Doe dat dan nu in de app van Radio 10. De naam van degene die een 10 verdient. De reden en ook even hoe je zelf heet. Die drie dingetjes. Het is een kleinigheidje, maar het is zo gedaan. En je maakt een ander heel erg blij mee. En het kan iedereen zijn. Iemand uit het nieuws bijvoorbeeld, die je helemaal niet persoonlijk kent. Of wel iemand uit je omgeving. Bijvoorbeeld op je werk. Of in de vriendenkring, sfeer, familie. Kan ook natuurlijk. Denk daar maar eens even over na. En maak nu een bericht aan. En stuur het zo snel mogelijk. Dan gaan we, nadat we een plaat hebben gedraaid, of van Jason Mraz en ABBA, gaan we het op een rijtje zetten. Maar laten we ook niet vergeten, onze Nicola heeft vast iemand gevonden die ook een 10 verdient.
1: Zeker weten. Ik wil een 10 geven aan Hans. Hans Ouwerkerk.
0: Nou, bij deze.
1: Alsjeblieft, Hans,
0: gefeliciteerd.
1: Goed gedaan. Goed gewerkt, Pek.
0: Waarom?
1: Nee, Hans die komt uit Zoetermeer. Die heeft een communicatieadviesbureau. En die is, heeft iets zo slims gedaan dat hij, ja, hoe zeg je dat, waarschijnlijk Eskimo's sneeuw kan verkopen.
0: Oh.
1: Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ik kom erop, er staat een huis te koop in Den Haag.
0: Ja?
1: Direct naast de prostitutiebuurt. Ja, dat ding staat er echt wel heel lang te koop. De prijzen gaan naar beneden. Mensen willen het niet hebben. Want ja, hier is het rode licht en hier staat het huis.
0: Okay.
1: Prima huisje verder, zwembad erbij, zelfs niks aan de hand allemaal. En toen dacht de eigenaar van, ik krijg het niet verkocht. Ik ga me eens wenden tot Hans. Hans, weet jij wat leuks? En wat Hans nou heeft gedaan is op een van die ramen waar een dame achter zit, een grote plaket gemaakt, een grote poster, met erop een foto van het huis met, hey, jij komt hier toch graag? Als je wil, kan je hier nu naast wonen. Het loopt storm inmiddels met mensen die er willen komen kijken. En wij hebben het erover op de radio. En het huis, dat is ja, gewoon een kwestie van tijd voordat het verkocht wordt.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat gewoon wel tof. Dat je op zo'n manier gewoon de zwakte omarmt en daar je kracht van maakt.
0: Maar is er dan niet een of andere souteneur die heeft gedacht van, ik koop lekker dat huis, dan doen we nog een raampje erbij?
1: Ja, dat is het probleem. Dat mag dus net niet, want de vergunning loopt maar precies tot ernaast. Dus je hebt eigenlijk alleen de lasten, niet de lusten.
0: Ja, als je ervan houdt, hoef je niet ver te lopen, denk ik dan altijd maar. Ja, dat is ook zo.
1: Fantastisch, Hans.
0: Even bij de buren op de koffie, hè? Ja,
1: ja, ja. Kopje suiker. Ja.
0: Goed, wie verdient er nog meer een dikke 10? Laat het weten zo snel mogelijk via de app van Radio 10. Dan gaan we het op een rijtje zetten zometeen. Is dit ABBA? Ik dacht het wel. Dat is je Marano.

0: ga zo door. Nicky zegt, dikke team van mijn moeder Danielle. Ons hondje Guusje is 3 weken geleden plots overleden. Ah, we missen haar heel erg, vandaar een dikke team van mijn moeder. Omdat ze ondanks het gemis toch goed doet. Dikke knuffel van Nicky. Jorg zegt, mijn 10 is voor mijn baas Roland. Nu ik thuis zit met een griepje, kwam hij zelf een mandje met fruit brengen.
1: Ja.
0: Gewoon spontaan. Leuke kerel, zegt hij erbij. Bruin fruit.
2: Hallo, met Lisette de Braams. Ik wil graag een hele dikke 10 geven aan mijn zus Jeanette van Hees. Zij staat altijd voor me klaar. Ik ben al 12 jaar ziek. En ze helpt me altijd. Dankjewel Jeanette. Dikke 10.
0: Nou, bij deze. Frank nog.
3: Hallo, Frank hier. Ik wou een dikke 10 uitdelen aan mijn vrouwtje Antoinette. Antoinette, ik hou van jou, schatje. Doei.

0: tot 10 en we knallen door. Richting Gijs natuurlijk, om 4 uur zit hij voor je klaar. En daarvoor Edwin Diergaarde. En ik heb geen tickets weggegeven voor Live on the Beach. Dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat Edwin dat gaat doen zometeen. Hè? Hoor je de oproep? Stuur zo snel mogelijk het woord tickets. Wie weet val je in die prijzen erbij 3 september.
1: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: Even speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 80.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
9: De vriendelijke specialist.
5: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
16: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
19: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
20: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
24: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Harhuis.
1: Goedemiddag. In het hoger beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. De voormalige baas van Milieudefensie is er kapot van dat hij na een dag al ontslagen is als hoofdcommunicatie bij Tata Steel, zegt hij tegen RTL. De Zuid-Afrikaan blijkt tijdens zijn studententijd leiding gegeven te hebben aan een racistische studentenclub. En die ideeën zegt hij al lang niet meer te hebben. Bij een uit de hand gelopen AZC-protest gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In het Twentse Friezenveen ging het om 2 arrestaties. Een wijk bij Duurstede in Utrecht is dat om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. En het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank in ons land is vorig jaar opnieuw gestegen naar ruim 155.000. Dat is een toename van 7,5%. Vooral werkende armen, ZZP'ers en AOW'ers zonder aanvullend pensioen kloppen vaker aan. Volgens het Armoedefonds neemt de hulpvraag door alleenstaanden het snelst toe. Voedselbank Nederland zegt dat stijgende prijzen en inflatie erbij een grote rol spelen. Terwijl het in weer nog te trekken buien over en vooral in het Midden-Oosten en Noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen, een kans op onweer en ook windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond dan vallen er vooral in het Noorden en Oosten nog buien.
2: Dankjewel. Dan de 3 langste files van dit moment. Op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Nederlandse grens ben je 8 minuten langer onderweg. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Leende en Valkenswaard ook 8. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Ook 8 minuten vertraging.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

zangeres geworden. Ze is ook te horen op een paar van zijn platen. Hits van Stevie Wonder. Goedemiddag, je bent bij Radio 10. Dit zijn ze, de uren van lang leven. De grootste hits aller tijden. Ik ben Edwin, goedemiddag. En het zijn goede tijden voor de kinderen in New York. Burgemeester Zoran Man.

0: jezelf niet uit natuurlijk.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Tijdens zonsondergang op het strand van Scheveningen met je blote voeten in het zand naar je favoriete muziek luisteren. Ja, dat klinkt misschien als een droom, maar dat is het niet. Want op 3 september vindt Live on the Beach plaats met Bluff en Guus Meeuwis op dat strand van Scheveningen. En bij Radio 10 win je deze week tickets van 10 om erbij te zijn. Als je de oproep hoort, app dan zo snel mogelijk als je kan het woord tickets in de Radio 10 app richting de studio. En als je in de uitzending komt, dan ben je de gelukkige. En ben je erbij op 3 september aanstaande Live on the Beach op het strand van Scheveningen met Guus Meeuwis en Bluff. En voor nu begeven we ons even naar Finish Beach, waar de mannen van Mr. Big met hun gitaren rond een kampvuur zitten om voor jou de Jimmy Cliff klassieker Wild World te zingen. Meezingen mag, als je wilt.

0: lenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee, joh.

0: in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
9: GWC!
7: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we het boek mengen.
12: Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
7: Tickets to the Tribes.
9: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime 4.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en

weet je wat, laat ik eens iets van Queen doen. Ze zijn tenslotte al jaren de populairste band in de grootste hitlijst aller tijden. Daar hebben we Brian May en Roger Taylor afgelopen december nog voor beloond met een top 4000 award. Meer dan te

man in een uitgebreid interview. En dat kun je vinden op radio10.nl als je dat nog nooit gezien of gehoord hebt. Het is leuk om te kijken. Op 2498 in de lijst, These Are The Days Of Our Life. Dit is

zingen dus breathless, ademloos en niet breathless. Dat zoiets zou betekenen als broodloos. Dat je geen brood hebt en zo. Zo erg is het niet. Ik heb hier ook geen brood, maar wel ticket van 10 voor Live on the Beach op 3 september met Guus Meeuwis en Bluff. Als je erbij wil zijn, zeker even blijven hangen. Blijf luisteren naar Radio 10, want het volgende uur zou je kans kunnen maken op die kaarten. Oh.

0: fiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
12: Thanks.
9: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
21: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
22: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
21: Ja, voor maar €6,99.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
25: Hoppa!
24: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
27: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
28: Jij bent mijn kampioen.
29: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
30: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
29: Echt?
30: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Het is 3 uur, een mooi moment voor koffie met een gevulde koek. Of thee met een stroopwafel. Of wat dacht je van Tina Turner en David Bowie na het nieuws? Met Laura Osinga.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Er zijn 2 mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Herugewaard. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Een voetbaltrainer uit Vlissingen heeft jarenlang jongens gefilmd in de kleedkamer. Hij werkte bij verschillende clubs en trainde jongens onder de 14. Hij filmde ze met een speciale app die ervoor zorgt dat zijn scherm van zijn telefoon zwart bleef. En ook heeft hij een jongen misbruikt. Hij krijgt 5 jaar cel. In België blijven alle vliegtuigen aan de grond door een nieuwe staking van luchtverkeersleiders. 1 uur geleden hebben ze het werk neergelegd en dat duurt tot vanavond 9 uur. Mensen die in België zouden gaan vliegen krijgen nu de oproep om niet naar het vliegveld te komen. De Belgische luchtverkeersleiders zijn boos over een reorganisatie. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal lang geleden is, voordat hij bekend werd, en dat hij niet wist aan wie hij dan uitleg had moeten geven. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken er felle buien over. En lokaal kunnen dat ook stevige exemplaren zijn, met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Aan het eind van de middag trekken de meeste buien via het noordoosten weer weg.
1: Dankjewel. En er staan er nog 8 files. En de meest vervelende vind je op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Bij de Hocht 8 minuten extra reistijd. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 10 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 11.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Radio 10 en The Things We Do For Love. Zo heb ik wel eens om 3 uur 's nachts pannenkoeken staan bakken omdat ze daar zin in had. Dan sta je daar met je slaperige kop, meel en melk af te meten, zonder te knoeien. En dat is natuurlijk op zo'n tijdstip een hele opgave. En wat denk je, na 1 pannenkoek was het wel klaar. Want dat vult als een malle natuurlijk zo midden in de nacht. Ik voel mezelf ook met een pannenkoek. De pannenkoekenshow met Tracy Ullman.

0: Dat was dat op Radio 10.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Hi Malou.
2: Hey Edwin, hoi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zal ik het voor jou doen?
2: Ja.
0: Een plekje reserveren op het strand van Scheveningen op 3 september.
2: Heel graag.
0: Ja. Zorg jij dan dat het een beetje mooi weer wordt?
2: Ja, alsjeblieft. Hé.
0: Ja, dat zal wel lekker zijn als de zon een beetje schijnt en dat je hem zo langzaam onder ziet gaan terwijl jij aan het genieten bent van de muziek van Bluff en Guus Meeuwis op het strand van Scheveningen tijdens Live on the Beach. Maar Lou, je krijgt 2 tickets van 10 om erbij te zijn.
2: Oh yes, helemaal super. Dankjewel.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
19: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skill.

0: 10.000 euro. Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op Kijk.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
4: De vriendelijke specialist. DA.
5: Edwin Diergaard.
6: Een bijzondere man uit de Britse Cambridgeshire zit zometeen in de doorbraak. Je hoort eerst Genesis.

De doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In een rustig dorpje in Cambridgeshire in Engeland woont een jongen met een opvallende stem. Muziek is voor hem geen hobby, het is zo'n beetje de rode draad van zijn jeugd. Jarenlang treedt hij op waar hij maar kan en probeert hij een plek te vinden in de muziekindustrie. In 2012 leent hij zijn stem aan een nummer van Disclosure. Het lied groeit uit tot een enorme hit en ineens horen miljoenen mensen die bijzondere zangstem. Een jaar later volgt opnieuw succes met La La La van Naughty Boy. Opnieuw een wereldhit. Dat voelt een beetje alsof je twee keer de jackpot wint, maar iemand anders met de cheque op de foto gaat. Dus dan besluit hij maar dat het tijd is voor zijn eigen verhaal. Begin 2014 verschijnt een nummer over een onbeantwoorde liefde, met een refrein dat recht naar het hart gaat. Binnen enkele maanden verovert het nummer de hitlijst over de hele wereld. En daarmee is Sam Smith ineens een van de grootste nieuwe sterren van het moment. De doorbraak.

0: Lex Schaarthuis, want hij heeft zijn dochter bij zich. Lex, goedemiddag.
1: Ja, ik kan het niet ontkennen. Inderdaad. Nee. Dus neem de kind mee naar je werkdag.
0: Ben je een beetje een coole daddy ook?
1: Ze zit met de iPad. Ja, dus wel. Ja. Ja, want... Ik wil dat vragen, maar ze zit de koptelefoon op. Ja, dat is de generatie van nu. Ik probeer het, Ed.
0: Goed zo. Ja, ik heb er geen ervaring mee, dus vandaar.
1: Goed. Gijs op 10 zometeen. Oh ja. Gijs, daarom zit ik hier. Want Gijs is onderweg naar de berg natuurlijk. Hè?
0: De Alp.
1: De Alp d'Huez op Alp d'Huez. Daar is hij toe omgedoopt. Ton opgehaald. Schitterend. Daarover meer in Gijs op 10. Want we gaan hem even spreken. Verder spreken wij een sportmarketeer, Bob van Oosterhout, over alle WK-oranje gadget die we bij elkaar moeten gaan verzamelen. Bij alle supermarkten en... kruidvats en ethos van deze wereld.
0: Ja.
1: En ik spreek een absolute persoonlijke held, maar ik denk ook de held van heel veel Radio 10 luisteraars, die voor de derde keer afscheid neemt. Hij gaat ermee stoppen. Heeft een biografie geschreven. Harry Jekkers.
0: Harry Jekkers.
1: Cabaretier en natuurlijk van Klein Orkest.
0: Nee joh.
1: Ja joh, die gaan we spreken. Die gaat rentenieren in Spanje. Dus
0: alweer.
1: We vragen hem waarom.
0: Ja, oké. Okay. Spannend.
1: Kan wel een paar dingen bedenken. Maar.
0: Dat allemaal zometeen in Gijs op

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Oh,

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Een extra, extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the Tribes.
13: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
14: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
15: Nu bij Kruidvat. Alle merken dameshygiëne. 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
16: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
21: Dat zeg ik.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
27: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
26: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
28: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar €6,99.
29: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
30: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
31: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
32: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
33: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
34: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
33: Hoe dan?
34: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amsterdam zijn 6 mannen opgepakt die worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's. Een van hun is boekhouder. Het geld zou verdiend zijn met fraude en drugshandel. Bij de arrestatie zijn een heleboel bankpassen, horloges, auto's en contant geld in beslag genomen. Op het vliegveld van Brussel zijn ongeveer 200 vluchten geannuleerd omdat de luchtverkeersleiders aan het staken zijn. Die staking duurt tot 9 uur vanavond. Vannacht was er ook al een staking waardoor in België niks kon vertrekken of landen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden. Dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden trekken er felle buien over. En lokaal kunnen dat stevige exemplaren zijn met kans op onweer, veel regen in een korte tijd en ook windstoten. Aan het eind van de middag trekken de meeste buien via het noordoosten het land uit. De temperatuur die ligt tussen de 19 en de 23 graden.
0: Laura, dankjewel. Dan naar het Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Al een flinke spits ontwikkelt zich op dit moment. 43 vertragingen gemeld. Dit zijn de 3 grootste. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Beekbergen en de IJsselbrug. Daar is een rijstrook dicht in verband met redding en bergingswerkzaamheden. Door een ongeluk. 1,5 uur vertraging daar. De A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandijk en Averhoorn. 21 minuten. En de A59 Os-Zonzeel tussen Engelen en Drunen-West. Door een auto met pech. 40 minuutjes. Gijs op 10 staat voor je klaar met zometeen een schakeling met de maestro zelf. Hij is, als het goed is, met de nadruk op als het goed is, maar je weet het nooit met die lengte van die man. Al aangekomen op de berg en kan, ja, denk ik, vanuit het dal de top al zien met zijn lengte. We gaan het zo checken zelf bij Gijs Staverman. En het is natuurlijk lekker veel muziek. Richting huis of het laatste uurtje van je werkdag. Alicia Keys en ook Dan Hartman komt eraan.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
3: Lex Gaarthuis.
2: Gijs op 10.
4: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
5: Glennis Grace hier. Tot hoe laat duurt dit radioprogramma eigenlijk?

0: Alicia Keys en Girl on Fire. Je zou zeggen, gaat er even iemand blussen. Maar zij gaat er een liedje bij staan zingen. Ook prima, hè? Geen probleem.
1: Alles.
0: Ja! Och, jongens. Het is 12 minuten over 4. Goedemiddag. Mijn naam is Lex Gaart. Als je zou me kunnen kennen van Leven na 7. Geen Gijs vandaag dus, want hij is samen met Martijn en de hele middagcrew naar Frankrijk voor de Alpe d'Huez. Je niet gemist natuurlijk, hè? Dat komt bijna niet. Dus zit ik hier samen met Laura Ozinga.
2: Hallo.
0: En de invalmiddagcrew.
3: Hallo.
0: Hoort toch eens wat een gezelligheid bij je op de achterbank met de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 en Gijs zit op dit moment zelf op de achterbank. Want voorin, dat gaat niet met je lange benen. Hij is bijna aangekomen bij de berg. En ik heb hem even gevraagd om een korte update. Toen kregen wij een volledige podcast binnen. We hebben de hoogtepunten voor je geselecteerd. Gijs, kom er maar in.
3: Hallo daar. Dit is team Martijn, Rick en Gijs.
0: Hallo,
3: we zitten
0: jongens.
3: In de auto onderweg naar de berg. De studio die is op dit moment, as we speak, die wordt gebouwd. Die staat er bijna. We zitten in een Frans koekblikje. En dat, dat zit wat lastig. Maar Martijn die zit heel luxe voorin.
4: Ik zit helemaal opgetrokken.
0: Ach, hoor toch.
4: Ja, met die lange benen daar kan zitten.
3: Maar Martijn heeft een beetje last van zijn heup. Dus dat is op zich ook niet zo erg. Maar we hebben er ongelooflijk veel zin in. En al helemaal omdat we het gehoord hebben hoeveel geld er is opgehaald. Nou, ik ben daar heel trots op. En ik denk dat alle luisteraars van Radio 10 er ook heel trots op mogen zijn.
0: Ja, dat is zo. We gaan glimmend van trots hier door de gang. Totaal ruim een ton opgehaald met de Radio 10 veiling voor Alpe d'Huez. Dankjewel als je steentje hebt bijgedragen. En dat kan nog steeds, hè. Check de site radio10.nl als je daar nog wat achter wil laten. Vanaf morgen Gijs op 10, live vanaf die berg, de Alpe d'Huez voor Alpberg.
3: Maar we hebben er ongelooflijk veel zin in. En al helemaal omdat we het gehoord hebben hoeveel geld er is opgehaald. Nou, ik ben daar heel trots op. En ik denk dat alle luisteraars van Radio 10 er ook heel trots op mogen zijn.
0: Ja, dat is zo. We gaan glimmend van trots hier door de gang. Totaal ruim een ton opgehaald met de Radio 10 veiling voor Alpe d'Huez. Dankjewel als je steentje hebt bijgedragen.

0: getraind is hier in Nederland. Ja, en fietsen in Nederland is niet altijd even makkelijk. Dat weten we allemaal, hè?
1: Wind tegen, regen tegen, hagel tegen. Gelukkig heb ik daar zo'n kindje voor me op het stuur. Wij hebben twee kindjes, ook één voor mijn vrouw. Het zit namelijk zo, een auto kunnen we ons niet veroorloven, dus fietsen wij nogal veel. En met het weer in Nederland mag je wel stellen dat we heel bewust voor kinderen hebben gekozen.
2: Gijs op. De meeste muziek in de middag. Gijs.

0: omdat eigenlijk ja, een beetje verliefdheid, hè? Vaak op een kennis of op een collega. Schijnt heel vaak voor te komen. Ik zie Laura meteen angstig kijken. We kennen elkaar net 10 minuten, rustig aan.
1: Even kalm, hè?
0: Nee, het komt vaak voor. Heb ik laten onderzoeken door de onderzoeksredactie van Gijs op 10. Dat is een 32-koppige onderzoeksredactie. En die hebben uitgevonden dat ruim 30% wel eens verliefd geweest is op één van zijn of haar collega's. Steekproef. Jos?
2: Nee.
0: Niels?
3: Nee.
0: Laura?
1: Geen commentaar.
0: Dan is het Laura. Ja, mooi, dus zijn we daaruit. Komen snel meer van je te weten. Dat is mooi. En ze doet straks ook nog het nieuws. Geweldig. Geweldig. Laura, wat zit er zo in?
1: Ja, als je denkt dat de onweersbuien van nu heftig zijn, het kan nog veel erger. Er komt namelijk een super El Niño aan.
0: Nee, toch? Gaan we eraan?
1: Ja, je hoort het zo.
0: Straks meer. En dit

0: je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
15: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hey, bedankt.
19: Merci.
17: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
22: Een bijzonder goede
0: Goedemiddag, het is Gijs op 10. En je kan in de roeiboot naar huis op sommige plekken. Felle buien namelijk over het land. Die kunnen flink zijn met onweer, hagel en windstoten. 19 tot 23 graden in het oosten en noorden. Ja, dan naar de spits. En die is best pittig al. Mede door dat weer, 58 vertragingen. Dit zijn de drie langste gemeld bij Flitsmeister op dit moment. A1 Apeldoorn-Hengelo voor Twello. 1:01 op de kop af door een auto met pech. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en de Plaspoelpolder. 1:30 vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum, ook daar 1:30 vertraging tussen Hagestein en Noorderloos. Zometeen hoor je muziek voor Ajax-Side. Ja, graag gedaan door deze Feyenoord-fan, want ze hebben een nieuwe trainer. Michel, de Spanjaard, jongens. Speciaal voor jullie straks Free Little Birds, Bob Marley en de Wailers. En we spreken de man, over voetbal gesproken, met misschien wel de grootste oranje-verzameling van ons land. Maar eerst, u kent haar van het weer, maar ze kan nog veel meer. Leggen we straks uit. Laura Ozinga met het nieuws van 4:30. Laura, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet niet meer samenwerkt met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat zijn de fractie van Marcus Sauer en Forum voor Democratie. In Ter Apel schuilen tientallen asielzoekers en medewerkers van het Rode Kruis in een sporthal voor het onweer. Dat meldt RTV Noord. Het Rode Kruis wil dat asielzoekers altijd binnen kunnen wachten bij slecht weer. Als Kanye West bij zijn concert in Arnhem iets roept dat niet mag, gaat het licht aan en wordt het concert gestopt. Dat belooft staatssecretaris Van Brugge. Kamerleden willen dat van haar horen, omdat de artiest behoorlijk antisemitisch uit de hoek kan komen.
0: Oh.
18: En het lijkt er sterk op dat de wereld vanaf dit najaar te maken gaat krijgen met een periode met grotere risico's op weersextremen.
0: Ja, je zei het ja, want ik had het net over met de roeiboot naar huis, maar het kan dus nog erger gebruiken.
18: Nou, inderdaad, want de Wereld Meteorologische Organisatie die waarschuwt dat landen er goed aan doen om zich te gaan voorbereiden op een mogelijk stevige El Niño. Zo heet het weersfenomeen dat deze veranderingen aandrijft. Ja, El Niño op zichzelf is niet nieuw. Nee, het terugkerende fenomeen ontstaat wanneer water in de Stille Oceaan opwarmt en zo de wind- en zeestromingen verstoort.
0: Ja.
18: Maar ja, de wetenschap is dus duidelijk. El Niño staat de komende maanden met 90% zekerheid voor de deur. In een flinke mate dus.
0: Ja, want ik zei net, u kent haar van het weer, maar ze kan meer. Je presenteert het hart van Nederland weer, Laura.
18: Klopt, ja.
0: Ben jij dan ook officieel weersdeskundige?
18: Meteoroloog? Dat is ooit uitgeroepen het moeilijkste woord, hè?
0: Meteoroloog. Ja, ben jij officieel weerdeskundige? Of
18: hoeft dat niet? Wanneer ben je dat, hè?
0: Dat als vraag ik aan jou. Ik heb er
18: geen studie voor gedaan.
0: Oké. Okay.
18: Nee, maar ik ben inmiddels natuurlijk al zo vaak die modellen ingedoken dat ik al wel steeds meer verstand ervan heb.
0: Ja, dus dit wist jij al?
18: Ja, dit wist ik toch al wel. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja, klopt.
0: Nou, ik heb een vriend wil ik het niet noemen. Een goede kennis.
18: Ja?
0: Ja, want ik ga je straks vertellen wat hij doet. En dan denk je, nou, dit is dit. Waar geeft die man zich mee in zijn vrije tijd? Nee, is een stormchaser, heb ik in mijn kennissenkring.
18: Ja, ja.
0: Die gaat dus voor 7 seconden orkaan. Op 3 kilometer afstand gaat hij naar Amerika.
18: Ja, ja.
0: En gaat hij daar met een paar vrienden in een busje. En dan worden ze helemaal gek als er dus in de verte zo'n tornado is.
18: Ja, collega's van mij ook hoor.
0: Echt waar?
18: Ja, ja, die gaan dan inderdaad 2 weken lang gaan ze daar kilometers rijden. Want ze rijden echt al die staten door.
0: Ja.
18: En dan, maar ik moet wel zeggen, het is wel gaaf hoor. Ja, dan komt het dus echt toch een soort weerliefhebber nu in mij naar boven.
0: Maar nu hebben we het te pakken.
18: Nu heb je me, want dat is natuurlijk wel echt super vet. Want dat zijn krachten die vrijkomen, joh. Dat wil je niet weten.
0: Ja.
18: Dat is echt wel heel gaaf.
0: Waar is dat mee te vergelijken, Laura? Jij als die krachten die dan vrijkomen.
18: Ja, maar dat is dus nergens mee te vergelijken. Dat is het ding. Nee, het is echt. Maar zo'n inslag. Gewoon het gaat daar zo. Ja, dat is ongelooflijk. En ook zo'n orkaan. Of een tornado in dit geval. Ja. Waar ik een paar foto's van heb gezien. Ja, dat is echt wel. Dat is gewoon super. Ja, ik heb het zelf nooit gezien hoor.
0: En nee, maar voor iemand die net zei, nou, ik ben geen meteoroloog. Vind ik dat je toch heel, heel, heel enthousiast uit
18: komt. Er toch wel wat passie boven, hè?
0: Absoluut.
18: Ja, ja, ja.
0: Ja, nou, El Niño moeten we dus niet van dichtbij gaan bekijken, want dat wordt verschrikkelijk.
18: Nee, ja, nou ja, inderdaad. De effecten gaan over de hele wereld wel merkbaar zijn. Het wordt gemiddeld warmer. Maar daarnaast krijgen Zuid-Amerika, de Hoorn van Afrika en Centraal-Azië doorgaans te maken met meer regenval. En de Caribische eilanden, Centraal-Amerika, Australië en Indonesië, die worden dan juist vaak droger.
0: Ah, oké. Okay. Nou, we zijn gewaarschuwd. Onthoud die naam, Laura Ozinga. Als je nog vragen hebt, zoek haar ook op Instagram. DM

0: Pink, get this party started bij Radio 10 in Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow. Dat zeg ik, het is 4:30 en Wuppies de Vuvuzela, kent u hem nog? De luidsprekerhoed of de Ruud Gullitpet. Het WK voetbal levert vaak net zoveel legendarische oranje spullen op als mooie doelpunten. Nederlands elftal vertrekt deze week naar Amerika voor het WK. Dus de supermarkten en winkels liggen vol met oranje hebben dingetjes. Maar welke gadget verovert deze zomer heel Nederland?
1: Studio Staverman.
0: Ja, dat vraag ik aan de man met de grootste oranje gadget collectie van ons land. Hij heeft zo'n beetje alles van de afgelopen 25 jaar bewaard. Dus moet groot wonen. Sportmarketeer Bob van Oosterhout. Bob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij belt nu uit welke vleugel van je huis?
2: Ja, ik zit hier tot werkelijk in mijn nek toe aan de gadgets. De Wuppies, de Welpies, de Basies, Platterpetten, Buddies, Bungles, Go-Go's, Sparkies, Juikmaatjes.
0: God, Bob.
2: Jij noemt het en ik heb ze.
0: Ja, en heb je een partner of is die inmiddels weg?
2: Nee, ik maak een grapje. Het valt eigenlijk allemaal best wel mee. Ik heb alles verzameld, ik heb het allemaal, maar het ligt keurig opgeborgen.
0: Oké, maar je bent wel weer enthousiast over het komende WK om de nieuwe gadgets natuurlijk.
2: Ja, ik let er heel erg op. Ik moet je eerlijk vertellen, wat mij betreft is de ultieme winner er nog niet bij, in termen van creativiteit. Op dit moment wordt de race vooral gevoerd door de WK-kamerjas, het juichjack, het voorspelshirt en de pilsjama. Maar qua creativiteit hoop ik stiekem eigenlijk nog dat er wat dingen gaan komen waarvan we denken van, goh, dat is toch wel uniek, dat maakt dit jaar heel bijzonder.
0: Ik beloof jou binnen nu in 3 minuten de oplossing voor dit probleem. Bob.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar eerst even het diepte-interview, hè? Ben je klaar voor?
2: Ja, laat maar komen.
0: Wat maakt een oranje item nou een succes? Is daar een lijn in te ontdekken de afgelopen toernooi?
2: Ja, stiekem is daar zeker een lijn in te ontdekken. Kijk, het moet natuurlijk aan de ene kant appelleren aan het oranje gevoel. Aan een stukje nationale trots. Het moet functioneel zijn. Met andere woorden, je moet het makkelijk, lekker aan kunnen trekken en misschien ook wel op heel veel andere momenten nog kunnen gebruiken.
0: Ja.
2: Het moet leuk zijn, om maar niet te zeggen gek. Want eigenlijk mag het natuurlijk echt wel heel gek en heel feestelijk zijn. Het moet, dat zie je ook bijvoorbeeld aan de gadgets en de commercials van de grote supermarkten. Het moet ondersteund worden door een lekker stuk muziek, een leuke tune, een gave jingle. Want je ziet eigenlijk nu al dat bijvoorbeeld de commercial met het juichjack van Jumbo. Alleen al door het feit dat daar de snollebolletjes aan gekoppeld zijn. Ja, nou ja, dat, hè. Daar gaan we al. Dus dat neemt iedereen weer mee. En daarnaast, heel belangrijk, en dat zie je eigenlijk gebeuren, en daarom zijn over het algemeen de supermarkten toch wel de grote winnaars van dit soort races. Je moet het ondersteunen door een ongelooflijke sloot reclamegeld. Want je moet de tv eigenlijk niet aan kunnen zetten of je moet ermee geconfronteerd worden. En dat zijn eigenlijk de succesfactoren.
0: Ja, waarom zijn we zo gek op die dingen, Bob, op die hebben dingen?
2: Ja, dat heeft enerzijds te maken met de passie voor sport, het Nederlands elftal, oranje. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat we ook in een wereld leven op dit moment met zoveel gezeik, met zoveel gedoe, zoveel negativiteit, polarisatie. We zijn met elkaar wel toe aan een feestje. En het mooie is dan dat als je vervolgens iets oranjes aantrekt, hoe gekker hoe beter, dan heb je in één keer geen verschil meer met je buurman. Hè, terwijl hij normaal gesproken op een andere politieke partij stemt, of fan is van een andere voetbalclub, of zijn heg niet genoeg heeft gesnoeid.
0: Ja, vooral dat.
2: Het brengt ons bij elkaar.
0: De rijdende rechter is gewoon voor een paar weken werkeloos. Dat is eigenlijk het gevoel dat we dan met z'n allen hebben, toch?
2: Ja, de rijdende rechter die kijkt echt met angst en beven uit naar WK's voetbal.
0: Als ze maar geen succes hebben, want dan gaat het nieuwe seizoen. Ja, is ook zo. Zeg Bob, en dan moet ik je even inlichten. Ik schrijf liedjes in mijn vrije tijd van twijfelachtig niveau. En hier en daar komt er zo langzamerhand komen er wat uit. En zo had ik dus ook een Nederlands elftal, een oranje liedje geschreven. Het was in eerste instantie het idee dat Wilfred Gené die zou gaan zingen. Maar het onderwerp, of de hoofdpersoon van het oranje liedje dat ik had geschreven, Donald Trump namelijk, die kwam wat in het nieuws met nog gekkere dingen dan hij anders deed. Begon landen binnen te vallen enzovoort. Dus daarvoor is ervoor gekozen door een aantal partijen die het wilden zingen om het dan maar niet op te nemen. Maar ik had er dus ook, vond ik zelf, ik heb een heel octrooi aangevraagd op het product wat erbij hoorde. Nou, laten we eerst even een klein stukje van het liedje luisteren. Ik had alleen het eerste opzetje, dus er zit een AI-stem op, maar dan heb je even een idee. En dan wil ik je ook even vragen of het idee wat ik had voor het product Wat er dus niet is gekomen, maar misschien luistert er iemand. Of dat een goed idee was. Ja, even een klein stukje van het liedje. Als ik de titel zeg, geef

0: Het
1: ging dus niet door.
0: Ik heb nog niks gezien, maar alleen al bij de term trumpet ga ik toch wel stiekem een klein beetje uit mijn dak, hoor. Die vind ik wel heel sterk.
1: Het idee was dus een oranje trompetje, een soort mini vuvuzela met het hoofdje van Donald Trump op het knopje. Op het enige, zeg maar, dat ding wat je indrukt om verschillende noten te maken.
0: Ja, het is, luister, ik word er wel enthousiast van. Tegelijkertijd, de Donald heeft zo ontzettend met een imago lopen kloten de afgelopen 10 maanden. Het is allemaal niet meer wat het was. Maar ja, in het verlengde van de gullitpetjes, ik heb ooit zelf een keer John de Wolf petjes laten maken met van die enorme blonde manen. Ik geloof wel ook in de trumpet, hoor.
1: Ja, het zou ook nog een petje kunnen zijn, maar het is dus een trompetje.
0: Ja, een trompet. Ja, precies. Ja, maar hij heeft toch trumpet?
1: Ja, trumpet, maar het is dus fysiek een trompetje. Ja, dus het is geen petje wat je opzet.
0: Dat heb ik in het verleden
1: ook gehad, hè? Ja, oké. Ja, nou, misschien kunnen we een combinatie maken. Nou, mocht er een bedrijf luisteren dat zegt, nou, hartstikke leuk en kan ons het allemaal schelen. Het is allemaal beschermd, ja. Dus even mij bellen en Bob, want Bob gaat het dan allemaal eventjes goede banen leiden. Bob, dank.
0: Leuk.
1: Een ontzettend fijn WK gewenst. En,
0: insgelijks.
1: Welke gadget heb jij nu al?
0: Hoe bedoel je, heb je nu al?
1: Nou, van de dingen die eruit zijn? Of ga je ze allemaal verzamelen?
0: Nou, ik heb er nog geen. En dat heeft ook te maken met het feit dat ik wat kilo's kwijt moet. Dus ieder gadget zit me net iets te strak.
1: Ja, dus op dit moment zou je voor een XL-juichjack moeten gaan. Maar aan het eind van het WK kunnen we alle S'jes naar je opsturen, Bob.
0: Dan heb ik een killer vakantiebord.
1: Dan gaan we voor Bob heel veel succes, jongen.
0: Dankjewel.
1: Tot later.

0: op 10 op deze dinsdagmiddag. Het is 5 voor 5. Zometeen sluiten we je werkdag af met Bruce Springsteen. Glory Days komt eraan. En er is het nieuws met Laura Ozinga. Laura, wat zit er zo in?
1: Ja, heb je de afgelopen tijd vakantie gevierd in een hotel? Let dan eventjes goed op, want dat kan je onnodig veel extra geld kosten.
0: Dat zometeen in Gijs op 10.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. 18 plus, speelbewust.
3: Ja!
4: Serieus?
3: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
9: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
12: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
11: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Gijs op 10 neemt straks samen met jou afscheid van een man die wederom stopt met zijn carrière als komiek, schrijver, liedjes, held, nou eigenlijk alles. Harry Jekkers spreken wij zo. Maar eerste nieuws, Laura Ozinga, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Engeland is er grote verontwaardiging over beelden van een arrestatie in december. Een student die was neergestoken, die wordt geboeid terwijl hij op straat ligt en kort daarna overlijdt hij. De dader, die ernaast staat, loog dat de student hem eerst aanviel, maar is nu dus veroordeeld tot levenslang. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn. Dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit of hoeveel mensen er nu getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. In Ter Apel moeten tientallen asielzoekers en mensen van het Rode Kruis schuilen in een sporthal voor het onweer. Dat meldt RTV Noord. Dat is niet voor het eerst en ook de komende dagen wordt er nog slecht weer verwacht. Het Rode Kruis wil daarom dat er wordt geregeld dat asielzoekers voortaan ergens binnen kunnen wachten. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken er, ik zei het al, felle buien over. Lokaal kunnen die stevig zijn met onweer, veel regen in een korte tijd of windstoten. Aan het eind van de middag trekken de meeste buien gelukkig via het noordoosten weer weg. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 tot 23 graden.
2: Helemaal goed, Laura, dankjewel. Dan de Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 66 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie langste. A1 Amsterdam-Amersfoort voor Muiden. 32 minuten na een ongeluk. De A12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen. 39 minuten. En de A15 Oostvoorde-Ridderkerk tussen Hoogvliet en Vaanplein. Door een ongeluk daar een half uur vertraging. Zometeen sluiten we je werkdag af met Bruce Springsteen. En zoals gezegd, absolute eindbaas Harry Jekkers. Hij trekt de stekker uit zijn carrière en ik spreek hem zo.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
7: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
6: Dus kom op, naar buiten.
7: Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
9: Lex Gaarthuis.
8: Gijs op 10.
10: De grootste hits aller tijden.
2: Daar gaan we. Radio 10. Ja, jongens. Meisjes, mensen, kinderen, klap die laptops maar dicht. Trek als je op de fiets bent je regenpak aan. Zuidwestertje op als u nog weet wat dat is. En trappen maar, want het is zover. Ja hoor.

Harry Jekkers. Hij stond met grote en kleine orkesten op het podium. Maar nu het is zover. Over en uit voor de beste man. 75 jaar. Hij koos voor werkloos. Hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: The Grapevine. Gijs op 10. Ja, we draaien hem regelmatig en gelukkig maar. Onder andere al zijn hits van het Klein Orkest. Over de muur, laat me maar alleen. En Koos werkloos. Maar Koos is niet werkloos. Alleen Harry Jekkers binnenkort wel, de bedenker. Hij gaat met pensioen.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, over een maand speelt hij zijn laatste voorstellingen. En dan valt het doek definitief. Hij doet nu nog één keer zijn verhaal in zijn boek. Ik hou van mij. En nog één keer hier op Radio 10, dames en heren. Groot applaus voor de bekendste Hagenees, Hagenaar van ons land. Ik weet nooit precies wat het is, maar ik ga het hem weer vragen. Dames en heren, persoonlijke held en bonusheld, Harry Jekkers. Ja, Harry.
2: Ja.
0: Ja, dit hoort zo, hè? Dit soort introducties. Als je gaat stoppen, dan op een voetstuk. Ja, absoluut. Ben je nou Hagenaar of Hagenees? Het is je al 1000 keer gevraagd, maar...
2: Ja, ik ben Hagenees natuurlijk, want ik ben geboren in Schilderswijk. Maar dat is iets aan de Hagenese kant, lijkt me wel. Hè?
0: Ja. Of zoals je zelf graag zegt, Haagse Nakko, toch?
2: De Haagse Nakko, ja, dat is een tijdje in geweest. Ja.
0: Dat is wel een tijdje uit, maar nu weer een tijdje in. Ja, en jij gaat er een tijdje uit, kunnen we zeggen, Harry, want je stopt ermee.
2: Ja, ik stop ermee, ja. Het is mooi geweest.
0: Het is mooi geweest. Nou, heb ik je dat al wel, je weet, ik ben fan, al wel eerder horen zeggen.
2: Maar nooit zo op deze manier. Ik ben wel eens gestopt met het Klein Orkest natuurlijk. En ik ben gestopt met cabaret eens een keer. Maar toen ben ik weer begonnen. Na een jaar of 12 niks doen. Dat was toch wel een vrij grote sabbatical. Ja. Maar dit keer weet ik zeker dat ik... ik zal wel eens een liedje zingen ergens. Maar dat ik niet meer een nieuw programma maak en ga toeren.
0: Nee.
2: Ik vind het mooi geweest. Ik ben natuurlijk ook al 75. Hè? Dan moet je rekening mee houden.
0: Oh ja, of pas 75. Het is net hoe je er zelf in zit natuurlijk. Ja. Maar jij bent het al.
2: Ja, ik ben het al. Ja.
0: En wat deed jou besluiten om te stoppen? Dan was dat echt puur die leeftijd, ongemakken die daarbij komen kijken. Je hebt gezondheidsproblemen gehad natuurlijk.
2: Ja, in feite wel. Ja. Gezondheid is op het ogenblik goed. Maar ik merk wel dat het gaat niet zozeer om ernstige ziektes of aandoeningen. Maar het gaat om... Pijntje hier, pijntje daar, zeg ik altijd maar. Het is, je handen worden strammer, je stem gaat wat achteruit, pijn in je rug. Dat lijkt wel aan de pols, maar goed, het programma. Maar het is, het zijn van die kleine ongemakjes die je langzamerhand de lol ontnemen.
0: Ja.
2: Dat je gewoon moet gaan optreden, wat ik al 45 jaar doe, meer dan 2000 keer heb ik wel eens uitgerekend. En dan heb ik er altijd lol in. Ik heb altijd lol om op te treden. En nu maak ik me een beetje zorgen. Is mijn stem ook goed? Is dat? Ik denk, daar heb ik geen zin meer in. En ik heb bovendien een heleboel leuke andere bezigheden.
0: Nou, ik wil zeggen, je hebt een huis op Ibiza, toch?
2: Ook, onder andere. Ja,
0: ja. Ook onder, je bent weer verliefd, heb ik gehoord.
2: Ja, ik ben weer verliefd. Ja,
0: vertel
2: ja,
0: haar,
2: ja.
0: Even over de liefde.
2: De liefde, ja, dat is heel bijzonder. Ik heb vroeger, toen ik heel jong was, heel lang geleden, was ik 18 jaar en ben ik verliefd op een meisje van 15.
0: Ja.
2: En daar heb ik verkering mee gekregen en het is uitgegaan een week per jaar. Het lag met name aan mij. Ik deed geen flikker aan. Ik wou nog feest en muziek maken en andere vrouwen en zo. Dat ging allemaal niet goed en altijd een beetje spijt van gehad. En deze vrouw ben ik opnieuw tegengekomen later in mijn leven en dat is weer aan. Als het
0: geweldig. En jullie vonden elkaar dus nog net zo leuk als toen? Minstens.
2: Ja, het was ongelooflijk. Ja, we zagen elkaar weer en het was pats raak.
0: Ja. Ja, wat geweldig. Heb je ooit een liedje over haar geschreven in die beginperiode of nu later?
2: Ja, wel. Maar een beetje verhuld. Maar ik heb destijds een lied over geschreven. Dat heet Ellie.
0: Ja.
2: Dat gaat over een bezoek van iemand aan een ex. Weet je wel? Van dat je denkt van god, ze is getrouwd met een ander. De bel klinkt nog na in de gang. Haar figuur breekt in stukken achter het

0: lotglazen raam. Op de deur die andere naam. Ze doet opa hand van de deur, haar glimlach, die geur. En ze vraagt of ze makkelijk te vinden.
1: Ja, schitterend. Wist je dat toen, dat het over haar ging, of niet?
0: Ja, ik heb speciaal geschreven, maar hij had zelf mij uitgenodigd. En ik heb dat geweigerd. Ik dacht, ik ga niet bij een meid die ik heel erg leuk vind op de koffie met een andere gozer erbij.
1: Sommige kringen wordt daar niet moeilijk over gedaan. Maar dat was toen niet in.
0: Ik heb toen verzonnen hoe het zou zijn.
1: Juist, precies.
0: En waarom ik niet zou, waar ik beter niet kon gaan. En dat vind ik een van de mooiste liedjes zelf.
1: Ja. Over meerdere levensperikelen lezen we nu in een boek. Want ja, als je het echt bij wil horen, dan moet je natuurlijk een biografie hebben. Is het een biografie, kan je het zo noemen?
0: Ja, absoluut. Ja, het is mijn leven gewoon. Maar als ik er wat over mag vertellen.
1: Ja, graag.
0: Niet zo'n literair ding, weet je wel, van Harry Jekkers op zijn 12 vond die al gitaar te spelen. Ik heb gezegd, ik wil het wel doen, maar in de vorm van een interview. Dus dat het eigenlijk gewoon, dat ik constant aan het woord ben daarover. Weet je wel, met kleine onderbrekingen. Waardoor het luchtiger lezen is. Het is niet zo'n heel officieel ding. Het is vol met anekdotes over mijn leven. En ups en downs ook. Er zitten ook vervelende stukjes in mijn leven natuurlijk. Maar ik vertel het allemaal zelf. En het is nogal een lijvig ding geworden. 300 bladzijden. Met heel veel foto's.
1: Ja.
0: Maar ik ben er wel heel blij mee dat ik het heb. Het is een mooie afsluiting.
1: Open en eerlijk staat er dan eigenlijk op elke biografie. Maar dat ben je zeker. Onder andere over je alcoholverslaving. Hoe erg was je daaraan toe?
0: Nou, ik heb pas één keer is het helemaal uit de bocht gevlogen. Toen was ik 70. Had te maken met COVID, met werkeloos zijn. Er werd kanker geconstateerd. Ja. Alles ging mis op een gegeven moment ineens. En toen begon ik wat te vervelen. Ik kon niet naar Spanje, dat was afgesloten. Ik moest in een klein flatje zonder werk zitten. En toen ging ik langzamerhand wat meer drinken. En op een gegeven moment zat ik tijdens de dag te zuipen. En ik moest er nog op lachen, want ik kan het me nou niet meer voorstellen. En dat kan je toch gebeuren. Misschien een waarschuwing voor de mensen die dingen gebruiken. Dat kan je ineens pakken terwijl je denkt dat je het onder controle hebt. Maar dat had ik niet meer.
1: Nee.
0: En toen ben ik even een weekje in het ziekenhuis opgenomen. En heb ik mijn leven echt fundamenteel verbeterd.
1: Ja. Dat en leukere dingen staan in dat boek. Ik hou van mij. Wat vond je nou terugkijkend? Ja, het is een onmogelijke vraag aan iemand die creatief is op meer vlakken. Maar ik ga hem toch stellen, Harry. Daar komt hij. Wat vond je het leukst?
0: Wat vond ik het leuk?
1: Om te doen. Waar heb je de meeste lol aan beleefd?
0: Om te doen, waar ik het meest plezier en ook het langste gedaan heb, is mijn solo voorstellingen. Alleen.
1: Juist.
0: Dus niet met dat bandje, dat was ook leuk. En ook niet in combinatie met Koos of met Jeroen. Dat was ook allemaal leuk. Het was allemaal leuk en succesvol. Maar helemaal alleen op een podium staan, de koffietent, de goudvis.
1: Goudvis naar zee, ja.
0: En de laatste twee die ik nu gedaan heb, daar voel ik me toch in mijn element. Dat ik van niemand afhankelijk ben en helemaal alleen het publiek kan bedienen. Dat vind ik het mooist.
1: Cirkeltje rond als ik deze instart. Ja, dat kan niet anders. Laat mij maar alleen. Nou, niet helemaal dan, want je hebt de liefde weer teruggevonden. Dat is hartstikke mooi, Harry.
0: Ja.
1: Het boek Ik hou van mij. Ligt het al in de winkels, Harry? Komt
0: het ligt al in de winkels.
1: Het ligt nu al in de winkels. Ik ga rennen. Dames en heren, een staande ovatie voor Harry Jekkers. Harry, dank voor al het mooie succes nog met de laatste shows ook, hè?
0: Ja, hartstikke bedankt.
1: En geniet van je werkeloosheid, zoals jij zo zegt.
0: Ga ik lekker doen.
1: Tot later. Hoi, hoi.

0: Orkest. Het live lied voor de vrijgezel. Je ziet hier wat mannen zwijmelen over... Ach ja, dat was toen. Dat was het mooi. Ja, ik niet natuurlijk. Hè, maar Niels en Jos zaten van... Oh ja, ik weet nog goed. De voordelen van het vrijgezel. Leuk hè, mannen met mij werken. Hartstikke
1: leuk. Heel leuk.
0: Laura, ben jij vrijgezel eigenlijk?
2: Nee.
0: Je bent geen vrijgezel?
2: Ik ben geen vrijgezel.
0: Dus jij herkende dit nummer ook van vroeger?
2: Ja, precies.
0: De voordelen. Laat mij maar. Mooi zeg. Iedereen gelukkig in de liefde hier.
2: Ja, ja. Wat fijn.
0: Doodse stilte op mijn linkerzijde. Het is bijna 17:30. Je bent bij Gijs op 10. Laura Ozinga zometeen met het nieuws. Wat zit er in, Laura?
2: Milieudefensie wist wel degelijk dat oud-directeur Pols... bij een extreemrechtse club heeft gezeten. En een huis naast een prostitutiestraat in Den Haag. Ja, dat wordt maar lastig verkocht. Daarom is er een opvallende verkooptruc bedacht.
0: Je hoort het zo.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5.000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met energie.

0: Vind je bij Bol?
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis in, mooi wonen.
4: Goedemiddag, Gijs op 10. We trekken buien over het land, mocht het je nog niet zijn opgevallen. Er zit onweer, hagel en windstoot erbij. Het is tussen de 19 en de 23 graden. Blik op de weg, zou Leo de Haas zeggen. 70 vertragingen op dit moment gemeld bij Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Muiden en Weesp een half uur. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort een half uur vertraging. En de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Houten-Oost en de Galenkoppenbrug. 27 minuten. Ja, zometeen spannend spelen we misschien wel met jou de top 4000 in 40 seconden. Maar eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Zeker 100 hotels zijn geraakt door een datalek, dat meldt BNR. Hotelgasten worden door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Hoe groot het lek is niet bekend. Het lijkt ook in het buitenland te spelen. Milieudefensie wist wel degelijk dat oud-directeur Pols als student bij een extreemrechtse club heeft gezeten. Hij was er eerlijk over, alleen is het niet naar buiten gebracht. Pols zelf zegt dat het achteraf gezien misschien wel beter was geweest. Oh. In de Giro voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de roze leiderstrui veroverd. Ze was de snelste in de tijdrit bergop en versloeg de Zweedse wereldkampioene tijdrijden. Demi Vollering werd derde.
4: Ja, de sportzomer is eigenlijk al een beetje begonnen. Hè? Wat is dat toch ongelooflijk leuk. Tenminste, kijk jij graag sport?
5: Nee. Ik kijk niet en ik doe ook weinig.
4: Partner wel?
5: Nee.
4: Ook niet?
5: Ook niet echt,
4: maar
5: nee.
4: Maar dat is goed nieuws, toch?
5: Ja, nee, we zitten helemaal op één lijn.
4: Als de ene wel wil en
5: nee,
4: de andere
5: geen ruzies om 7 uur op zondag, nee.
4: Schrikkelijk.
5: Ja.
4: Zeg, hebben jullie wel een huis?
5: Allebei een eigen.
4: Ja,
5: hij woont op Vlieland. Dus dat is, ja.
4: Dus jij moet
5: voor mij met mijn werk niet anders.
4: Met de roeiboot over. Ja. Of andersom.
5: Ja, precies. Okay.
4: En ging dat huiskoop een beetje soepel?
5: Bij mij?
4: Ja,
5: ja, dat ging best oké, okay, ja.
4: Geen gekke achteraf gebreken?
5: Nee.
4: Of?
5: Nee, maar ik woon in Friesland. Ik heb zelfs onderboden. Is dat een woord?
4: Onderboden?
5: Dat is een woord wat je niet meer vaak
4: hoort. Dat kennen we hier niet in de Randstad. Dat moet je uitleggen. Nee, je bent onder de vraagprijs.
5: Onder de vraagprijs geboden, inderdaad.
4: Geweldig.
5: Ja.
4: Ja, dat kan allemaal nog.
5: Ja,
4: nou, kan het misschien ook op het huis wat jij nieuws over hebt, toch?
5: Ja, dat klopt. Want een huis naast een drukke prostitutiestraat, ja, dat is lastig verkopen, merkt dus een huisverkoper. En daarom heeft hij twee professionele tekstschrijvers ingehuurd om daar iets ludieks bij te bedenken. Oh. Op verschillende ramen van prostituees in de Haagse rivierenbuurt hangt nu dan ook een poster met de tekst: "Pst, jij komt hier toch zo graag? Je kunt bij mij om de hoek wonen."
4: Zo.
5: Ja. Uitdagend. Dat is een knipoog naar de bezoekers van de bekende Haagse prostitutiestraat. En ja, de verkoper denkt niet dat hij nou echt een grotere kans maakt op deze manier om zich op de bezoekers van de sekswerkers te richten.
4: Nee, ik weet
5: maar
4: niet of daar nou, hè?
5: Of ja, daar nou, nou, je weet het niet, hè?
4: Daar de vermogende mensen tussen zitten die dat huis kunnen betalen. Want dat zal duur zijn, toch? Het is wel de Haag. Blijft de Haag.
5: Ja, volgens mij was het iets van 7 ton.
4: 7 ton?
5: Ja.
4: Voor een huisje in Den Haag.
5: Ja.
4: We hadden Harry Jekkers kunnen vragen net van, hè, wat krijg je daarvoor in Den Haag? Ja, die is alweer richting Ibiza om te pensioneren. Dus dat kan niet meer.
5: Nee, inderdaad. Okay. Nou ja, je zit in elk geval op de hoek van een prostitutiestraat. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon een enorme voorkeur zijn. Het kan ook je kracht zijn, hè, denk ik dan.
4: Ja, je weet het leuk te verkopen. Ben je ooit makelaar geweest?
5: Nee.
4: Nee, oké. Okay. Nou,
5: een carrière switch.
4: Nog een leuke carrière switch. Ja, is niet nodig, want we willen hier niet missen. Natuurlijk. Ik heb ooit in een huizenjacht heb ik een huis bekeken naast een. Nou ja, een pand waarvan mijn vrouw zei, goh, wat zou hier. Toen had ik al wel een idee. Maar, ja, god, het is een liever, maar heel naïef. Dus wij gingen door dat huis met de bezichtiging. Ik vraag het aan die makelaar van, god, wat is dat pand hiernaast? Dat was een heel groot pand, allemaal rode luiken voor de ramen. Het was midden op de dag.
5: Ja.
4: Niks op die parkeerplaats. En een soort vreemde naam in neonletters zo op de gevel. Dus ik was er, nou, we doen eerst even de tour door het huis. En dan, als jullie alles gezien hebben, dan kom ik daar even op terug. Toen voelde ik al een beetje nattigheid.
5: Ja.
4: Dan was dat letterlijk ook in het huis, want overal lekkage, maar dat geldt te zijn. Dus wij dat huis.
6: Wat voor lekkage dan?
4: Nou ja, wat niet. Het was een nogal vochtig huis. Ik zal hier niet op doorgaan. Maar ook dat pand ernaast bleek nogal vochtig te zijn, want dat bleek, het was een bordeel.
6: Oh.
5: Ja. Oh.
6: Of dus zoals, je hebt het huis gekocht?
4: Nou, zoals hij het noemde, een huisje van plezier. Nou, ik enthousiast. Mijn vrouw, toch wat minder. Dus nou ja, je begrijpt waarom we dat huis niet gekocht hebben, Laura.
0: Ja, ik begrijp het.
4: Hele kleine tuin. Dus, ja.

0: 4000. Deze stond er zeker in. Radio 10, Duran Duran, je hoorde The Reflex.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ga ik zo meteen spelen, misschien wel met jou. Dat zou toch onwijs leuk zijn. 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd uit die top 4000. En €100 thuisbezorgd te goed winnen. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draai zo Douwe Bob voor je met All For One. En Douwe deed in 2016 mee met het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Maar hoe heette het liedje waarmee hij meedeed met het Songfestival? Dus hoe heette het liedje waarmee Douwe Bob meedeed met het Songfestival? App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo wel mee voor €100 thuisbezorgd te goed.

0: met de soundtrack voor de Alpe d'Huez, zo zouden we het kunnen zeggen. All for One. Hij is op dit moment ook onderweg naar de berg waar dat allemaal gaat gebeuren. Zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. We zijn er de hele maand al mee bezig. Vandaag mochten we het blijde nieuws delen dat er meer dan een ton opgehaald is voor ons team. Alpe d'Huez, dat is geweldig nieuws. Mede dankzij jullie, dus dank je wel daarvoor. Radio10.nl, daar vind je alle info. Komende dagen komt de Gijs op 10 deze middagshow er vandaan, vanaf de Alpe d'Huez. Gaan Douwe Bob en Gijs ook de berg op. Dus dat is allemaal geweldig. En Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow, hoor je ook deze week, later deze week, live vanaf die berg. Radio10.nl voor alle info. Maar nu eerst
1: de top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, spannend. Ga ik spelen met Femke Kalisvaart uit Delfgauw. Femke, goedemiddag.
2: Hoi, leuk.
0: Nou ken ik Delfblauw wel, Delfgauw, zeg maar even niks, waar ligt dat?
2: Ja, ja. Nou, het Delft. Ik werk ook in het Delfblauw Museum, dus...
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Nou, sick. En ik wist dit dus niet, hè?
2: Nee.
0: Dit is geen afgesproken werk, schitterend. Ik voel aan alles dat dit goed moet komen, Femke.
2: Ja, ik ook.
0: Ja. Ja. En je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heette het nummer waarmee Douwe Bob meedeed met het Songfestival?
2: Ja, dat was natuurlijk Slow Down Brother.
0: Ja, natuurlijk was dat Slow Down Brother. Heel goed, heel goed. Ja, en daarmee heb je ze verdiend. 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Doe het niet allebei, hè, Femke, kost tijd.
2: Ja, klopt.
0: En belangrijk, weet je het niet, even passen. Dan zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. Als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. Waar ga je dat dan stuk gooien in Delfgauw? Wat bezorgd dan?
2: Ik denk misschien sushi of pizza of zo, lekker.
0: Lekker zeg. Ja. En doe je dat dan vanavond al of heb je al iets in de planning?
2: Nou, toevallig is de keuken een beetje overhoop, dus dat zou heel fijn zijn.
0: Het zou meteen uitkomen. Nou, daar gaan we later voor. Ja, prima. Hey, als het niet lukt, krijg je de troostijs, de Gijsblokjes.
2: Ook leuk.
0: Ja, drijft Gijs binnenkort in je glas. Je weet niet wat je meemaakt. Ja, we krijgen daar echt brieven over van binnen. Ze zeggen, nou, ik wist dat het impact zou hebben op mijn leven, maar zoveel. Geweldig. Nou.
2: Dus misschien ga ik bijna gewoon expres verliezen dan.
0: Nou, dat zou ik dan ook weer niet doen. Nee, dat wil ik ook niet om me geweten hebben. We gaan er gewoon voor. 10 fragmenten, 40 seconden op de klok. Femke, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Daar gaan we met het eerste fragment. Hard roepen als je het weet, hè?
2: Ja.
0: Komt-ie aan.
2: Douwe Bob.
0: Ja. Slow Down. Dat was hij. Nou, de eerste heb je te pakken. Dit is de tweede. Abba, hartstikke idee. Je gaat als een speer, zeg. Dancing Queen van ABBA. Nog 37 seconden op de klok. Nog maar 8 raden. Ik voel aan alles. Dit gaat lukken. Dit is je volgende fragment.
3: En dan zitten we hier.
2: Bluff.
0: Ja, deze week kaarten te winnen voor Live on the Beach. Bluff en Guus Meeuwis. Joh, de Zoute Landen. Femke, ik durf te zeggen dat het lekker gaat.
2: Ja, tot nu toe wel.
0: Hou dit vast. Hier is je volgende fragment. Ja.
2: Pas,
0: heel verstandig.
2: Oh, de Beach Boys.
0: Ja. Maakt niet uit, je zit goed op schema. Beach Boys, God Only Knows. Dit is je volgende fragment.
2: Pas.
0: David Bowie en Heroes hoorde je.
2: Ja.
0: 3 goed, nog 7 te gaan. 26 seconden, het kan. Femke, we herpakken ons even door diep in te ademen met z'n tweeën. Komt-ie. En uit.
2: Ja.
0: Daar ga je weer. Je volgende fragment.
2: Madonna.
0: Ja, zie je wel, het helpt. Hartstikke goed. Like a Prayer, dit is je volgende.
2: Nena.
0: We hadden veel eerder in moeten ademen en uit moeten ademen.
2: Ja,
0: geeft niks.
2: Ik denk het ook.
0: 5 goed, nog 5 te gaan. 22 seconden, Jordan Madonna, Like a Prayer. Die was goed, Nena. Nooit een Ziet Loefballons. Dit is je volgende.
2: Father Figure.
0: Knap dat je dan die titel eruit krijgt. Niet de eerste artiest. Wat goed. 6 goed. Nog 4 te gaan. 17 seconden. Kan makkelijk. Daar komt je volgende.
2: Rainbow in the Sky.
0: Ja. Reken ik goed. Rainbow in the Sky. Paul Elstak. Ja. Heel goed. Dit is je volgende fragment.
2: Nee, ja,
0: nee. Ja. Maar je riep eerst pas. Ja, ik heb het dan. 7 goed, nog 3 te gaan. 12 seconden. Ik reken even door. 4 seconden per goed antwoord moet te doen zijn. Femke?
2: Ja.
0: Moet nog even ademen?
2: Ja, nog heel even.
0: Oké, daar komt-ie. En weer uit.
2: Ja, goed. Okay. Ik ben er weer klaar voor.
0: We zijn er weer. Dit is je volgende fragment.
2: Pluto, pas.
0: Nee. Het goede doel en België. Ja. Snel vergeten, dit is je volgende.
2: De Final Countdown.
0: Ja. Oh, je jaagt mij ook echt de stuip op het lijf. 8 goed. Nog 2 te gaan. 6 seconden. Geen fouten meer. Femke?
2: Nee.
0: Daar gaan we.
2: Rolling in the Deep.
0: Ja.
2: Rolling in the Deep.
0: Ja, Rolling Rover. Je zei Rolling in the Deep, toch?
2: Ja.
0: Ja, precies. Dat is goed. Nog 1 te gaan. 4 seconden. Het moet in 1 keer, ben ik bang.
2: Ja.
0: Klaar voor?
2: Ja.
0: Alles of niks voor Femke.
4: Krijg toch allemaal de kleren.
2: Ik krijg allemaal de kleren. Danny Munk. Danny de Munk.
0: We zijn zover, toch?
5: Ja.
0: Femke, wil je dit nooit meer doen?
2: Nee, het spijt me. Dit is echt niet goed. Ik zat op de grond.
0: De BHV'er stond al naast me, zeg. Ongelooflijk. Een hartslag van 150, maar dat maakt niet uit. Je had nog 1 seconde over. En je hebt ze alle 10 goed geraden. Wat heb je dat onwijs goed gedaan. Adele Rolling in the Deep en Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen.
2: Ja.
0: Nou, al ben je alleen, je kunt wel lekker voor 100 euro thuisbezorgde goed bestellen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ga er lekker van. Wordt het dan sushi of wordt het dan pizza?
2: Sushi, denk ik. Mijn zus zegt ook sushi. Ja, okay, dus. Ja.

0: Het is gelukt. Femke heeft 100 euro aan thuisverzorgde goed gewonnen met top 4000 in 40 seconden. Morgen speelt Gijs het weer vanaf de Alpe d'Huez. Dus. Het is 7 minuten voor 6. Je bent bij Gijs op 10. Zometeen het nieuws van 6 uur met Laura. Laura, wat zit daarin?
1: De BBB zorgt voor verwarring rond het verbod op homogenezingstherapieën door van hun standpunt af te wijken.
0: Dat hoor je zo.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
14: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
18: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar €6,99.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi, beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels en 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
18: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
0: Ja, je avond begint met Gijs op 10. Wat gezellig dat je er bent. Met nu het nieuws van 6 uur. Krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
1: Goedenavond. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, want genoeg andere partijen zijn gewoon voor. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat het met de kennis van nu misschien wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. Wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro de roze leiderstrui gepakt. Ze was de beste in de klimtijdrit en pakte meer dan een minuut voorsprong op de rest. Demi Vollering werd derde in de tijdrit en pakte daardoor ook de derde plaats in het klassement. En het Radio 10 weer. Er trekken felle buien over en lokaal kunnen dat stevige exemplaren zijn met kans op onweer, veel regen in een korte tijd en windstoten. De meeste buien die trekken nu weg richting het noordoosten. De temperatuur ligt tussen de 19 en de 23 graden.
0: Laura, dankjewel. Dan kijken naar de avondspits. Nou, die is zeker nog niet opgelost. Onder andere door het slechte weer. 55 vertragingen, dit zijn de drie langste. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum. 23 minuten door een auto met pech. Ook een auto met pech die zorgt voor vertraging op de A15. Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. 20 minuten.

0: voor jou vergeetmenietjes en ik heb Total Touch voor je zometeen.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: Total Touch by Tien. Je hoorde Touch Me There. Het is 9 minuten over 6. De dinsdagavond is los. Goedenavond. Een beetje een andere Gijs op 10 dan je gewend bent. Gijs is samen met Martijn en de middagcrew namelijk in Frankrijk druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de Alpe d'Huez. En daarom zit ik hier vandaag met Laura Ozinga.
1: Yay, hallo.
0: En de

0: Gijs en de crew is. Want Gijs stuurde een audio-appje, of zoals wij het noemen hier op de redactie, een podcast over ja, hoe het ze vergaat daar.
1: Hallo daar. Hallo. Dit is team Martijn, Rick en Gijs. We zitten in de auto onderweg naar de berg. De studio die is op dit moment, as we speak, die wordt gebouwd. Die staat er bijna. We zitten in een Frans koekblikje. En dat, ja, dat zit wat lastig. Maar Martijn die zit heel luxe voorin.
2: Ik zit helemaal opgevropt.
0: Hij zit opgevouwen.
2: Met lange benen, daar kan
0: ja, Martijn,
1: nou, Martijn heeft een beetje last van zijn heup. Dus dat is op zich ook niet zo erg. Maar we hebben er ongelooflijk veel zin in. En al helemaal omdat we het gehoord hebben hoeveel geld er is opgehaald. Nou, ik ben daar heel trots op. Ja, en ik denk dat alle luisteraars van Radio 10 er ook heel trots op mogen zijn.
0: Ja, eerder

0: Gijs met zijn team onder andere morgen vanaf die berg de Alpe d'Huez, omgedoopt tot Alpe d'Huez, waar ze zoveel mogelijk geld nog weer verder gaan ophalen tegen die rotziekte die met de K begint. Dankjewel voor je steun. En eet smakelijk straks als je nog aan tafel gaat. De kans is groot dat je dit lekker thuis doet, want steeds minder mensen gaan uit eten in een restaurant, las ik vandaag. In plaats daarvan kiezen we vaker om een maaltijd te laten bezorgen of even iets af te halen, wel zo makkelijk natuurlijk. Dus hebben restaurants het best moeilijk op dit moment. Komt door hogere kosten ook voor energie, huur en personeel. Ronald Goedemond komt ook steeds minder vaak in een restaurant. En dat heeft vooral te maken met de menukaart.
1: Weet je waar ik een tering hekel aan heb? Als ik in een restaurant zit en ik zie op de menukaart van het restaurant van die gerechten met in de naam van het gerecht het woord Hawaii. Pizza Hawaii, hamburger Hawaii. Even nadenken. De ananas. En het ergste is die pizza Hawaii, waar ze die natte plakken ananas gewoon recht uit bliksem. Hé, hey, je hebt die schijf hebben lopen flikkeren, hè? Met veel te veel bliksap erbij, zo'n natte flap krijg je dan. Dit is wat je moet doen, dikke tip. Eerst wat je doet, alle ananas eraf. Alle ananas eraf. Van je bord af vreet je heel die pizza op. Die vreet je helemaal op. Vreet je heel je pizza op. Komt die open met zijn rekening. Leg je eerst netjes al je geld op dat schoteltje. Dan al die ananas daarbovenop. Zegt die, wat is dat nou weer? Dat is een fooi Hawaii.
2: Gijs. Op. Dien. Gijs Staverman. De meeste muziek in de middag.

0: Teddy Swims. En hij is er ook bij gaan zingen. Nou, dat moet hij zelf weten natuurlijk. Lose Control hoorde je. 6:15 geweest.
1: Het vergeetmenietje.
0: Ja, zometeen ruim baan voor mooie vergeetmenietjes. Zo'n liedje dat je al...

0: Dat je dan net te laat nog een snoeptomaatje er binnen gooit. Niet handig. Is niet handig, heel onprofessioneel. Maar ja, daarom zit Gijs hier normaal gesproken. Hè? Rod Stewart, you're the Mary Jane bij Radio 10. Gijs op 10, zometeen. Misschien wel jouw vergeetminnetje. Stuur hem in hè, via de app van Radio 10. En gelukkig zijn er ook nog professionele mensen in de house. Zoals Laura Ozinga. Die heeft zometeen het nieuws voor ons. Zonder snoeptomaatjes. Maar wat zit er wel in, Laura?
1: Ja, mensen die boeken dit jaar later hun vakantie. En mannen leven in Nederland nog altijd gemiddeld 3 jaar korter dan vrouwen.
0: Niet.
1: Waardoor dat komt, hoor je zo.
0: Oké, okay, benieuwd.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Het is dinsdag, dus say cheese bij FOMAR. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar 6,99.
4: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
5: De vriendelijke specialist.
6: DA. Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help! GWC!
16: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
21: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
2: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: Goedemiddag, Gijs, of goedenavond zelfs. Gijs op 10 met Lex. En felle buien trekken over het land. Onweer, hagel en windstoten, 19 tot 23 graden. Het is niet meer, maar ook niet minder, zullen we maar zeggen. Dan eens kijken of het minder is geworden op de weg in positieve zin. Jazeker wel. Nog maar 16 vertragingen gemeld bij Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Apeldoorn-Hengelo voor Azelo een kwartier door een auto met pech. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Prins Klausplein daar 23 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Je vertraging is daar op dit moment 13 minuten. Wat is jouw vergeetminuutje? Laat het me weten via de gratis Radio 10-app. Drive hem straks. We spelen de crypto-knijter met Wouter Kooiman. En je hoort onder andere Anouk met One Word. Maar eerst het allerlaatste nieuws. Nieuws van 6:30. Krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
27: Goedenavond. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Hij ging na zijn nachtdienst langs bij een vrouw die had gebeld met een paniekaanval en drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel. In het noorden en oosten is op meerdere plekken de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer. Dat melden regionale omroepen. Onder meer in Zwolle, Heerenveen en Coevorden gaat het feest niet door. Mensen boeken dit jaar later hun vakantie, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Het komt doordat vakanties veel duurder zijn geworden en door onzekerheid over de Iran-oorlog. Ja. Meer mensen blijven binnen Europa.
26: Heb je al geboekt? Waarom ook niet?
27: Nee.
26: Oh.
27: Nee, maar dat is... Ja, ik heb keuzestress.
26: Is dat zo? Waar twijfel je tussen?
27: Ja,
26: kunnen we je helpen?
27: Nou, meestal ga ik in januari ga ik wat langer weg. Ja. Dus ik wil echt een maand ertussenuit.
26: Ja.
27: Maar dan wil ik ook ver weg. Dus ja, dat gaat dan over Sri Lanka heb ik nu in mijn hoofd. Maar misschien ook India. Ja.
26: Ja, hier kan ik je niet meer
27: helpen. Misschien toch Afrika?
26: Nee, bij mij gaat het niet verder dan all-inclusive op Mykonos.
27: Ja, echt?
26: Nee, dat valt mee. Nee, ik ben meer van de vaste adressen. Ik heb een gezin en 2 labradoedels die moeten mee. Weet je wel, zo'n skibox op het dak met de rotzooi erin. Dus dan ga je niet al te ver weg.
27: Ja.
26: Dus het is bij ons al jaren de Dordogne in Frankrijk. En zolang dat bevalt, dan doen we dat.
27: Ja, dan als de kids blij zijn, zijn de ouders blij, toch?
26: Ver weg is ook geweldig. Maar let jij dan, want ik bedoel, ik kondig jou al de hele middag aan als u kent haar van het weer, maar ze kan veel meer. bij Hart van Nederland, presenteer je het weer. Dames en heren, Laura Ozinga, onthoud u de slogan ook vooral. Binnenkort op t-shirts te verkrijgen. Maar let jij dan ook extreem op het weer van die bestemming? Vind je
27: dat
26: ook? Oh, dat niet.
27: Ja, eigenlijk stiekem wel. Ik roep heel hard nee, maar het antwoord is eigenlijk gewoon ja.
26: Je bent meer weer-minded dan je zelf zou willen toegeven.
27: Ja, maar dan wel op de manier van, ik wil gewoon dat het mooi weer is. Ik ga liever niet tijdens een regenseizoen.
26: Nee,
27: heb ik
26: precies.
27: Een paar keer gedaan.
26: Niet te gek worden.
27: Anticlimax. Ja.
26: Zeg, jij hebt wel gemiddeld 3 jaar langer dan mannen om op vakantie te gaan.
27: Dat klopt, want mannen leven in Nederland gemiddeld 3 jaar korter dan vrouwen. Dus vrouwen worden gemiddeld 83 jaar ongeveer en mannen rond de 80. En dat komt door een mix van biologie, gedrag en zorggebruik. Mannen roken en drinken gemiddeld veel meer.
26: Ja.
27: Hebben vaker overgewicht. Vertonen eerder risicogedrag in verkeer en sport. En ze gaan bovendien later naar de dokter en ze zijn minder geneigd om behandelingen nauwgezet te volgen. Maar het gat wordt wel steeds kleiner.
26: Kijk, we zijn de inhaalslag begonnen, begrijp ik.
27: Ja, precies. Jullie zijn goed bezig. Want de levensverwachting van mannen stijgt de laatste decennia sneller dan die van vrouwen. Onder meer doordat ze minder zijn gaan roken en doordat medische zorg toegankelijker is geworden.
26: Dus eigenlijk zijn wij mannen lekker bezig.
27: Jullie zijn goed bezig. En ik wou daar toch even aandacht aan besteden.
26: Nou, heel goed, fijn. Die steken we toch eventjes ergens waar we dat fijn vinden. ik heb eigenlijk altijd geleerd dat het ergens anders doorkomt. Dat mannen korter leven dan vrouwen.
27: Oh, vertel.
26: Nou, omdat vrouwen altijd eerst de gebruiksaanwijzing lezen en mannen zeggen, kom wel goed. Dat is...

0: Wel de minst geziene artiest op tv, maar officieel nog altijd een van de meest succesvolle artiesten van ons land. Zo blijkt uit diepgravend onderzoek van de Roddelbladen en onze 32-koppige onderzoeksredactie hier bij Gijs op 10. Haar spaarvakken is de afgelopen jaren weer uitgedijd tot epische proporties. Er zijn enkele miljoenen bijgekomen. Ik weet niet wat ze dat ding te eten geeft, maar ik zou het graag weten. Vraag dit voor een vriend.
1: Heel fijn.
2: Het vergeet me niet.
0: Ja, het vergeet me niet. Jongens, meisjes, mensen, kinderen. Wat zijn er weer mooie suggesties binnengekomen. Onder andere een appje van Mariska Dijkstra in de Radio 10 appbox. Zeg Lex, het is alweer 2 weken geleden dat de zanger van Dr. Hook, Dennis LeCourier, overleed. Zijn muziek moet en mag toch niet vergeten worden. Ben ik helemaal met je eens, Mariska. Zeg, wat dacht je van Sharing the Night Together? Bij deze.
2: Het vergeet me niet.

0: Laten we dan raden welke plaat die ik straks ga draaien er bedoeld wordt. Maar ja, ik zit al hier. En dan is er maar één man die dat oplossen kan. Dames en heren, applaus voor Wouter Kooijman. Goedenavond, jongen.
1: Hoi, hoi.
0: Voel je de druk weer op je schouders?
1: Ik heb de hele week niet geslapen.
0: Want jij moest weer een cryptische omschrijving gaan verzinnen.
1: Ja, ja.
0: Ik voel meer druk, want tot nu toe, de keren dat ik hier zit in de plaats van Gijs, en dat jij komt met een crypto-knijter, knoepert of zoiets. Ik heb het nog geen één keer geraden, hè?
1: Nee, wat zegt dat over de omschrijving, hè?
0: Nou, het is meer over mijn raadvermogen. Ja, dat is toch wel pijnlijk. We hebben Laura er ook bij. Laura zie ik wel kijken als een kip naar het onweer. Want die denkt, wat gaat er gebeuren? Ik wil het
2: helemaal
0: een beetje
2: spannend.
0: In weertermen houden, omdat we haar kennen van het weer. Maar ze kan veel meer. We gaan even kijken of Laura dus de crypto-knijter op kan lossen.
2: Kom maar door.
0: Wouter gaat dus een plaat omschrijven op cryptische wijze. Als jij raadt welke plaat die bedoelt, dan hebben wij een punt. Zo niet, dan kan de luisteraar in de Radio 10-app klimmen om het goede antwoord te geven.
1: Ja,
0: zo is het, Bout, hè?
1: Zo is het.
0: Ja. Heb je nog laten inspireren door bepaalde zaken in het leven bij deze...
1: Zeker niet, nee.
0: Zeker niet?
1: Nee.
0: Oké, nou dan verwacht ik er eigenlijk niks van. Ik kan het alleen maar meevallen.
1: Dat denk ik ook, ja. Deze maanloper krijgt vlinders van jou. Ik zie allemaal...
0: Het is een beetje
1: radertjes draaien.
0: Het is een beetje de gemiddelde reactie als ik hem op vertel. Helemaal niks.
3: Neil Armstrong.
1: Deze
0: maanloper krijgt...
2: Wacht, zeg hem nog eens één keer.
1: Deze maanloper krijgt vlinders van jou.
4: Walking
0: on the moon.
1: Zou je denken, hè?
4: Ja, ja.
0: Moon.
4: Butterfly.
0: Moon, Dove van Mooney.
1: Nee.
0: Godverdomme! Nee. Zag je de hoop in mijn ogen? Nou, Laura weet hem vast. Die kan het voor ons oplossen.
2: Laura heeft geen idee.
0: Gaat nou die nul bij mij in stand blijven? Mijn eigen item.
1: Het is ik vrees het wel, ja.
0: Deze maanloper krijgt vlinders van jou. Mocht jij denken...
1: Lex
0: en team. Zo echt ongelooflijk makkelijk. Wat het waarschijnlijk ook weer zo is. Straks hoor ik het en denk, oh ja. Mm-hmm. Dan kun je het appen via de Radio 10 app. Is op zich wel leuk ook voor het spel dit. Want het stond 1-0 voor Team Gijs deze week.
1: Oh.
0: Dus Team Luisteraar kan er 1-1 van maken.
1: Graag gedaan.
0: Nou, wij gaan weer huilend in een hoekje liggen. Laura en ik zijn er vrijdag weer. Het nieuwbakken duo.
1: Leuk.
0: Morgen Gijs vanaf de Alpe d'Huez. Mis het niet. En zometeen Leven na 7 met Wouter Kooijman. Veel plezier.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.

0: hij anders doet.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
14: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Kessie, lekker lang uit liggen. Kessie. Want alleen deze week strandwakers en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Het is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, 2 bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
19: Por favor.
17: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Zometeen Leven na 7 met muziek van Katja Kugel en Michael Jackson komt eraan. Maar eerst krijgen we het nieuws van 7 uur. Gelezen door Laura Oostinga. Goedenavond.
0: Goedenavond. De burgemeester van Arnhem beslist of er wordt ingegrepen bij de concerten van rapper Kanye West. Dat zegt burgemeester Marcouch zelf. Hij tikt daarmee de staatssecretaris van Justitie op de vingers. Die beloofde vanmiddag in een kamerdebat dat er ingegrepen zou worden als de artiest iets zou roepen dat niet mag, bijvoorbeeld tegen Joden. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde haar en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts aan het werk. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer. Dat melden regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om later te starten, zodra het onweer weer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken. Dat zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. En dan nog het weer. Er trekken felle buien over en lokaal kunnen dat ook stevige exemplaren zijn met kans op onweer, veel regen in korte tijd en windstoten. De meeste buien trekken nu wel weg in richting het noordoosten.
20: Laura, dankjewel. Radio 10 Verkeer, 2 meldingen voor je. De A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. Vertraging daar is 9 minuten. En een vrachtwagen met pech zorgt op de A27 voor Lunetten. Ook voor vertraging. De vertraging daar is 5 minuten. Laura, mag je nog heel even erbij roepen? Want ja. We hadden die crypto-knijter van net.
0: Ja, pittig.
20: Ja, er is geen goede oplossing binnengekomen.
0: Nee.
20: Wel kwamen mensen erachter dat het gaat om Michael Jackson.
0: Ja,
20: Moonwalker,
0: ja.
20: Weet je wel.
0: Ja, hij is eigenlijk logisch, maar ik had het niet bedacht.
20: Nee. Nou goed, kan gebeuren. Oh, ja. De hit is The Way You Make Me Feel en die komt er zo aan.
18: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: Van Gogh Museum.
1: Oh, serie?
0: Oh ja, ja, grappig. Die miste een oor natuurlijk. En vandaag in het nieuws dat de politie eerder dit jaar 6 mannen uit Amsterdam heeft aangehouden op verdenking van witwassen van minstens 38 miljoen euro. Het gaat om mannen tussen de 25 en 41 jaar, onder wie een boekhouder. Ze zitten momenteel in voorarrest. De politie noemt dat dus witwassen. De boekhouder die adverteerde met financiële optimalisatie. En het is vandaag de dag dat je blij bent dat je niet de bestuurder bent van de vrachtwagen die vorige week, vrijdag, bij een ongeluk betrokken raakte. De chauffeur moest namelijk uitwijken voor een andere auto, waardoor zijn wagen op de kant in de berm belandde en miljoenen bijen uit de vrachtwagen konden ontsnappen. Gevolg, de chauffeur werd honderden keren gestoken door de beestjes, maar wist aan deze beestjes te ontsnappen door in een nabijgelegen rivier te springen. Ja, of alle bijen weer terug zijn gevonden, is niet bekend. De chauffeur had namelijk wel weer even genoeg van steekproeven.
2: Ja.
0: Lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na 7 met jouw kans op het Radio 10 prijspakket zo direct.

0: Iets dan kaarsjes op hun verjaardagstaart. Ja, die tijd is wel een beetje geweest. De Supremes hoorde je, You Keep Me Hanging On.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ik laat je zo drie korte fragmentjes horen van één en dezelfde top 4000 artiest. Als jij weet te raden welke artiest dat is, dan scoor jij misschien vanavond nog wel die Radio 10 Dopper en onze multifunctionele paraplu. Super handig als het regent natuurlijk, maar straks, hè, als de zon weer schijnt, zou je hem ook kunnen gebruiken als mini-parasol op het terras. Dus die wil je hebben. Nou, let even goed op. Drie fragmentjes. Ze komen razendsnel voorbij. Naar welke top 4000 artiest ben ik op zoek? Let even goed op. Oeh, zat er nog een verwijzing in naar de regen ook?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Dat waren ze alle drie alweer. Drie herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest. Nu is het aan jou, hè? Laat het me weten in de gratis Radio 10-app welke artiest je denkt gehoord te hebben. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. En weet je wat? Ik laat nog één keer die opgave aan je horen. Heb je er iets van herkend? App dan nu naar de gratis app van Radio 10. Misschien scoor jij zometeen wel dat fantastische prijzenpakket. Dat zou een lekker begin van de avond zijn, hè? Het is die heerlijke dinsdagavond van Radio 10 trouwens. Leven naar zee!

0: van 10 voor Live on the Beach.
1: Weet dat je welkom bent.
2: Alle info op radioteam.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
16: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
15: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar 6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterrenslot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
25: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
0: Wouter Kooi
1: Kooijman.
2: Een hele goede avond. De uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem, krijg je zometeen. Net zoals de Golden Earring.

0: Amsterdam aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb je het een beetje droog kunnen houden vandaag?
1: Ja, jawel. Op het werk wel. Ja, en net naar de winkel was ook met de auto. Dus is gelukt.
0: Oh, gelukkig maar. Ja, want dat viel even tegen, hè, vandaag.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Kijk je nu weer helemaal uit naar het weekend? Dat het weer wat mooier weer wordt? Of geniet je ook wel?
1: Nee. Toch liever wel de zon, hoor.
0: Oké. Nou, even volhouden. Ja. Voor je het weet is het weer weekend. En zit je misschien wel weer lekker op het terras.
1: Zeker.
0: Wie weet met je nieuwe dopper en je mini-parasol, hè?
1: Nou.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Dat zou heerlijk zijn.
0: Maar dan moet je toch wel even doorgeven wie dit is. Suzanne, ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat dit een makkie was voor jou.
1: Rihanna.
0: Ja, natuurlijk, Rihanna.
1: Wel, hè? Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Ja. Hey, wat een lekker vooruitzicht. Ze gaan naar je toe komen, de Radio 10 Dopper.
1: Superleuk.
0: En de Radio 10 Paraplu.
1: Top.
0: Waarvan ik wel hoop dat je die inderdaad in het weekend weer mee kunt nemen als mini-parasol.
1: Hè? Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja. Nou, geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En Rihanna ga ik natuurlijk voor je draaien, hè, Suzanne?
1: Nou, super. Helemaal leuk.

Goedenavond, ik ben Wouter. En zometeen na achter wil ik met je testen of je echt en fake nieuws een beetje uit elkaar kunt houden. Ik vertel je namelijk een bijzonder verhaal. Aan jou zometeen de taak om te achterhalen of dat verhaal echt in de krant stond of rechtstreeks uit Fabeltjesland komt. Als je dat goed inschat, dan sluit je vanavond af met je nieuwe, unieke Radio 10 sokken die je nergens kunt kopen en alleen kunt winnen hier.

0: jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Albert.

0: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99. Fomar, voordeelmarkt,
7: Fomar, voordeelmarkt. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays. Ik

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit uur maak je kans op nieuwe Radio 10 sokken en muziek van Starship draai ik zo meteen. Eerst het nieuws van 8 uur. Gelezen door Oscar van Oorschot.
5: Turkije heeft de broer van Bolde Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bolde Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door de weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. De geruchten gingen al langer, maar nu bevestigt Ajax het zelf. De Spanjaard Michel wordt de nieuwe trainer. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen gekregen. Hij volgt Oscar Garcia op, die een teleurstellend seizoen met Ajax achter de rug heeft. Michel was de afgelopen jaren trainer van de Spaanse club Girona. Het Radio 10 weer door Weer Online. Trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20.
4: Radio 10 verkeer met 2 meldingen voor je. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. Vertraging is 7 minuten. En de A2 Utrecht-Zethoogenbosch. Voor Everdingen is een ongeval gebeurd. De vertraging daar is 24 minuten.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

vanavond nog flink onweer. Hè? De rest van het land is er kans op een bui. Komt de temperatuur niet hoger dan een graad of 16. Vandaag is het op de kop af alweer 2 jaar geleden dat we voor het eerst live beelden te zien kregen vanaf de planeet Mars. Alhoewel, live, door de grote afstand tussen de aarde en Mars, hadden de beelden wel een vertraging van een minuut of 18. Kun je je niet voorstellen. En deze week is het toch wel de week van de Alpe d'Huez. Morgen hoor je Gijs al vanuit Frankrijk met een soort van voorbeschouwing. En donderdag zijn we er natuurlijk de hele dag bij met de ochtend- en middagshow. En vrijdag krijg je in de ochtendshow nog een nabeschouwing. Dus ja, we zitten er helemaal in. De Alpe d'Huez. En met Radio 10 halen we ook geld op. Alle informatie daarover vind je op radio10.nl/doneer. Goedenavond. Dit is Leven naar 7 op Radio 10. Ik ben Wouter. Zometeen muziek van Natalie Imbruglia. Maar eerst Earth, Wind & Fire. Even de voetjes van de vloer met Boogie Wonderland.

buurt, hè, qua nieuwtjes en weetjes. Maar wat denk jij? Komt het bericht wat ik je nu ga vertellen uit de krant? Of is dit echt onzin? En komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Kom je na het inzenden van het juiste antwoord in de uitzending, dan win je een setje eigen Radio 10 sokken. Ja, het wordt weer kouder weer. Just saying. Die wil je hebben. Is lekker om de voetjes. Nou, let op. Dit is het bericht van vandaag. Een Duitse autobestuurder heeft afgelopen week echt heel veel mazzel gehad. Nadat hij was geflitst omdat hij te hard door een woonwijk reed. Precies op het moment dat er geflitst werd, liep er een dame met rollator voorbij de flitscamera en blokkeerde niets vermoedend het kenteken van de auto, waardoor die niet geflitst kon worden. Tenminste, hij is wel geflitst, maar ja, het nummerbord staat er niet op. Dus een boete uitschrijven is niet te doen. Ja, of het was de snelste rollator van Duitsland. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Nou, zeg het maar. Stond dit bericht in de krant of komt het verhaal rechtstreeks uit Fabeltjesland? Als je het denkt te weten, het antwoord daarop, app me dan het antwoord door via de gratis app van Radio 10. Voor degene die zometeen in de uitzending komt bij me, heb ik een paar heerlijke, flitsende Radio 10 sokken klaar liggen. En die zitten zo lekker dat zelfs je schoenen jaloers gaan worden. Nu op

van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: tegen kanker.
1: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
0: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burger Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl. Let's
7: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
14: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Hey, goedenavond. Komt dat flitsende verhaal van zojuist uit de krant of uit Fabeltjesland? Antwoord binnen een paar minuten.

0: Radio 10, Dido, je hoorde White Flag.
1: Uit de krant of het Fabeltjesland.
0: En om erachter te komen of dat verhaal over die mevrouw in Duitsland die met haar rollator voorbij de flitscamera liep uit de krant komt of rechtstreeks uit Fabeltjesland, heb ik Patricia aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Moet ik toch even aan je vragen, wanneer ben jij voor het laatst?
2: Oh, dat is al heel lang geleden.
0: Ja?
2: Ja, ik ben niet zo'n snelheidsmonster.
0: Oh, weet je nog wat je moest betalen? Of,
2: Nou, dat was misschien... Nee, weet ik echt niet.
0: Oh, nou, dan is het inderdaad lang geleden, denk ik.
2: Ja.
0: Keurig.
2: Ik kan me niet herinneren. Ja, nou ja, keurig. Ik rij gewoon niet hard en ik rij veel op mijn fiets en zo. Dus ja, dat valt niet mee. Hè.
0: Nou, sinds ik een nieuwe auto heb, ben ik ook niet meer geflitst de afgelopen 6 jaar, zeg maar.
2: Oké. Okay.
0: Maar daarvoor...
2: Oeh. Ja, zonde van het veld.
0: Had waarschijnlijk met de auto te maken.
2: Ja, kan.
0: Maar jij hoorde dit verhaal op de radio over die mevrouw die voor de flitscamera stond eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, wat denk jij? Is dat echt gebeurd? Of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland?
2: Nee, dat is echt gebeurd.
0: Dat klopt.
2: Ja.
0: Wist je dat meteen?
2: Nou, ik heb het toevallig vandaag, denk ik, ook weer ergens gehoord. De snelste rollator van Duitsland.
0: Ja, dat moet dan wel, ja. Dat kan
2: ja,
0: niet
2: klopt.
0: Dan. Maar je antwoord is goed. En ik daarmee ook. Sleep jij ze in de wacht. Die fantastische Radio 10 sokken.
2: Helemaal geweldig.
0: Dat is toch wel even een momentje dit, hè?
2: Ja, dat kan bij de collectie, hè? Bij de collectie, wat wij ondertussen allemaal al hebben.
0: Van Radio 10. 10, oh ja. Nee, maar dit is wel een soort... Dit is een delicaat iets, want je krijgt ze opgestuurd... maar vanaf dat moment zijn er toch twee goede vrienden van je, hè?
2: Absoluut. En ik zit in een band, een jaren 80 bandje.
0: Oh.
2: En dat kan ik ze meenemen, hè?
0: Dat
2: kan
0: je aan doen, ja.
2: Dan ga ik reclame maken.
0: Dus. Goed opletten, hè? Want je mist er natuurlijk... Pas echt eentje als er eentje verdwenen is.
2: Ja,
0: dan gaat het helemaal manco. Gaat het scheef?
2: Ja, daar gaat het mis. Ja, daar gaat het mis.
0: Maar ik neem aan dat het voor elkaar komt. Hè? Dat je ze keurig bij elkaar houdt. En,
2: ja, mooi.
0: Wens ik je nog een fijne avond.
2: Oké, jij ook, hè? Groetjes!

0: Seven Must Be Missing an Angel.
1: De top 4000 Tombola.
0: En ik laat hem weer even draaien hoor. De top 4000 Tombola. Om de top 4000 classics lekker aan te slingeren. Die je zometeen krijgt met Edwin Ouwehand vanaf 9 uur. Nou, je hoort alle 4000 nummertjes weer ronddraaien. En er rolt er eentje naar beneden. Dat is
2: 228.
0: Een nummer van Phil Collins vandaag. Die in 1989 het even lekker serieus aanpakte. En een track maakte om de aandacht te vragen voor de dakloze medemens. Phil raakte geïnspireerd tijdens een trip in Washington, waar hij erg verbaasd was over hoeveel mensen in kartonnen dozen woonden. Another Day in Paradise hoor je nu op Radio 10.

0: het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Profiteer nu met Club Karwijk van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwijk, maak het mooier.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: goedenavond, gezellig. We gaan weer knallen met die top 4000 classics zo dadelijk. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur, Oscar van Oorschot.
10: De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die briefschrijvers bij het koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en over de invloed van social media. Het Radio 10 weer door Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio.

luisteren, wist je dat? Best geschreven door Greg Alexander. Waar kennen we die naam ook alweer van? Nou, The New Radicals, ken je die? You Get What You Give. Dat is zeg maar Greg Alexander. Greg Alexander is New Radicals. En nou, hij schreef het dus. En hij zong ook de allereerste demo-versie in van The Game of Love. En toen dachten ze gelijk al, nou, mooi liedje. Maar misschien moeten we het met een vrouwelijke stem in gaan vullen. Dus nou, werd er een nieuwe versie opgenomen met, je gelooft het niet, Tina Turner. Nou, die opname die was helemaal af. Maar Tina wilde uiteindelijk, gek genoeg, niet meewerken aan de videoclip. Dat was even een dingetje. Toen hebben ze gezegd van, nou, kijken we nog even wat verder. Macy Gray zag

0: hè? Nee, dat was een andere. Niet of nooit geweest, en daarvoor Harold Melvin in the Blue Notes en Satisfaction Guaranteed.
1: Dansen aan zee. Wil je meezingen tot de zon ondergaat? App nu tickets. En maak kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Ja, ik had het net al even over, maar dit is jouw kans op tickets, hè? Ik zeg, kom maar door via de Radio 10-app. Stuur het woordje tickets om kans te maken. En wie weet spreek ik je...

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Deze week shop je veel dekbedden met prins al vanaf €29 op celesta.nl.
9: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
14: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.

0: Radio 10. Bakshat LaFunk, Just Another Day. Nou ja, die vlieger gaat niet voor iedereen op, want als je dan op deze dag iets wint, dan is dat toch een ander verhaal.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Nou, er is druk geappt. Maar laten we eens even kijken wat er gebeurt als ik deze knop indruk. Dan gaat hij bellen.
2: Ilona.
0: Nou, dat klinkt wel een beetje bozer.
2: Sorry. Ik ben net vrij, sorry.
0: Oké, nee, dan begin ik ook lekker vrolijk tegen jou. Hallo, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hi. Dit is Edwin Lauwand, Radio 10.
2: Hallo.
0: Maar dat had je waarschijnlijk al in de gaten.
2: Ja.
0: Maar je hebt net je serieuze gezicht afgezet voor werk.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, was het een lange dag?
2: Nou, alles bij elkaar wel.
0: Nou, dan is het fijn dat je nu de ontspanning in kan.
2: Precies.
0: En nou ja, daar heb je gelijk al gebruik van gemaakt. In de zin van dat je dacht van ja, baat het niet, dus gaat het niet. Even tickets insturen.
2: Ja.
0: Ja, twee tickets voor het strandconcert. Ja. Daar ga je voor, hè. Guus Meeuwis en Bluff live on the beach.
2: Top.
0: Heb je Guus Meeuwis of Bluff was live gezien?
2: Ja. Ook, allebei al.
0: Allebei al. Ook in combinatie met elkaar nog?
2: Nee, dat nog nooit.
0: Nee, maar dat gaat wel gebeuren.
2: Super fijn.
0: Ja hoor, 3 september. Top. Zet maar een groot kruis in je agenda.
2: Doe ik.
0: Tenminste, kan je dan op die dag?
2: Ja, tuurlijk.
0: Want anders gaan we vragen of het op de andere dag kan, hoor.
2: Nee.
0: Dan zeggen ze, goed Tom, we doen weer wat jij wil. Nee, maar het gaat gebeuren op het strand van Scheveningen. Op 3 september, is op een donderdag.
2: Oh, ik ben heel blij.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Nou, ga daar heel veel... Je kan nu al de voorpret in, zeg maar.
2: Ja.
0: Het is nog eventjes, maar ik wens je alvast heel veel plezier.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Oké, toedeloe.
2: Dankjewel.
0: Doei.

in de wijk Camden in Londen waar ze wonen, kun je nog steeds een Amy Winehouse walking tour boeken. Die voert je dan langs haar favoriete cafés en pubs, de plekken waar ze optrad, haar standbeeld, ben ik ook wel eens geweest, en zelfs langs het huis waar ze wonen. Nou, sommige van die tours die duren wel 2 uur. Die worden gewoon meerdere keren per week nog georganiseerd. Dat zegt denk ik wel iets over haar populariteit. Bijna 15 jaar alweer na haar dood. Volgende maand, op 23 juli, is het trouwens precies 15 jaar geleden dat ze overleed. Dus ja, grote kans dat die dag extra druk wordt op de route. Top 4000 Classics, nu met 1634 van afgelopen december. Grand

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op Transavia.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Zometeen uiteraard nog veel meer top 4000 classics. En er zitten hele lekkere tussen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur. Oscar van Oorschot.
10: In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. 1 persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer, omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. En een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door ruim een jaar lang elke dag een marathon te lopen. Ze heeft er nu 367 achter de rug. Maar ze is nog lang niet klaar. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 500 marathons lopen. Ze verwacht dat ze in oktober klaar is. Het Radio 10 weer door Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Dat lijkt er niet van te komen, maar Mick Jagger zei wel letterlijk dat hij zo snel mogelijk weer de weg op wil. En dat is toch wel opvallend, want eerder werd bekend dat de geplande Europese tour was geschrapt. Het verhaal zou zijn dat Keith Richards een maandenlange tour niet meer zou zien zitten. Nou ja, wellicht dat er toch nog iets aankomt. We houden het in de gaten. Tweede uurtje van de Classics voor deze dinsdag. Met straks onder andere nog iets van The Four Tops, In Excess, Bruno Mars zo dadelijk. En nu eerst

gevoeligheid van Bruno Mars, When I Was Your Man. Destijds twijfelde hij, Bruno Mars, serieus, of hij dit nummer wel moest uitbrengen. Hij vond het in eerste instantie namelijk te persoonlijk en ook zo kwetsbaar dat hij bang was dat mensen het niks zouden vinden.

0: je van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Ik wil als dino!
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: probleem als je ergens bent waar helemaal niemand je kent.
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
2: GWC!
0: 11!
2: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
3: Laten we het proeven.
2: Opdrachten uitvoeren.
4: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
6: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Tickets to the Tribes.
2: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Tot verdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

Radio 10. George Michael, I think you're amazing. Ja, zoals hij het overbrengt kan ik het goed hebben, maar dat woordje amazing, dat is wel een beetje een telcelwoordje geworden. Het is niet te geloven, het is amazing. Net als die pannen die nooit aanbakken en die buikspierapparaten waar je bijna slapend een wasbordje van krijgt. Hoor ik hier wat frustratie? Ja, inderdaad, ik wil ook een wasbordje. Goed, dat is eruit. En dan is het nu tijd voor gevoeligheid. Want het is Queen.

0: voor december ook in de lijst, hè? Op 1665 om precies te zijn. Wax and Right Between the Eyes.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, ja, het komt nu steeds dichterbij, hè? Overmorgen wordt wel de dag, hè? Dan gaan duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez trotseren tijdens Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. We volgen dit jaar Team Alpe d'Huez. Dat is een groep familie en vrienden die samen de Alpe d'Huez gaan beklimmen als eerbetoon aan Yvette. En in de afgelopen weken hebben we alles op alles gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Onder andere met bijzondere items die we hebben geveild. Nou, inmiddels is die veilig gesloten. En ja, we hebben vanochtend bekend kunnen maken dat we met Radio 10 een bedrag hebben opgehaald van, daar word je stil van, ruim 100.000 euro. Fantastisch bedrag. Dat hebben we per vandaag gedoneerd via het team van Paul. Team Alpe d'Huez. En daardoor staat de teller van dit team nu op ruim 132.000 euro. Er is geen team die meer heeft dan Team Alpe d'Huez. Uiteraard kan er nog meer bij. En ook op de dag zelf gaan we er nog aan werken. Maar bezoek vooral ook even onze actiepagina radioteam.nl/doneer. Ook dat ene eurotje dat jij misschien kan missen, als we dat met heel veel mensen doen, ja, dan gaat dat echt nog wel wat betekenen. Dus wil je nog een donatie doen? Ga dan vooral naar radioteam.nl/doneer.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
8: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus

0: bij Bouwmaat.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
10: De vriendelijke specialist.
8: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Ja, voordat ik hier...

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, graag.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere muziek van Craig David en Bryan Adams staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
5: De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. En de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar meer dan 80.000 parkeerboetes kwijtgescholden. Dat is 2/3 van het aantal boetes waartegen bezwaar is ingediend. Het kan komen doordat de scanauto een fout heeft gemaakt, maar meestal ligt de fout bij de automobilist zelf, zoals het invullen van een verkeerd kenteken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
9: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
10: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
9: Dus kom op, naar buiten!
10: Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

jaar heeft hij nog gewoon een album uitgebracht. Hè. Zijn 9e, Commitment heet hij. Dit jaar stond hij uitgebreid stil bij het 25-jarig jubileum van zijn debuutalbum. Met erop al die hits hè, van hem, Seven Days, Fill Me In... en natuurlijk ook het liedje dat je net hoorde, Walking Away. Maar om dat te vieren speelde hij het album dit voorjaar integraal... tijdens twee speciale concerten in Londen. Oorspronkelijk

Katrina the Waves. Maar eerst pak ik er nog even eentje bij die net binnenkwam via de Radio 10 app. Shirley appte namelijk over een liedje waarover ze alleen nog wel even wat twijfel had. In de zin dat ze niet zeker wist of hij ook wel in de afgelopen editie van de Top 4000 stond. Nou, dat hebben we even gecheckt. En bij deze de bevestiging. Ja hoor, ik heb hem teruggevonden. Op nummer 2503. En dan hebben we het over The Shirts en

Between and the Waves, met natuurlijk dat liedje van het Songfestival. Welk jaar was dat ook alweer? Ja, ik moet het ook even opzoeken. 1997. Ja, het was eigenlijk bijna in een la verdwenen, dit liedje. Between and the Waves vonden het in eerste instantie namelijk veel te zoetsappig. De schrijver noemde het zelfs te ABBA, te Eurovision. Nou, hoe ver zat hij daarnaast? Maar goed, het werd natuurlijk wel een belachelijk groot succes. Zoals Ivonia dat zou zeggen. Top 4000 Classics, nu met Bruce. Lekker! Dit is Dancing in the Dark.

0: als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt. Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop musical En Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Voordat ik hier manager...

0: je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje.

jongen, jongen, lekkere vrolijkheid, hè? Radio 10 met Alphabeat, Fascination, afkomstig uit Denemarken, deze groep. Ik ben vorig jaar voor het eerst ben ik daar geweest in Denemarken. Een aantal plaatsen bezocht, waaronder ook Kopenhagen. Is een aanrader, hoor. Het is wel duur daar, maar echt een prachtige stad. Fietsen, terrasjes, vriendelijke mensen. En ja, Denemarken staat natuurlijk al jaren hoog op de lijstjes van gelukkigste landen ter wereld. Net nog even nagekeken, Denemarken op 3... Waar staan wij dan als Nederland? Nou, wij staan op 7. Maar na een paar minuten Alphabeat begrijp je eigenlijk wel waarom. Top 4000 Classics. Zometeen nog George Harrison. En nu eerst Whitney Houston. Ja, deze hoor je niet zo vaak van, hoor.

jaren 80. Maar het origineel komt uit de 60's. Hè. Was van soulzanger James Ray. George Harrison ontdekte het toen al. En 25 jaar later gaf hij het een tweede leven. En maakte er alsnog een wereldhit van. Want dat gebeurde in eerste instantie niet. In de afgelopen editie van de Top 4000. Goed voor nummer 1526. Top 4000 Classics. Nu Fleetwood Mac.

dit is zo'n liedje. Zo laat op de avond.

0: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99. Fomar, voordeelmarkt.
1: Fomar, voordeelmarkt. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: bestreekt. Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
13: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
18: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar €6,99.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
23: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
24: Sorry, maar het is WK!
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
26: Oranje

0: uur.
1: Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
2: De nacht van 10.

0: Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.